0: is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: RTV Utrecht Sport Match Talk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Match Talk.
2: Ik kijk er naar uit.
4: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Match Talk via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer in het noordoosten, nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: presenteert de Avond van de Nostalgie. Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De Avond.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubering met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer: in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Matchtalk.
4: Ik kijk er naar uit.
5: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd

0: vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer, in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18.
1: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Dolly. Tja, Dolly. Dolly Parton, 9 to 5. Ja, 9 o'clock, dat is de tijd dat ik zeg van tot zover. Het Utrecht is wakker. Maar we zijn begonnen met de muziek van Dolly Parton natuurlijk. From 9 to 5. Nou, en als je vandaag aan het werk gaat, succes natuurlijk, zoals elke dag. Misschien hoef je niet te werken, misschien hoef je niet meer te werken. Dat kan natuurlijk ook. Maar als je wel aan het werk moet, hou dan wel rekening met natuurlijk de openbaar vervoerstaking. En wat vind je ervan eigenlijk? Ja, ik gooi hem gelijk maar even in de luisteraarsgroep. Staken vandaag bij het openbaar vervoer. We komen daar natuurlijk uitgebreid op terug. Maar wat vind je er nu van? Even op voorhand. Is dat nou fijn of is dat nou helemaal niet fijn? Is het een recht natuurlijk dat er is dat je zegt van nou, prima. Of zeg je nee, ik vind het wel heel erg onhandig, want ik moet vandaag wel de deur uit. Nou, ik zag al wel heel veel reacties binnenkomen, want die vraagstelling hebben we al op de Facebook van Radio M Utrecht gezet. Rick bijvoorbeeld. Rick, goedemorgen. 10 minuten geleden kwam je binnen. Ga zo 3 vriendinnen naar Emmerich in Duitsland brengen. Die hadden de Nightjet, maar geboekt voor vanavond. Komende avond dus. Maar nu dus maar overdag reizen om toch op tijd te arriveren. Ja, ik kan het me voorstellen. En voor de rest zie ik al dat Emiel wakker is. En oh ja, Els is er ook. En wie nog meer? Laat het weten in de RTV Utrecht app. Wel zo gezellig. Martien is er ook al. Net van Voorhout weggereden richting Alphen. Hij moet ook aan het werk in de vrachtwagen. De T-set. Goedemorgen. Dit is Utrecht is wakker.

0: mijn raamgenoot, maar wel met douwen ervoor, duwen we deze week een eentje in de nog positievere richting. Met een nationale nieuwe. Die titel en die steun krijgt hij mee. No to self, douwe Bob in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, ben je wakker? Vind ik leuk om te laten weten dan mij. Dat kan dan via de RTV Utrecht app. Ook Harry is er ook bij. Maar die is er logischerwijs al een tijdje bij. Want daar is het namelijk al vroeg dag geworden. En inmiddels is de dag al gevorderd. Want Harry zit in Brisbane in Australië. En die zegt, good morning Utrecht. Het is vandaag Wiener Schnitzeldag. Dat wist ik dan een heel klein beetje. Het is vandaag de 9e september. En het regionieuws van Radio M Utrecht krijgen natuurlijk steeds voorgeschoteld vanaf 7 uur. Nu alvast even hier het nieuws. Door een lek in een gasleiding is er vannacht gas gestroomd in het rioolstelsel onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Vissersteeg in het Utrechtse Elst. De veiligheidsregio heeft dat bekendgemaakt. In diverse woningen werd een sterke gasgeur geroken en uit voorzorg zijn enkele woningen ontruimd. De gemeente, Rhenen, heeft voor de bewoners opvang geregeld waar ze kunnen wachten totdat ze weer terug kunnen naar hun huis. Die gasleiding is afgesloten, waardoor er geen gas meer het riool instroomt. En het aanwezige gas moet dan ook wel uit het riool worden geventileerd. Door de diverse aftakkingen van het riool kan dat nog wel enige tijd duren. En daarna moeten de woningen worden gecontroleerd op eventueel aanwezige gasconcentraties. Kortom, dat gaat nog wel even duren. Volgens dit bericht, de Rijksstraatweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Mogelijk tot zelfs in deze komende ochtendspits. En dat zal een drukke gaan worden, want het openbaar vervoer staakt. En wat vind je ervan? Laat dat weten in de RTV Utrecht app of doe dat via Facebook van Radio M Utrecht.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

George Michael, Andrew Ridgeley en Wake Me Up Before You Go Go. Natuurlijk onder de vlag van Wham! Wham! Bam! Leuk dat je erbij bent. Henny, goedemorgen Bob. Ik ben er weer vroeg bij. 5:45 vanmorgen ben ik heerlijk gaan hardlopen. Nou, hartstikke goed dat je er bent. Een beetje uitpuffen, kan ik me zo voorstellen. Michael is al gestart in Nieuwegein. Hij zegt, ik ben ook weer vroeg bezig samen met mijn collega in Sporthal Waterlelie in Nieuwegein. En daarna gaan we ook nog even naar het stadhuis. Daar moet het ook schoongemaakt worden. Andere collega's die dat ook doen, ja, dat doen wij fietsen van de ene naar de andere locatie. Genieten we van deze woensdag. Nu is het nog droog, Michael Simons in Nieuwegein. Maar het gaat wel veranderen volgens mij. Maar goed, meer over zometeen van Greta Spannenburg heb je dat gisteren en eergisteren gehoord. Vandaag is dat natuurlijk, en morgen ook trouwens. Maar goh, dit brengt hij ons voorziet van het weer. Ofwel het nieuws over het weer. Michael en collega's, heel veel succes daar in Nieuwegein. En nou, doe je best. Ik hoop dat het bij deze... Ik spreek mijn waardering vast eventjes uit voor wat jullie al zo vroeg in de ochtend doen. En dat het lekker schoon is. Ik hoop dat de anderen er ook zo over denken die daar gebruik van maken in Nieuwegein natuurlijk. Ja, staken vandaag, het openbaar vervoer. Heb je daar veel last van dat er vandaag geen treinen, geen bussen of trams rijden? We zijn er benieuwd naar, niet alleen ik, maar ook mijn collega's natuurlijk. Connie en Aart, hoewel vanmiddag tussen 12 en 2. En Aart bij het programma Utrecht komt thuis, gaat er ook over doorpraten met je. Die stakingen, nou, Henny nog eventjes. Morgen Bob en Robert-Jan, die komt er zo ook bij trouwens. Ja, ik snap wel dat er staking is, maar soms is het toch niet handig. Waarom het openbaar vervoer? Nou, fijne uitzendingen en groetjes vanuit de IJsselstein. En ook een reactie van Emiel. Ik noemde zijn naam al even. Stakingsrecht heeft iedereen. Taxis hebben volgens mij een goede dag. Nou, dat zou best wel kunnen natuurlijk, ja. We praten daar uitgebreid over door. Maar je mening die mag je ventileren. En heel erg graag zelfs via de RTV Utrecht-app... of doe dat via Facebook van Radio M Utrecht. Inmiddels 6:57 geworden. Ik lees in de kranten vandaag op de voorpagina van NRC... wordt het ook aangehaald dat Nederlandse jongeren weer slechter zijn gaan lezen. En met nadruk op weer slechter zijn gaan lezen. Het niveau ligt onder het internationaal gemiddelde. Zometeen eens even kijken hoe dat nou in elkaar steekt. Dat onderzoek dat er...

0: straat al.
1: Hij is binnen, trouwens Robert-Jan ook. En je hoort zo meteen wat hij gaat doen vandaag voor Utrecht is wakker. Het is 7:01. Even kort, met Margot praten we uitgebreid zometeen natuurlijk door over het weer bij ons in de regio. Het wordt een onstuimig dagje met een stevige en vlagerige westen, later noordwestenwind. In de loop van vanochtend, maar vooral vanmiddag, trekken nog enkele stevige buien over het midden van het land. Misschien zit er zelfs een onweersklap bij. En tussendoor zijn er dan fraaie opklaringen te zien. En wordt het een graad of 18 of 19. Vanavond valt er nog een bui, komende nacht wordt het dan wel droog. Er ontstaat dan wel mist bij 8 graden Celsius. Daar moet je het even mee doen voor dit moment. Maar dan weet je in ieder geval alvast waar we aan toe gaan zijn. Of aan toe gaan komen vandaag. Het is niet anders, zeg ik dan maar. Verkeersinformatie van de ANWB. Ik begin op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten tijdverlies. De A28, 2 meldingen, want de weg is nog altijd dicht. Vanwege de veiligheidsmaatregelen die Hardenbergenbrug. Dat is nog steeds niet veilig om daar overheen te rijden. En dus is de A28 dicht in de richting van Zwolle. En wel tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. En vanaf de andere kant tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Over die paar kilometer doe je 5 minuten langer. Ja, die brug is dus dicht, hè? Dus omrijden is het advies van de ANWB. A50 en A1.
2: Utrecht is wakker met Bob.

0: hè, Poppie?
1: Non, non, rien changé. 6:55. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker in de studio. Robert-Jan Boy dus. Ik zei het net al, hij is binnengekomen, dus dat is mooi. Maar je gaat er weer op uit. En ik kan me niet onttrekken dat jij iets met het openbaar vervoer gaat doen vandaag. Dat wil zeggen, dat is er niet, maar je gaat wel iets mee doen.
2: Dat klopt inderdaad. Utrecht Centraal.
1: Aha.
2: Het is ruim van tevoren aangekondigd. De 24-uur staking van de vakbonden FNV onder meer, CNV.
1: Ja.
2: Geen treinen, geen bussen, geen trams. Metro's. Kortom, het openbaar vervoer ligt
1: plat in heel Nederland. Hè? Ja.
2: Omdat de bonden willen ageren tegen het, de bezuiniging op de sociale zorg, hè, die het kabinet in petto heeft.
1: Ja, ja, precies. Vooruitlopend ook op de plannen die echt gepresenteerd gaan worden. Natuurlijk volgende week dinsdag. Hè?
2: Dat is Prinsjesdag inderdaad. Ja. Maar goed, er is natuurlijk
1: al bekend.
2: Verschillende dingen zijn bekend. Natuurlijk volop onderhandeld. He, vorige week ook volop in het nieuws.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dan zegt het kabinet van de plannen zijn voor een gedeelte aangepast. Maar daar denken de vakbonden anders over.
1: Ja.
2: Er was natuurlijk niet zo lang geleden ook een staking. 24 juni, die woensdag om precies te zijn. Ook een staking zat ook voor Utrecht Centraal. Toen begon het openbaar vervoer om 8:00 AM, dus later.
1: Dat is waar, ja.
2: Had het ook met die plannen te maken. Dus je zou kunnen zeggen, de plannen zijn nu bijgesteld. Enigszins, althans niet volledig. Is dat dan niet genoeg? Nou, dat gaan we zo meteen vragen. En dan praten we over de WW, die wordt ingekort. Dat blijft nog steeds bestaan. In ieder geval, die plannen zijn uitgesteld. Van 2 naar 1 jaar, wanneer die WW-uitkering ingaat. AOW zou van tafel zijn volgens het kabinet.
1: Algemene ouderdomswet.
2: Denken er anders over. En de WIA blijft intact, die structurele bezuinigingen van 1,2 miljard. Dus FNV zegt 70% van de plannen blijft bestaan, maar ze kunnen het zo meteen allemaal uitleggen.
1: Precies.
2: En de vraag is, om te beginnen, hoe druk is het op het station?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Je zei het net al eventjes, het kan niet. Mensen kan het niet ontgaan zijn dat dit is van tevoren echt wel aangekondigd.
2: Nee, en 24 juni, 8:00 vertrekken dan de treinen. Toen waren er nog wel mensen. Maar nu, ik ben benieuwd wat we zullen aantreffen. En natuurlijk, wat gaat het uithalen, deze 24-uur staking?
1: Precies. Is dit genoeg drukmiddel om de plannen te gaan veranderen vanuit het kabinet? Dan
2: weer om tafel, et cetera.
1: Ja.
2: Nou, we gaan het allemaal hopelijk zometeen horen. Ik stop op de fiets en ga richting Utrecht Centraal.
1: Je was niet van plan om met de bus te gaan, toch ook?
2: Want dat gaat sommige bussen hier schijnen nog te rijden, las ik net op onze site.
1: Ja,
2: maar ga er maar vanuit.
1: Ik zou het risico niet durven nemen.
2: Niet zo rijden.
1: Nee, precies. Je gaat lekker met de fiets hier vanavond uit de studio in de Hengeveldstraat in Utrecht naar Utrecht Centraal. Om daar te gaan praten over de stakingsdag vandaag in het openbaar vervoer en andere zaken die erbij gaan komen. Nou, succes, hoor je zo meteen weer.
2: Ik zou zeggen, tot

Heerlijke oude, mag ik dat ook zeggen? Jawel, country van Glen Campbell uit 77. Saturday Nights bereikt ook bij ons, hoor, de hitlijsten. Want dat is een succesvol nummer van deze Glen Campbell. 6:15 inmiddels geworden. Grita zometeen. Margot zometeen. Ik zat even te denken, Grita niet, maar Margot wel. Ik zeg net nog een weerberichtje van Margot Ribbering. Laat ze maar niet horen. Zo hoort het toch. Ai. Margot Ribbering zometeen. Het weer voor Midden-Nederland. Uitgebreid voor vandaag en de komende dagen. Ik memoreer het nog eventjes. Nederlandse jongeren zijn weer slecht te gaan lezen. Het niveau ligt onder het internationaal gemiddelde. En dat is al waarschijnlijk niet heel erg hoog. Nederlandse 15-jarigen lezen nog slechter dan ze een aantal jaar geleden al deden. Dat staat in het zogenoemde PISA-onderzoek. Niet te verwarren met zo'n tv-programma van vroeger, van Henk Spaan en Harry Vermegen. Dat onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Ja, de kinderen die lopen qua leesniveau een jaar achter op het internationaal gemiddelde bij ons in Nederland. Zijn bijna 4 op de 10 Nederlandse 15-jarigen haalt leesniveau 2 niet. Dat is het niveau dat wel nodig is om goed te kunnen functioneren op school. Ze lopen het risico de middelbare school laaggeletterd te verlaten. En ook het aantal scholieren dat niet verder komt dan het laagste niveau 1 is opnieuw gestegen. Het staat vanmorgen ook uitgebreid te lezen in NRC. Het is wat druk aan het worden op de A1 Stroe-Hoevelaken. Een kwartier extra reistijd richting Amsterdam. En ja, ook weer omrijden op die A28 omdat die brug dicht is bij Nijkerk. En dat betekent bij bijvoorbeeld de N301 Almere richting Barneveld, dus de aansluiting met de N704 en Nijkerk, een kwartier.

0: Nobody Wants to Get Lonely. En dan moet ik toch even denken, ik deel het toch even met je, dat ik gisteren een crematie had, een uitvaart van een radiovriend. Hij is 80 geworden en ja, hij is heel veel verloren. En wij waren daar gisteren met een klein clubje bij om afscheid van hem te nemen in het uitvaartcentrum. En bij elkaar waren er 15 mensen. Zijn familie was er niet eens. En dat is toch wel erg triest. We hebben wel een mooie bijeenkomst gehad. Maar dan denk je, als je dit hoort, Nobody Wants to Get Lonely. Van Christina Aguilera en Ricky Martin. Ja. Dat is toch wel even pas op de plaats maken, zeg ik dan. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Het is 7:10, ik ga je er niet mee vermoeien. Maar het zijn van die momenten. Ik was er gisteren een klein beetje van uit bedoen de hele dag na die uitvaart. Maar nu niet. Vandaag laten we ons niet van ons stuk brengen. Zeker niet, want we gaan het hebben over het openbaar vervoer. En hoe moet je dan in je werk komen? Of hoe ga je dan boodschappen doen? Want ja, de trein rijdt niet. De bus rijdt niet, de tram rijdt niet, waar je normaal gebruik van gaat maken. En wat voor weer krijgen we dan als je onderweg gaat? Maar gewoon goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Bob.
0: Onstuimig dagje gaat het worden, hè?
1: Ja, onstuimig en ook nat, hoewel het op dit moment natuurlijk nog meevalt.
0: Droog is, hè?
1: Het is droog, ja, ja. De zon die komt op. Het is een mooie zonsopkomst. De temperaturen zijn ook lekker gezakt. Het is op dit moment zo'n 11, 12 graden in de provincie. En het is nog rustig, hoor. Want de wind die komt nog steeds uit het zuidwesten. Windkrachtje 2 tot 3. En buien zijn er wel, maar nog niet bij ons. Ze zitten vooral ten noorden van ons, in de kop van Noord-Holland, de Waddeneilanden. De Noordoostpolder, het noordwesten van Overijssel en Friesland. En dat zijn al stevige buien. Ze draaien rondom een lage drukgebied op de Noordzee. En dat schuift naar links. En dan zwiept die hele buienrij in de loop van de ochtend en vooral eerste deel van de middag ook over onze provincie. Dus het komt eraan, maar op dit moment is het buiten nog lekker weer.
0: Het is wel pas op de plaats maken, denk ik dan. Hè? Want we krijgen een heleboel over ons heen, strap ik uit je woorden.
1: Precies, en dat was gisteren natuurlijk ook zo. Eventjes de regenmeters van gisterenmiddag en gisterenavond nog even legen. Ja. Wat is er veel gevallen? Ja. In Kamerik bij Piet van der Mel viel tussen 3 uur gisterenmiddag en 10 uur gisterenavond 27 millimeter. Dat zijn bijna 3 volle emmers per vierkante meter.
0: Ja, dat is veel.
1: Dat is hartstikke veel. Ja, en we krijgen vandaag natuurlijk ook het een en ander over ons heen. Ik denk niet dat het zoveel wordt. Ik denk meer aan zo'n 10 tot 15 millimeter op de plaatsen waar het echt even flink doorregent. Want het zijn wel stevige buien, hoor, die vanmiddag over ons heen trekken. Daar kan flink wat plensregens bij voorkomen. Onweer is mogelijk. En dan nog eventjes het verhaal over de wind. Ja, die gaat dus toenemen als die buien eraan komen. Later vanochtend en vanmiddag draait naar westen en later noordwesten. En die wind die is behoorlijk vlagerig, stevig van karakter. En vooral in de buurt van buien schiet die flink uit. Voordat die buien komen gaan die temperaturen natuurlijk wel iets omhoog. Maar ik denk dat we vandaag die 20 graden die we gisteren nog wel hebben gehaald niet aantikken. En gisteren werd het op de meeste plaatsen nog zo'n 20 graden. En vandaag blijven we steken bij een magere 18 of 19 graden.
0: Daar gaan we het mee doen. En heel kort eventjes een vooruitblik naar morgen. Wordt het een beetje een verhaal waarvan je denkt van oei, dat gaan we morgen weer meemaken in Midden-Nederland?
1: Nee, helemaal
0: anders.
1: Niet. Nee hoor, het is Jantje lacht, Jantje huilt. Morgen hebben we geen lage druk, maar een hoge drukgebied. En dat betekent een droge dag met stapelwolken en zon en temperaturen van 20 graden.
0: Nou, kijk eens aan. Dan gaan we daar ons op verheugen. En vandaag, het is de liefhebber die kan ervan profiteren, zeg ik dan maar.
1: Ja, zo is het.
0: Goed. En Margo, dankjewel. Ik spreek je straks om 7:50 natuurlijk weer. Uitgebreid. In Utrecht is wakker. Tot zo dan, hè. Met een weerspreuk en een kop koffie erbij, hè.
1: Lekker hoor.
0: Oké. Ja, stakingen bij het openbaar vervoer vandaag. Er wordt niet gereden in Midden-Nederland, dus ook niet. Dus je kunt niet met de trein, met de bus, met de tram. En ja, we hebben geen metro. Maar goed, als je daar in de grotere andere steden gebruik van wil maken, kan dat ook niet. Laat weten of je wakker bent. Miranda is wakker. Ik krijg hier een appje van haar. Goedemorgen. Ik wil iedereen een goedemorgen wensen. Staat er ook bij. Nou, dat is bij deze gedaan. Jij ook goedemorgen en maak er een goede dag van. En Philip in België luistert. Die in Edegem zegt ook goedemorgen. Bob en luistervinkjes. Groetjes vanuit Edegem. 13 graden bij ons. En afgelopen week was er hier in de buurt ook een spontane actie. Nadat ze, ja, het is een naar verhaal, met met vier mensen een buschauffeur hebben geprobeerd te wurgen. Dus actie bij ons in het openbaar vervoer. Ik ben ervan overtuigd dat er nu in Nederland veel mensen ofwel een taxi gaan nemen ofwel met de eigen auto naar het werk zullen gaan. Een andere mogelijkheid is dat ze een dag verlof nemen, omdat de datum op voorhand al bekend was. Fijne uitzending, dankjewel. Ja, inderdaad, dat is natuurlijk bekend. Robert-Jan Boy op het Utrecht Centraal horen we zo meteen in het volgende uur. Utrecht is wakker. En wat denk jij van de stakingsdag vandaag? Hoe ga je dat beleven? Laat het weten in de RTV Utrecht-app of doe het via Facebook van Radio M Utrecht. We zijn benieuwd. Spendal Ballet in de richting van 7 uur. In Utrecht is wakker.

0: je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
0: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zo'n

0: live via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
3: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af.
4: Nieuws, weer en verkeer bij Radio M Utrecht. Was nieuws even uit binnen- en buitenland. Marjolein Heijen bij mij in de studio. Goedemorgen, Marjolein.
5: Goedemorgen.
4: Ongetwijfeld ga je het eerst hebben over de stakingen, denk ik, in het openbaar vervoer. Of over het gaslek.
5: Ja, kan eigenlijk alle kanten op. Hè. Er is veel nieuws.
4: Daarom zijn we er ook.
5: Het was inderdaad een kort nachtje voor sommige mensen in Elst. Want zij moesten hun bed uit vanwege een groot gaslek. Dat gas dat stroomde het riool in. Ja. Ja, en voor de veiligheid moesten ze daarom hun huis uit. Rond 3 uur kon iedereen wel weer terug. Maar meerdere huizen hebben nog geen stroom en gas. Daar wordt aan gewerkt.
4: Heel vervelend, maar geen slachtoffers gevallen.
5: Nee, zeker.
4: Dat kan natuurlijk ook nog gebeuren.
5: Ja, dan de verhuizing van het RIVM naar het nieuwe pand in Utrecht. Dat is opnieuw uitgesteld omdat er gasgeneratoren moeten worden geplaatst. Dat komt door het overvolle stroomnet. En die generatoren zijn volgens het RIVM tijdelijk nodig in dat duurzame pand. En ja, die OV-staking, het wordt voor veel mensen dus een stuk lastiger om bijvoorbeeld op het werk of school te komen door die landelijke staking in het openbaar vervoer. Sommige bussen zouden nog wel rijden trouwens in de regio.
4: Ik ben benieuwd, Robert-Jan Boy gaat naar Utrecht Centraal. Ik denk dat hij is al onderweg voor. Robert-Jan?
6: Hallo, goedemorgen.
4: Jij zit al op de fiets. Ik denk, we halen je er gelijk maar even bij in de uitzending. Want jij bent onderweg naar Utrecht Centraal. Kun je merken dat het wat drukker is in Utrecht? Want jij bent op de fiets die kant op.
6: Nou, ik loop nu door Hoogkaterijnen. Ik ben
4: Je bent al. Nou, hoe
6: dus
4: ging het met de reis?
6: En ik ben in de die ging voorspoedig natuurlijk.
4: Ja?
6: Lekker op het fietsje. Maar hier in Hoogkaterijnen is het uitgestorven. Maar dat is niks bijzonders. Want dit uur van de dag is het eigenlijk altijd zo. Maar nog een klein stukje lopen, dan kom ik onder dat bollendak. En als ik naar links kijk, dan heb ik goed zicht op de grote hal. Eens even kijken hoe het hier is onder dat bollendak. Nou, dat is vrijwel uitgestorven. Nog een paar stappen, dan kom ik bij de glazen deuren. Hupsakee, als het goed is, gaan die nu open.
4: Ja, voor jou wel.
6: Nee, die blijven dicht. Ze blijven dicht.
4: Oh, dat is niet goed.
6: Hebben. Verdikking. Oh, deze gaat wel open. Nou, zover ik er nu kan bekijken, Bob en Marjolein. Een vrijwel lege hal. Ik zie wel een paar mensen bewegen. Ik ga nog wat verder de hal in en dan zal ik er zo meteen kont van doen.
4: Horen we hier zo meteen.
5: Ja, gelukkig ook maar, want als je er nu wel naartoe gaat, dan heb je grote kans dat je daar niet meer wegkomt.
4: Exact. Nou, Robert-Jan gaat er wel over doorpraten met mensen die er wel zijn. Hij heeft dat afspraak, onder andere met vakbond FNV, om te praten over die staking in het openbaar vervoer vandaag. Meer hierover zometeen, ook van jou in het regionieuws, hè? Dat is om 7:30. Verkeersinformatie van de ANWB. Heeft dat gevolgen voor de weg? Ik kan dat nog niet echt als conclusie trekken. Ik weet wel dat er drukte is. En dat is de woensdagochtendspits. Apeldoorn in Amsterdam. Stroehoevelaken, 10 minuten. Vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je vertraging vanwege de wegwerkzaamheden tussen Waardenburg en Culemborg richting Utrecht. 5 minuten vertraging op dit moment. Den Haag-Utrecht tussen Woerden en de Meren. Daar staat een vrachtwagen met pech. Heel vervelend. Voor hem zelf ook.

0: chauffeur. De rechterrijstrook is dicht, 5 minuten extra. A28 is natuurlijk dicht vanwege die brug die niet in orde is bij Nijkerk. Daarom is de A28 afgesloten. En heeft dat vertraging richting Zwolle? Ja, wel degelijk tussen knooppunt Nijkerk. Sorry, tussen Hoevelaken en Nijkerk. Een paar minuten extra. Ja, je zult toch echt van de weg af moeten, want dat kan niet verder. En de A28 de andere kant op, dat vertraagt vanaf Strandmulde richting Amersfoort-Vathorst. 10 minuten extra reistijd. En omrijders, die zijn er over de N301 Almere-Barneveld tussen de aansluiting met de N704 in Nijkerk. Doe je op dit moment 20 minuten langer over je reis.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
4: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
5: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Ja, 2 uur met nieuws en actualiteiten. Utrecht is wakker elke dag van 6 tot 9 bij Radio M Utrecht met de verkeersinformatie van de ANWB. En de ANWB ga ik zo meteen maar eens even bellen. Wat is de verwachting voor Midden-Nederland op het wegennet? Naar aanleiding van de openbaar vervoerstaking, de 24-uur-staking. En wat vind jij ervan, van die staking die is uitgeroepen? Heb je daar last van? Vind je het goed? Vind je het niet goed dat er over gesproken wordt? Dat wil zeggen, de bezuinigingen natuurlijk, want daar hebben we het over. Ventileer je mening? Doe dat via Facebook van Radio M Utrecht, want daar hebben we de vraagstelling ook gedaan. En natuurlijk via de RTV Utrecht-app, zo zijn we bereikbaar. Dus even WhatsAppen met de studio. Robert-Jan Boy praat op Utrecht Centraal door met mensen die er zijn. In de centrale hal bijvoorbeeld, over die staking. Robert-Jan.
6: Ja, Bob, dat zeg je nou zo, mensen die er zijn. Maar ik ben nu in de grote stationshal. Nou, ik zie 1, 2, 3, 4, 5 mensen staan. Dat is personeel van de NS. Een paar schoonmakers zijn ook bezig. Voor de rest volkomen uitgestorven.
0: Kijk eens aan.
6: Je ziet het niet zo vaak. Corona-achtige taferelen. Ja. Volkomen uitgestorven. Ledig. Echt geen reiziger te bekennen op dit moment. Ik ga toch even mijn best doen. Ik heb hier een rendezvous met de vertegenwoordiger van FNV. Die gaat uitleggen waarom er gestaakt wordt gedurende 24 uur. Maar 1 ding is zeker, het is goed gecommuniceerd. Want veel mensen zijn er van op de hoogte, want ze zijn in ieder geval niet hier. Goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
6: Dat is iemand die voorbij loopt van het CNV. Dat is ook een van de bonden die de staking georganiseerd heeft.
0: Ja.
6: Nou, we zijn benieuwd hoe dit verder gaat lopen, Bob. Ik zou zeggen, tot later.
0: Tot zometeen na 19:30 in elk geval. Jeroen Fiché, die gaat niet mee met het openbaar vervoer. Kan ook niet. Hij zegt, ik ga vandaag met de auto. Facebook, Radio M Utrecht, daar kun je je reactie posten op de stakingsdag vandaag. Be My Baby, Vanessa Paradis, onderweg Tom Jones en Help Yourself in Utrecht is wakker.

Tom Jones in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Bracht ons even met zijn stemgeluid terug naar 1968. Zo meteen de AWB, de verkeersinformatie. Het is erg druk op dit moment, dat hoor je meer. Good morning, morning. En bij ons ook. What did you say? Op deze woensdag, de stakingsdag. Dit is Alexander Curley, I'll Never Drink Again.

0: Alexander Curly, I'll Never Drink Again. Dat is ook niet verstandig natuurlijk, ja. Maar goed, in dit geval is het wel verstandig om dat te zingen en om dat te zeggen. We gaan praten over de beloofde staking in het openbaar vervoer en de gevolgen voor de weg. Landelijke 24-uur staking vandaag gaat mogelijk teruggezien worden op de weg. Nou, ik vind het op zich wel meevallen. Houd het een beetje in de gaten natuurlijk. De ANWB-verkeersinformatie doorlopen bij ons in de uitzendingen. Zeker ook in Utrecht is wakker. Annemieke Bosgaard van de ANWB, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is jullie indruk voor Midden-Nederland nu, op dit moment, qua drukte?
1: Nou, dat het over het algemeen nog hartstikke meevalt. Er staat nu in het midden van het land zo'n 30 kilometer file. En dat zijn een beetje de gebruikelijke files. En met name rond de A28, de Hardenbergenbrug bij Nijkerk, die dicht is, die zorgt voor vertraging op de lokale wegen waar omgereden wordt. Zo heb je richting op de N301 richting Barneveld,
0: ja.
1: Voor Nijkerk naar Kijkneur 25 minuten vertraging. En dat hebben we de afgelopen dagen ook gezien. Dus tot nu toe valt het allemaal reuze mee.
0: En ook het weer zit een beetje mee op dit moment dan. Hè? Want regen wordt wel verwacht, ook voor Midden-Nederland. Er komen stevige buien aan, de wind gaat toenemen. Dus Klopt. Dat kan misschien nog wel wat drukte gaan veroorzaken. Voordat de buien komen, niet misschien. Wat denken jullie daarover?
1: Wij denken dat het wel meevalt, omdat er deze staking, hè, die is ruim van tevoren aangekondigd. Sowieso is de woensdag niet de meest drukke ochtendspits van de week.
0: Nee.
1: Mensen zijn over het algemeen sinds corona gewend, hè, om thuis te werken. Van tevoren is dit dus ook duidelijk gecommuniceerd en ook gezegd van hou er rekening mee. In roosters is er ook naar gekeken. Voor mensen, hè, die echt niet op een andere manier dan met het OV naar werk kunnen komen, of er een oplossing te vinden is. Dus op zich is het nog relatief rustig en zullen de files die er staan, hè, die dagelijkse, misschien hier en daar 5 minuten langer zijn dan gebruikelijk. Maar valt dat dus mee en met het verwachte weer ook.
0: Ja, gelukkig maar, zeg ik dan. Dat was dus een aantal ruim van tevoren bekend. Dan moet je ook afvragen over het drugmiddel dat de bonden nu hebben ingezet om de landelijke staking in te zetten. Of dat wel voldoende binnenkomt bij het kabinet in Den Haag. Maar dat dan nu even terzijde. Is er al wat meer nieuws over die Hardenbergenbrug in de A28 dan? Want die is nog afgesloten. Hoorden jullie daar geluiden over vanuit Rijkswaterstaat? Hoe dat bijvoorbeeld zit met de weg die weer vrijgegeven gaat worden? Of is dat nu nog niet bekend dan, Annemieke?
1: Nee, dat is wel bekend. Dat Rijkswaterstaat heeft gisteren laten weten dat uiterlijk donderdagavond om 8 uur de brug weer open gaat.
0: Kijk, dat is dan goed nieuws. Want,
1: dus dat zou mensen enorm schelen. Ja,
0: ja zeker als je moet omrijden. Hè? Want dat is een flinke end vaak over de A50 en de A1 of omgekeerde richting waar je heen
1: Precies,
0: gaat natuurlijk.
1: Ja, en ook op alle lokale wegen zie je gewoon, hè, zien wij de afgelopen dagen ook, dat het daar echt gewoon ontzettend druk is.
0: Ja.
1: Want dus, er zijn niet heel veel alternatieven. Dus iedereen moet dan helaas aansluiten. Ja.
0: Hey, Annemieke, even vooruitkijken naar de komende avondspits. Hè. Het weer gaat dus wat verslechteren, zeg maar. Dat geeft doorgaans wel wat drukte onderweg voor de mensen die de regio ook uitgaan of weer binnenkomen natuurlijk. Wat verwacht de ANWB?
1: Dat de avondspits regenachtig verloopt en daardoor dat het zeker in de regio Utrecht wat drukker zal zijn dan gebruikelijk. Omdat mensen misschien toch ook later op de dag toch nog even naar kantoor gaan. Ook dus om die files van misschien eventuele drukte die 's ochtends verwacht werd te omzeilen. Dus het zal in de middag wel wat drukker worden op de weg.
0: Oké. Nou, dank voor al je informatie voor dit moment. Een goede werkdag en uiteraard doorlopen bij ons in de radio-uitzendingen. ANWB Verkeersinformatie. Dankjewel, Annemieke.
1: Graag gedaan. Utrecht is

0: nieuws, weer verkeer en lekkere muziek. Zoals deze van Marcia Hines, Your Love Still Brings Me To My Knees. Uit het jaar 1981. Wat staat je allemaal te wachten in Utrecht? Is wakker na 7:30. Nou ja, we praten door over de staking natuurlijk. In het openbaar vervoer, Rommeltje en Boy is op Utrecht Centraal. En gaat daar onder andere praten met de stakingsleiders van FNV en mogelijk ook CNV. 3,5 minuut voor 7:30. Het regionieuws natuurlijk ongetwijfeld ook over de staking.
1: Ja, zeker. Ik ga het ook hebben over de staking in het openbaar vervoer. Maar ook over woningen die ontruimd zijn in Elst vannacht. En dat had te maken met een groot gaslek.
2: Vandaag in bureau Hengeveld.
3: Twee fatbikers hebben in Utrecht een man mishandeld met een kettingslot. De man raakte ernstig gewond. In Vleuten gooide een man zwaar vuurwerk door een brievenbus van een woning. Een enorme knal volgde en het gezin zat rechtop in bed. En goed bewakingsbeeld van een man die een scootmobiel steelt uit de hal van een wooncomplex. Hij staat er goed op, dus hopelijk herken je hem. Zo ja, geef het dan door.
2: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: 1 minuut voor 7:30 van Radio M Utrecht bovenop het nieuws en brengt het nieuws. Het was een kort nachtje voor sommige mensen in Elst.
1: Ja, dat kwam door een groot gaslek. Hierdoor stroomde gas het riool in en voor de veiligheid werden woningen ontruimd. Volgens de brandweer werd een sterke gaslucht geroken en was er tegelijk een stroomstoring. Meerdere mensen zijn door de gemeente Rhenen vannacht opgevangen. Ze konden rond 3 uur weer terug naar bed. Het gas is uit dat riool onder de Rijksstraatweg geventileerd. Maar nog niet iedereen heeft meteen ook weer gas en stroom. Het wordt voor veel mensen vandaag een stuk moeilijker om op school of werk te komen. Het openbaar vervoer ligt plat. Veel mensen hebben zich daar wel goed op voorbereid.
13: Ik heb een vrije dag genomen omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
14: School zegt dat we wel verplicht moeten komen.
13: Ja, het is wel irritant.
15: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen. En beter behandeld worden, waardoor ze staken.
1: Personeel staakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vervoerder Transdev zegt trouwens wel te proberen om zoveel mogelijk bussen en trams te laten rijden op de drukste lijnen. Kijk dus goed naar de reisplanner. Nou, onze verslaggever Robert-Jan Boy die zag vanmorgen al dat Utrecht Centraal is uitgestorven op een paar medewerkers van NS. Na is het daar helemaal leeg. En op onze app en website houden we je natuurlijk op de hoogte via ons live blog. Het RIVM kan het nieuwe pand in Utrecht nog niet gebruiken omdat er nog gasgeneratoren moeten worden geplaatst. De verhuizing van het Gezondheidsinstituut van Bilthoven naar het Science Park is opnieuw uitgesteld. De bouw had in 2018 al klaar moeten zijn. Uiteindelijk werd het gebouw in april van dit jaar opgeleverd. Na trillingen van de trambaan en problemen met de veiligheidsinstallatie is er dus een nieuw obstakel. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren komen. Een tijdelijke oplossing. Wie bijna met pensioen gaat, moet zich goed voorbereiden. Volgens ouderenorganisatie ANBO PCOB in Woerden belandt 1 op de 5 na zijn pensioen in een zwart gat. Ouderen die lopen tegen uitdagingen aan, zoals het wegvallen van structuur, sociale contacten en zingeving. En daarnaast wordt een kwart ook nog verrast door een lager inkomen. Ze weten niet wat ze hebben opgebouwd en wat hun nieuwe inkomen wordt. Dan nog het weer. Het is nu nog droog op veel plaatsen, maar in de loop van de dag onstuimig met stevige buien, een harde wind en mogelijk een klap onweer. En het wordt vanmiddag maximaal 18 of 19 graden.
0: Dankjewel voor het nieuws en kort het weer, maar gewoon uitgebreid zo meteen, hè?
1: Ja, die weet er alles van, hè?
0: Zeker, nog veel meer. Oké, dankjewel Marjolein, tot zometeen
1: weer.
0: Voor het regionale nieuws, natuurlijk stem je daarvoor af op Radio M Utrecht via DAB of via 93.1 FM. De A1, Apeldoorn in Amsterdam, het is druk tussen Stroe en Hoevelaken, dat wil zeggen in half van een kwartier extra reistijd heb je nodig. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht vertraagt het tussen Reewijk en Harmelen een kwartier ook daar. En je hebt 20 minuten extra reistijd nodig als je moet en wilt omrijden vanwege de afsluiting met de A28 van de Harderwergenbrug. Almere richting Barneveld, de N301 hebben we dan vanaf de aansluiting met de N704. En Nijkerk, dan doe je 20 minuten langer over je reis. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
21: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
22: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
23: Utrecht is wakker met Bob van

0: Het hangt vandaag in de lucht, hoor. De liefde. Jan Paul Jan. Uit het jaar 1978, toen een groot succes voor hem. 7:08, Utrecht is wakker, nieuws, weer, verkeer. Ja, natuurlijk, de treinen, de bussen, de metro's, de trams. Ze rijden vandaag niet of in al van nauwelijks. Werknemers in het openbaar vervoer staken 24 uur... tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Staking is vannacht begonnen om 2:00. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd wat op dit moment de situatie dan is op de belangrijkste kruising, zeg maar, een spoorwegknooppunt van Nederland, ofwel Utrecht Centraal. We hebben Robert-Jan al een paar keer gehoord in de uitzending. Ja, het zal niet veel drukker geworden zijn. Mensen die hebben dat ver van tevoren aangekondigd horen worden dat er vandaag gestaakt gaat worden. Robert-Jan?
1: Ja, het is goed gecommuniceerd, zou je op zijn minst kunnen zeggen. Want de hal, ik sta er nou middenin bij spoor 11-12, is volkomen uitgestorven. Nu en dan komt iemand voorbij lopen, maar die hoort dan bij het interieur van de hal. Ja, het is opmerkelijk. Doet denken aan corona, maar volgens mij was het nog voller met corona dan nu, bij wijze van spreken. Meneer van de kiosk is toch aan het werk gegaan hier, de koffietent.
2: Ja, wij zijn gewoon open gegaan om 5:00 's ochtends.
1: Ja.
2: Heel veel reizigers zijn er inderdaad niet geweest. Ik denk een stuk of 3-4 tot nu toe.
1: Ja.
2: De rest is NS-personeel.
1: Maar waarom dan toch open gegaan eigenlijk? Want er is een staking afgekondigd.
2: Wij zijn open voor het geval er een verdwaalde reiziger binnenkomt lopen.
1: Kijk, en koffie is natuurlijk altijd belangrijk.
2: Dat is altijd heel belangrijk, ja.
1: En hoe komt het over, deze lege hal?
2: Sorry?
1: Hoe komt het over? Wat doet het met u?
2: Ja, nou, het is op zich een rustige ochtend af en toe. Mag ook wel.
1: Ja?
2: Dus we hebben nu wat extra tijd voor schoonmaaktaakjes.
1: Ja. Dus, en wordt er nog over de actie gesproken?
2: Af en toe wel met een NS-collega die binnenkomt lopen, een conducteur, machinist.
1: Ja, ja. Ja. En wat vindt u ervan?
2: Ja, terecht dat er wordt gestaakt natuurlijk. Dus,
1: waarom?
2: Ja.
1: Waarom?
2: Waarom?
1: Ja.
2: Dat is toch gewoon opkomen voor de rechten. Is gewoon,
1: De sociale zekerheid.
2: Sociale zekerheid, zeker, ja.
1: Michel Egmond is er ook bij servicemedewerker van de NS. Lege hal. Als servicemedewerker loop je hier rond om de mensen van advies te dienen als het om reizen gaat.
3: En vandaag even niet.
1: Nee. Nou, actie geslaagd? Of kun je dat nog niet zeggen?
3: Nou, kijk, de actie is natuurlijk pas geslaagd als we het kabinet om hebben. Maar dat gaat waarschijnlijk nog even wat langer duren. Daarvoor zal waarschijnlijk dit ook niet genoeg zijn. Ik ben bang dat uiteindelijk heel Nederland plat moet. Maar het is gewoon nodig. Want iedereen kan pech hebben. Dus het is gewoon, iedereen kan pech hebben. Je kan arbeidsongeschikt raken, je kan werkloos raken. En dan is het gewoon noodzakelijk dat er een goed vangnet is.
1: Want wat zijn de belangrijkste punten?
3: Het belangrijkste punt is de verkorting van de WW. En dan vooral eigenlijk ook het heel erg lange termijn waarop mensen wat opbouwen. En daarnaast de maatregelen ten aanzien van de WIA. Maar ook bezuiniging op de thuiszorg. Ook zaken. Hè, de bezuiniging op de AOW staat in principe ook nog steeds in de begroting. Ja. Dus er zijn nog een heleboel zaken die op spel staan.
1: Maar wat zegt u tegen de mensen die denken van ja, wacht eens eventjes. 24 juni was hier ook een staking. Toen ging het ook over de sociale zekerheid. Ja, vervolgens is het kabinet gaan onderhandelen. Met veel pijn en moeite, dat wel. Maar er is wel uitgekomen dat de plannen versoepeld zijn.
3: Nou, eventjes, even een vraag. Als er van jou 100 euro wordt gejat en je krijgt een tientje terug, ben je dan tevreden? Ik dacht het niet, hè?
1: Maar de AOW is toch, AOW-bezuiniging is geschrapt?
3: Nee, ja, maar die staat nog steeds wel in de boeken van 1,8 miljard.
1: En wat betekent dat?
3: Nou, dat betekent dat ze het probleem bij ons neerleggen van zoeken jullie maar uit hoe het gaat ingevuld worden. En dat gaan we dus niet doen.
1: Ja, en verkorting van de WW van 2 naar 1 jaar, dat die maatregel is uitgesteld.
3: Ja, wat hebben we aan uitstel?
1: Kortom?
3: Ja, het is gewoon nog voor 80% hetzelfde. Het voorbeeld wat ik net gaf over als 100 euro van je gejat wordt, doe ik niet voor niks.
1: Vindt u ervan? De reactie wat meneer Egmond zegt?
2: Ik sta er helemaal achter. Ja absoluut. Ja.
1: Maar ja, goed, ik hoor al van straks gaat heel Nederland plat. Dus dat betekent dat er niet echt hoop is voor de toekomst.
3: Nou ja, het is meer een inschatting van hoe dit kabinet hiermee omgaat. En ik denk dat dat uiteindelijk nodig is.
1: En zo snel mogelijk rond de tafel? Is dat niet eerst belangrijk?
3: Nou ja, rond de tafel gaan heeft pas zin als ze ook iets te bieden hebben. Het heeft geen zin om rond de tafel te gaan als je vervolgens alleen maar een middelvinger in je gezicht gedrukt krijgt.
1: Maar de reizigers zijn wel de dupe.
3: De reizigers zijn geïnformeerd en we zijn daar anders met z'n allen de dupe. Waaronder ook de reizigers.
1: Goed, de actie gaat door tot 2:00 vannacht. Er schijnt ook nog wat te zijn op het Moreelse Park hier. Dat is aan de buitenkant van het station.
3: Klopt.
1: Wat gebeurt daar precies?
3: Nou ja, het is natuurlijk een staking van het gehele openbaar vervoer. Ik vind het altijd wel heel goed om te benadrukken. Het zijn dus ook de bussen. Maar het is deze keer ook ProRail. Dus voor de Inktpot is er een kleine manifestatie.
1: Nou, dan gaan we daar ook nog even kijken. Succes vandaag met de koffie.
2: Ik heb het nodig.
1: Bedankt. Oké, bedankt.
4: Okay. Robert-Jan op Utrecht Centraal dus. En misschien zit je ook aan de koffie of aan de thee of aan het ontbijt. Of heb je dat al achter de kiezen? We willen graag jouw mening ook horen over de staking vandaag. Dat kun je ventileren via de RTV Utrecht app. Even whatsappen met de studio, dus met mij in dit geval. Of je doet dat via Facebook, want ook daar staat die vraag al. Hoe vind je dat, die staking bij het OV vandaag?
5: Utrecht is wakker.

Zangeres Shanna Sparrow. Een Material Lover, 14 minuten voor 8 uur. Het nieuws vandaag is zeker het nieuws dat er een staking is in het openbaar vervoer van 24 uur. Heb je er veel last van dat er vandaag geen treinen of trams of bussen rijden? We zijn er benieuwd naar. Connie praat erover door in Aan Tafel vanmiddag. Aard doet dat in Utrecht Komt Thuis. En natuurlijk ook alle ruimte in Utrecht is wakker vanmorgen hier bij ons in de uitzending. Je reactie kun je kenbaar maken, kun je geven via de RTV Utrecht app. Of je doet dat bijvoorbeeld meteen op Facebook van Radio M Utrecht. Want ook daar staat de vraag. Henny zegt: Bob en Robert-Jan, ik snap het wel, staking is soms handig. Maar waarom? Ja, juist het openbaar vervoer. Gerla begrijpt het ook wel. Zelf zegt ze: heb ik er geen hinder van. Op de wegen is het toch altijd al druk. Hey, goede uitzending, dankjewel. Johanna zegt: ik begrijp het ook wel. Vandaag zou ik er geen last van hebben. Wel bijvoorbeeld als het aanstaande vrijdag zou zijn. Want ja, dan moet ik met het openbaar vervoer richting Katwijk. Prettige uitzending, Johanna, dankjewel. Jij ook een fijne uitzending trouwens. Marcel zegt: ik heb er geen last van. Ik ga al jaren niet meer met het openbaar vervoer, omdat ik het veel te onbetrouwbaar vind. En vooral omdat mijn zus slechte been is. Een eigen auto is dan veel gemakkelijker. En nodig ook. Martijn die heeft er op zich ook geen last van, zegt hij. Maar wel moeite. Staken is niet nodig, zeg ik. Een veel te zwaar middel dat vooral veel mensen benadeelt. En Jaap nog even qua reactie. Goedemiddag alvast voor Connie en Aard. En Bob, goedemorgen. Dat er gestaakt wordt in het openbaar vervoer is een goed stakingsrecht. Of er wat mee bereikt gaat worden is ten tweede natuurlijk. Want het zal zeker een chaos worden op de toch al zo drukke wegen. Nou, het valt nu mee, de ochtendspits. Hou ik altijd al in de gaten, dus vanmorgen in het bijzonder ook. Zelf gebruiken wij het openbaar vervoer maar zelden. Toevallig gisteren de trein gebruikt van Deventer naar Bilthoven om voor de regen weer thuis te komen van onze fietsvakantie. En dat had dan wel direct te maken met de aangekondigde staking van vandaag. Want anders waren we dan namelijk vandaag pas teruggekomen. Meer over het verhaal van Jaap kun je nalezen, Facebook Radio M Utrecht. Elsje die zegt: ik heb niks met staken, je dupeert er altijd de verkeerde mee. En zeggen dat de reizigers zijn geïnformeerd, houd toch op. Wat denk je van een taxi Hilversum-Utrecht, wat dat allemaal kost? Ik heb geen idee, maar ongetwijfeld veel. Ik snap het. Dank voor je reactie, Facebook Radio M Utrecht, of je reageert via de RTV Utrecht app. Het weer voor Midden-Nederland. Margot Ribberink zometeen naar Gloria. Them.

0: 9 minuten voor 8. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met nieuws, weer en verkeer. Ja, dat weer, dat is altijd een belangrijke factor. Kan roet in het eten gooien als je onderweg gaat. Valt voor de ochtendspits nu wel mee. Ondanks ook die staking die er is. Margot, welkom weer. Goed dat je er bent. Ook in dit uur van Utrecht is wakker.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Het valt nog mee, hè. Als ik naar buiten kijk, volgens mij is het nog droog. Maar of het overal droog is op dit moment in Midden-Nederland.
1: Ja, in Midden-Nederland is het droog. Ja. Dus onze provincie, daar schijnt de zon. En de temperatuur bij de start van deze woensdag ligt zo rond 12, 13 graden. Het is ook nog rustig met een zwakke, hooguitmatige wind uit een zuidwestelijke richting. Maar ten noordwesten zie ik de bui al hangen, letterlijk en figuurlijk. Ja, Noord-Holland, het IJsselmeergebied, daar zitten stevige buien. Er zit nog geen onweer bij, maar dat kan wel in de loop van de ochtend de middag gebeuren. Het hangt allemaal samen met een klein laag drukgebiedje op de Noordzee. En dat trekt ten noorden van de Wadden naar het oosten. En daaromheen dus een heel gebied met buien. Stevige buien ook. Ik heb net die onweerskans al genoemd.
0: Ja.
1: En er kunnen ook flinke windstoten bij voorkomen. Wanneer komen die dan bij ons? Nou, ik denk vanaf een uurtje of 10, denk ik. Dan komen er vanuit het noordwesten dus een hele stoet buien richting onze provincie. En dan zitten wij er ook onder. Zo tussen 10 en een uurtje of 2, 3. Dan vallen de meeste buien. En dat kunnen echt flinke jongens zijn, moet ik zeggen.
0: Ja, die wind die speelt dus ook nog parten voor de mensen die onderweg zijn. Dan met de auto, vrachtwagen of de motor bijvoorbeeld. Of de scooter. Maakt niet uit. Als je onderweg bent, heb je daar wel hinder van dus.
1: Ja. Dat is vooral het geval in de buurt van buien. Hè. Dus op dit moment is het nog rustig. Maar zodra dat hele buiengebied vanuit het noordwesten onze provincie weet te bereiken. Ja, dan speelt ook de wind mee. Die gaat langzaam draaien naar het westen tot noordwesten. Over het algemeen is de wind matig tot vrij krachtig vanmiddag. Maar tijdens die buien kan de wind even flink uitschieten. Dus het wordt een onstuimige tweede helft van de ochtend, begin van de middag, met flinke buien. En dus ook met flink wat wind. Ja, en dan even die temperatuur. Het is nu 13 graden.
0: Mm-hmm.
1: Gisteren hebben we nog de 20 graden gehaald. Maar dat gaan we vandaag niet meer halen. We blijven er een beetje onder steken met 18 of 19 graden. En daarmee is het ook nog eens een beetje aan de frisse kant vandaag.
0: Ja, precies. Slaan we de bladzijde om, avond, nacht en dan morgen. Hoe ziet dat eruit dan?
1: Ja, vanavond kan er nog een bui vallen, maar vannacht is het gewoon weer droog in onze provincie. De temperatuur gaat dalen naar een graadje of 11. En morgen, dan hebben we geen lage drukgebied, maar de rug van hoge druk boven Frankrijk komt net over onze provincie. En dat betekent dat de buiigheid wordt onderdrukt en ook de wind. Dus het is een rustig dagje morgen met stapelwolken en zon en temperaturen van 19 of 20 graden. En ja, vrijdag en in het weekend worden we wel iets gevoeliger voor een enkele storing. Maar het zijn geen hele zware buien die meer komen. Een enkele bui kan vallen op de vrijdag en vooral op zondag. Ik denk dat zaterdag een overwegend droge dag is. Met ook de meeste zon en de hoogste temperatuur 21 of 22 graden.
0: Kijk eens aan, dat zijn toch wel weer lekkere temperaturen ook, zeg ik dan. Ja, wel. Net even onder de 20 is ook niet echt verkeerd voor de tijd van het jaar.
1: Ja, maar weet je, als de zon schijnt en het is lekker rustig, dan is het denk ik heerlijk na zomerweer. En vandaag is het dus even een beetje herfst.
0: Precies. Wat heb je dan voor vandaag voor weerspreuk? Hoe gaan we de dag doorkomen als dan die weerspreuk ligt?
1: Die gaat natuurlijk over het onweer. Daar komt hij dan. Als in september de donder knalt, met kerstmis sneeuw in hopen valt.
0: Oké, nou gaan we daarop hopen dan. Dat is altijd wel even leuk. Toch? Dankjewel, Margot, voor nu. Tot zometeen weer, hè? Dit is Radio M Utrecht.

0: Madonna, Like a Virgin. Bijna 8 uur, zometeen het volgende uur Utrecht is wakker. Dan gaan we praten over Kern met Pit. Het is een project van de provincie Utrecht. Als je een gezellige plek mist in je buurt om je buren te ontmoeten, dan zou dat misschien een oplossing kunnen zijn. Blijf luisteren. En veel muziek hebben we natuurlijk ook in Utrecht is wakker. Deze doen we in het volgende uur, Low Rolls.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet...

0: De VVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
1: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
0: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien.
2: En dat was het nieuws uit binnen- en buitenland en het landelijke weer. En natuurlijk het regionale weer door Mago, hoe je natuurlijk ook in Utrecht is wakker. Net als het regionieuws. Marjolein Heijen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ook wij hebben het over de landelijke staking in het openbaar vervoer. Want het is toch voor veel mensen lastiger om vandaag op school of werk te komen. Station Utrecht Centraal is uitgestorven. De meeste mensen weten er dus van en hebben een andere oplossing gevonden. Of werken thuis. En ook op de weg lijkt het mee te vallen met de drukte. Het was een kort nachtje voor sommige inwoners van Elst. Ze moesten hun bed uit vanwege een groot gaslek. Dat gas stroomde vervolgens naar het riool. En voor de veiligheid werden meerdere huizen ontruimd. Rond 3 uur konden bewoners weer terug. Een Utrechtse onderzoeker maakt kans op de James Lindprijs en ruim 12.000 euro. Hij werkt bij het UMC Utrecht en deed een studie naar de hersenontwikkeling van te vroeg geboren baby's. Ook daar meer over om 8:30.
2: James Lind, zei ik. Dacht, is James Bond dat je zou zeggen. Maar dat is toch iemand anders.
3: Dat is weer iemand anders, ja.
2: Precies, ja. Komt al een nieuwe James Bond film weer aan.
3: Oh, echt?
2: Nee, nu nog niet.
3: Die is er al een nieuwe James Bond?
2: Nee, ja, precies. Daar moet ik even over nadenken. Want,
3: dacht het niet?
2: Hij wil me niet meer, hè?
3: Nee.
2: Daniel Craig.
3: Nee, die doet het niet meer.
2: Die heeft genoeg geld verdiend. Ja, ja. Ik vond het wel even de goede, even de betere, mag ik niet zeggen.
3: Hij heeft het wel lang gedaan, voor mijn gevoel. Meerdere films.
2: Ja. Ja, ik vind het geweldig. Wat mij betreft kon hij nog wel een keertje James Bond doen. Of 2 keer, of 3 keer.
3: Ja.
2: Maar goed, een aantal anderen kunnen ook niet meer, want die zijn gaan hemelen natuurlijk. Marjolein, tot zometeen weer 8:30 voor het nieuws uit de regio. Nu het nieuws van de weg. Marjolein had het al over vanwege de staking openbaar vervoer. Kunnen er misschien meer mensen onderweg zijn met de auto? Nou, niet helemaal, maar ook weer wel. Het is wat drukker aan het worden op de A1, namelijk van Amsterdam naar Apeldoorn. Van Hoevelaken tot Voorthuizen doe je in ieder geval 10 minuten langer over je reis. En ook vanaf de andere kant, Stroe-Hoevelaken 10 minuten extra. 10 minuten vertraging op de A12, Den Haag-Utrecht, vanaf Gouda tot Nieuwebrug. Daarna heb je de vertraging tussen Bodegraven en Harmelen. 5 minuten, kortom, een kwartier extra. A27 Almere-Utrecht, vanaf Almere-Hout tot Eemnes. Doe je 10 minuten langer over je reis, dan rijdt het even goed door. Maar van Hilversum tot Knoopend Rijnsweerd ook weer een kwartier vertraging richting Utrecht. De A28, je weet het, die is dicht tussen Hoevelaken, het knooppunt, en Nijkerk vanwege die brug. Dat geeft geen vertraging, maar je moet wel omrijden. En dat doe je dan over de A1 en de A50. En ook vanaf de andere kant, dan de A50, A1 natuurlijk, Zwolle richting Amersfoort. En daar vertraagt het daarvoor al tussen Strandhulde en Amersfoort-Vathorst. 5 minuten extra. Omrijden, dat kan wel, maar dat kost je wel echt een half uur extra over de N301. Almere richting Barneveld, tussen de aansluiting met de N704 in Nijkerk namelijk. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
4: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
5: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
4: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
5: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
6: voordeeluitjes.nl. Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
7: Twee grote meningen.

0: Ruiters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. Yes!
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
6: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
7: Speculaties over wie de nieuwe James Bond gaat worden. Dat gaat maar door. Ik ga er zo meteen toch nog even induiken. Wie dat dan nu nog extra zou kunnen zijn. Of wel wie wordt de nieuwe James Bond. Maar dat er even kort over. Net vooruitlopend aan het einde van het nieuws. Het begin van de verkeersinformatie. Daarover gesproken. Drukte op de wegen in Midden-Nederland. Maar nog niet dat iedereen die normaal gesproken met het openbaar vervoer reist, de auto heeft gepakt of de motor of op een andere manier onderweg is. Het is wel een flinke ochtendspits, maar nog niet echt te wijten, moet ik zeggen, aan de staking in het openbaar vervoer. De 24-uur staking is afgelopen nacht om 2:00 van start gegaan en duurt dus nog even voort. Op Utrecht Centraal valt weinig te beleven. Logisch. Goed om daar gehoord te hebben. Robert-Jan Boy, je bent naar buiten gegaan. In het Moreelse Park in Utrecht ben je op dit moment. En daar klinkt het alsof er heel veel mensen bij aanwezig zijn.
8: Ja, hier zijn meer mensen dan in de grote hal van Utrecht Centraal. Bob, daar is het echt volkomen uitgestorven. Op wat personeel na. Nou, we hebben net uitgebreid te kunnen horen. Maar in het Moreelse Park. Dus aan de rand van de stad, zeg maar, bij de Catharijnenzingel voor de Inktpot. Dat gebouw van de NS, daar is een bijeenkomst van CNV, zie ik hier rondlopen. FNV loopt hier rond, maar ook heel veel buschauffeurs van de stad, van de streek, die hier verzamelen om zich onder meer in te schrijven als staker. En al dan niet van een kopje koffie kunnen genieten. En wat toespraken, want ik zie daar een reusachtige box met een microfoon die gretig om zich heen kijkt van hé, wanneer ga ik weer gebruiken? Worden.
7: Afblijven, ja, afblijven.
8: In de tussentijd, ik persoonlijk blijf er even vanaf. Maar ik hoorde net dat er nog een bus voorbij is gekomen hier. Dus alles ligt hier plat. Ja. Dus we hebben de lege hal. We hebben hier de Catharijnenzingel, die ook busvrij is in ieder geval. Dus het is, de actie is in volle gang, kun je zeggen. En er wordt gehoor aangegeven.
7: Ja, en jouw gehoor is ook welkom, zeg ik tegen iedereen die het hoort. Staking in het openbaar vervoer. Wat vind je daarvan dat het gedaan wordt vandaag? Je kunt het laten weten via de RTV Utrecht-app of je doet dat via Facebook. Lida bijvoorbeeld, die zegt, ik heb niks met staken. Sowieso staakt het OV elk jaar een aantal keer. En dat moet de zorg eens doen. Dan zul je de medewerkers van het openbaar vervoer horen als hun vader of moeder niet verzorgd wordt. Anderen zijn de dupe. Dank voor jouw reactie. Meer reacties zijn al te vinden via Facebook van Radio M Utrecht. En ik heb er een hele stoot te gaan. En dat ga ik ook ventileren in de uitzending. Die zijn binnengekomen via de RTV Utrecht app. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek en een project van de provincie Utrecht. Daar gaan we zo meteen over praten. Het heet Kern met Pit. Ik denk dat het wel wat voor je is.

0: op adem komen. Atemloos van Helene Fischer. En Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is bijna 8:50 geworden. Een moestuin, een gezellige plek om je buren te ontmoeten. Ik noem twee voorbeelden. Mist er iets in jouw buurt of heb je een ander gouden idee om iets nieuws te ontwikkelen? Dan kan Kern met Pit wel wat voor je zijn. Kern met Pit is een project waar de provincie Utrecht aan bijdraagt. Ja, Kern met Pit, provincie Utrecht. Dan moeten we even bellen met het provinciehuis in Utrecht. En dat doen we met gedeputeerde Rob van Muilenkom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dan zijn er eigenlijk twee voorbeelden die ik noemde. Die buurtmoestuin. Mensen die ideeën hebben om iets in de buurt te ontwikkelen. Waar moet ik nog meer aan denken?
1: Je moet vooral aan denken aan mensen, initiatiefnemers die hun buurt prettiger willen maken, iets willen organiseren. En het kan van alles zijn. Hè. Dus, we hebben ook gehad als mensen een grote deelstuk in de buurt willen maken, of mensen willen een soort buurtbios organiseren. Of het gaat om betrokkenheid van de omgeving, om dat je prettig kunt wonen en leven ergens.
0: En waarom zit de provincie Utrecht er zo bovenop? Waarom dan, zeg maar? Waarom met dit project? Wat ontbreekt er tot nu toe dan?
1: Nou, we vinden eigenlijk initiatieven van onderop, hè, waar mensen zelf met initiatieven komen, eigenlijk ontzettend belangrijk. We merken dat daardoor het draagvlak, het initiatief, mensen verantwoordelijk voelen voor het project en dat het ontzettend stimulerend is. En ik vind het vooral in de laatste jaren wat we zien, alles wat van bovenaf komt, dat wordt met heel veel kwade ogen soms bekeken.
0: Ja, hoe komt dat dan?
1: Nou, misschien dat mensen voelen dat er iets opgelegd wordt of zo. We moeten iets doen. En dit is eigenlijk een initiatief dat mensen zelf, hè, de periode is nu net gestart, voor 2027 kunnen mensen zich weer aanmelden, groepen van mensen het liefst. Met hun eigen plannen, met hun eigen ideeën en ook wat zij willen bijdragen aan een prettige leefomgeving.
0: Ja, meestal komen dit soort initiatieven vanuit een gemeente bijvoorbeeld. Nou, we hebben 26 gemeenten in Utrecht, maar nu zit de provincie er bovenop. Positief dus, hè, denk ik dan.
1: ja, zeker. Als provincie proberen we het echt een extra zetje te geven. En wij stimuleren ook tegelijkertijd als mensen zich aandienen, groepen van mensen, om goed afstemming te hebben met de gemeente. Hè? Want als je ergens iets wil bereiken, dan heb je die gemeente nodig. En het mooie van dit initiatief is ook dat we niet alleen mensen zeggen van wie wil meedoen, maar we helpen die mensen ook. Ze krijgen een soort buddy, iemand die ze mee kan helpen. Soms heb je een vergunning nodig voor iets, bijvoorbeeld. Of soms heb je een stukje grond. Nou, gisteren stond een fantastisch verhaal in de Volkskrant over een oud knollenveld, zal ik maar zeggen, van de voetbalvereniging Sperre in Vreeland. Ja. Waar nu wat omgezet wordt voor voetballen, voor ouderen, voor kinderen. Maar daar moet je wel afspraken maken met de gemeente over. Dus dat proberen we echt te helpen. Dus de gemeenten worden zeker niet aan de kant gezet.
0: Nee, de provincie Utrecht overruled niet de 26 gemeenten in de regio. Dat kan niet, hè? Dat is ook niet.
1: Maar we willen wel samen goede dingen voor bereiken. En ook, ik kan ontzettend genieten. We hebben elk jaar een bijeenkomst begin van het jaar. Er worden dat is in januari, er komen alle goede voorstellen die er geweest zijn in 2026. En als je dan ziet met wat voor enthousiasme al die initiatiefnemers in de provincie, ja, hun verhaal vertellen, waar ze tegenaan zijn gelopen, wat ze bereikt hebben. Nou, dat kan ik straks te glunderen, hoor. Dat kan ik wel eerlijk zeggen.
0: En de zak met geld, is er een bepaald bedrag voor gereserveerd voor komend jaar weer?
1: Ja, we doen het op deze manier. Mensen die kunnen zich aanmelden tot 1 november. Er zijn bepaalde criteria voor. Als ze dat een jaar lang volhouden met elkaar, krijgen ze 1000 euro. Gewoon in de kas. De top van de initiatiefnemer. Nou, de winnaar in de provincie, hè, dat is wat ik net vertelde begin van het jaar, ja, die krijgt nog een keer 1500 euro extra.
0: Kijk eens aan.
1: En wij hebben ook nog gestimuleerd dat we een landelijke iets hebben. Dus in elke provincie heb je een winnaar van de Kern met Pit. Die doet op het landelijke mee. En win je het landelijke, dan krijg je nog eens een keer 3000 euro extra.
0: Wauw.
1: Dus nou, geld is niet belangrijk natuurlijk, maar wel heel lekker om je activiteiten nog meer invulling te geven.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Dus iedereen wordt gestimuleerd. Nou ja, als laatste wil ik dan weten, Kern met Pit, iedereen kan eraan meedoen. Met elkaar dan om iets in de buurt te ontwikkelen, iets nieuws. Of wie zegt, dat missen we echt, dat moet er gaan komen. Hoe doe je dat dan?
1: Wat je doet is op dit moment gewoon, zoek gewoon even op www.kernmetpunt.nl. En dan zie je eventjes waar je moet melden, waar je in verdere informatie kunt krijgen. En ik denk dat als je ideeën hebt, die mensen die je dan aan de lijn hebt, die zullen je echt gaan stimuleren. Ga ermee verder door, bouw het verder op. Wij gaan je helpen ondersteunen en we hopen dat na een jaar echt iets moois bereikt is.
0: Ik heb een positief gevoel en dat is los van de zon die is gaan schijnen. Heerlijk, dank voor de tijd en toelichting. Kern met Pitt, daar ging het over. Dank voor de toelichting, Rob van Buijdenkom.
1: Ja, goedendag.
0: Fijne dag. Gedeputeerde van de provincie Utrecht.
2: Utrecht is wakker. Bob van

0: What a wonderful world. Het is prachtig weer. Meer over het weer hoor je zo meteen. Het is 8:55 geworden. In de studio bij mij staat Marjolein Heijen. Zometeen gaan we het over James Bond hebben. Maar even het belangrijkste natuurlijk het nieuws uit de regio over een paar minuten.
1: Ja, dat is toch ook die landelijke staking in het openbaar vervoer. Utrecht Centraal is helemaal uitgestorven. Ik heb het ook nog over een onderzoeker van het UMC Utrecht die kans maakt op een mooie prijs.
2: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
3: Dat dacht ik wel. Samen met Marilia Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
2: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
10: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
0: 8:30 exact. Dit is Radio M Utrecht. Het regio nieuws toen Marjolein begint met de landelijke staking van het openbaar vervoer.
1: Ja, het is voor veel mensen lastiger om op school of werk te komen vandaag. Vanwege die landelijke staking rijden er geen treinen en veel minder bussen en trams in de regio. Er wordt gestaakt vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Verslaggever Robert-Jan Boy, die is op Utrecht Centraal.
11: De hal, ik sta er nou middenin bij spoor 11-12, is volkomen uitgestorven. Nu en dan komt iemand voorbij lopen, maar die hoort dan bij het interieur van de hal. Meneer van de kiosk is toch aan het werk gegaan hier, de koffietent.
12: Ja, wij zijn gewoon open gegaan om 5:00 AM. Heel veel reizigers zijn er inderdaad niet geweest. Ik denk een stuk of 3-4 tot nu toe.
11: Ja.
12: De rest is NS-personeel.
1: De staking maakt deel uit van meerdere acties in aanloop naar Prinsjesdag. En dat is volgende week. Het RIVM kan het nieuwe pand in Utrecht nog niet gebruiken, omdat er gasgeneratoren moeten worden geplaatst. De verhuizing van het Gezondheidsinstituut van Bilthoven naar het Utrecht Science Park is opnieuw uitgesteld. De bouw had in 2018 klaar moeten zijn. Uiteindelijk werd het in april van dit jaar opgeleverd. Na trillingen van de trambaan en problemen met de veiligheidsinstallatie is er nu een nieuw obstakel. Door het overvolle stroomnet moeten er dus toch gasgeneratoren komen. Een tijdelijke oplossing. Meerdere woningen in Elst zijn vannacht ontruimd vanwege een gaslek, waardoor gas het riool instroomde. Volgens de brandweer was er ook een sterke gaslucht en tegelijk een stroomstoring. Voor de veiligheid werden woningen ontruimd. Mensen werden door de gemeente Rhenen opgevangen en ze konden rond 3:00 terug naar bed. Het gas is uit het riool onder de Rijksstraatweg geventileerd. Nog niet iedereen heeft meteen weer gas en stroom. Een onderzoek van het UMC Utrecht maakt kans op de James Lindprijs en ruim 12.000 euro. De Utrechtse kanshebber is een studie naar hersenontwikkeling van te vroeggeboren baby's. Gekeken wordt of onder meer omega-3 die ontwikkeling kan verbeteren. Het is een publieksprijs, stemmen kan deze hele maand nog. Tot zover het regionale nieuws. Meer vind je ook op de app en website, onder meer het live blog over de landelijke OV-staking. Het weer nu nog droog op veel plaatsen, maar in de loop van de dag wordt het onstuimig met stevige buien, een harde wind en mogelijk onweer. Het wordt maximaal 19 graden vanmiddag.
0: Oké, en dan die James Bond. Nog niet bekend wanneer die nieuwe film in première gaat. Dat gaat nog even duren, maar ze zijn nog steeds bezig met een zoektocht naar James Bond. Laatste nieuws is net naar buiten gekomen, nou ja, 2 dagen geleden. Gary Oldman wordt hier genoemd, die is 68 al intussen. Maar ja, dan ben je ook wel, heb je al je sporen verdiend.
1: Dat wel, maar het moet ook vaak een hele fitte James Bond zijn, toch? Want die springt over dingen. En
0: ja, zeker. Ja,
1: explosies maar overleven.
0: Denk je tegenwoordig met de AI dat dat nog nodig is?
1: Oh, dat is ook waar.
0: Gewoon, die acteurs kunnen gewoon lekker in hun bed blijven liggen. En dan de AI doet de rest. Schandalig als dat zo is.
1: Dat zou jammer zijn.
0: Ja, precies. Maar Gary Oldman wordt genoemd nu als laatste. En die zou wel eens de nieuwe James Bond kunnen worden. Maar helemaal zeker.
1: Nee,
0: absoluut niet.
1: We horen het vast.
0: Waarom kwamen we er ook weer op?
1: Ja, door die James Lindprijs, hè? Van de UMC. Ja.
0: Dat is waar, de James Lindprijs. Toen zei ik, het lijkt wel op. Nee, de James Bondprijs. Goed. Marjolein, dankjewel. Volgende regionale nieuwsbulletin.
1: Ja, tot over een uur.
0: 9:30 dus bij ons op de zender. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met verkeersinformatie van de ANWB. Nou, ga er maar even voor zitten. En misschien zit je wel in de file op dit moment. Het is best wel een flinke ochtendspits geworden. Ja, dat zou dan toch ook wel te maken kunnen hebben met een landelijke staking. Amsterdam-Apeldoorn, de A1, daar beginnen we mee. Van Hoevelaken tot Voorthuizen, 5 minuten extra. Vanaf de andere kant heb je 10 minuten extra reistijd nodig. De A12 vanuit Den Haag is druk tussen Reewijk en Nieuwebrug. Daarna rijdt het goed door in Midden-Nederland. Een minuutje of 10 extra heb je daarvoor nodig. A27 vanuit Almere naar Gorkum, langs Utrecht tussen Hilversum en Knoopend Rijn. Weer een minuut of 5 à 10 extra. Je hebt 10 minuten vertraging op de N11. Ik neem hem maar een keertje mee. Leiden-Bodegraven tussen Bodegraven-Centrum en de aansluiting met de A12. Vandaar is het ook wat drukker. 10 minuten vertraging. Ja, ik moet een conclusie trekken. Ik zit hier al een tijdje in de ochtend. En vanochtend dus ook, maar altijd bedoel ik. Het is geen flinke ochtendspits. Ik denk niet dat het komt door de staking in het openbaar vervoer. Zit je thuis? Ben je vandaag thuis gebleven? Laat het eens even weten. We zijn benieuwd wat je van die staking vindt. Dat kun je laten weten via WhatsApp ofwel via de RTV Utrecht-app. Of je doet dat via Facebook, want ook daar staat die vraag.
13: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: De prijs.

0: Stanley. En sweet, sweet soul, soul music. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, misschien ben je lekker thuis aan het werk, terwijl je normaal gesproken wel met het openbaar vervoer naar je werk gaat. Dat gaat niet. Het is een 24-uur staking, dus tot de komende nacht, 2 uur, wordt er niet gereden. Althans, bijna nergens. Robert-Jan Boy, in de buurt van Utrecht Centraal, Moreelse Park, heb je al bezocht. De hal van het Utrecht Centraal, waar het heel erg stil was. Ja, ik hoor nu toch wel heel veel mensen om je heen. Zit je in de buitenlucht op dit moment?
1: Is er soms horen aan? Nou ja, ik sta hier inderdaad in Moreelse Park bij een tentje, ja? Een partytent, waar koffie te krijgen is, waar de mensen zich verzamelen van het busvervoer. Moreelse Park vlakbij dat gebouw, dat heet in de volksmond de Inkpot, het kantoor van ProRail. Er staat ook een tafeltje waar je kunt inschrijven als staker. Kortom, men staat hier al vanaf de vroege ochtenduren te staan, te praten over... Ja, het onderwerp is wel duidelijk, denk ik, meneer.
2: Ja, het gaat om ons sociaal stelsel, onze sociale pilaren van de maatschappij eigenlijk. Hè? Dat zijn het. Ja. Dat proberen ze eigenlijk al jaren inmiddels af te knabbelen. En ik denk dat dat nu genoeg is. Er is al genoeg ellende ontstaan.
1: Welke pilaar is voor u het belangrijkste?
2: Nou ja, pensioen onder andere. We zijn al een tijdje werkzaam in deze sector inmiddels.
1: Ja.
2: En we hebben een mooie pensioen inmiddels toch wel kunnen opbouwen al. Een mooie aanloop in ieder geval. En als er straks maar wat van overblijft ook.
1: Maar AOW, dat is een beetje bijgesteld door het kabinet, hè?
2: Klopt, dat hebben ze inmiddels wel een beetje bijgesteld. Maar dat vinden wij eigenlijk nog steeds te weinig. Er zijn nog te veel, steeds te veel zaken waar ze wel aan blijven knagen. Of ze zetten het in de ijskast.
1: Ja.
2: Ja, en dat kunnen ze natuurlijk altijd weer eruit halen.
1: Welke buslijn zit u?
2: Ik werk in Zeist bij de ondersteunende dienst. Dus ik rij af en toe. En ik moet eigenlijk vaak problemen oplossen in het OV.
1: Technische problemen?
2: Ja, onder andere. Ja. Ja. En allerlei problemen.
1: En hier zijn helaas genoeg. Hier een collega.
3: Ja, hoi.
1: Die wel op de bus zit.
3: Ja, inderdaad. Ik rij 3 dagen in de week. Dus niet super vaak. Maar dan vanuit Zeist lijnen zoals 34, 73, 29. Dat soort lijntjes rijden we heel vaak.
1: En nog niet zo lang busje.
3: Nee, pas 1,5 jaar zit ik op de bus.
1: En daarvoor?
3: En daarvoor had ik een tijdje illustratiebedrijf. En daarvoor zat ik in academisch onderzoek en onderwijs.
1: Kortom, een hele ommezwaai gemaakt.
3: Ja, er stonden op die bus op een gegeven moment overal van Q-bus. Gooi het roer om. Wat was het? Gooi het stuur om.
1: Nou, en dat is gebeurd.
3: En dat lijkt me een goed plan.

0: kan ik me voorstellen dat de eerste staking is.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe
1: ja.
0: is dat?
1: Nou, ik vind het wel gezellig. En het is fijn om met mensen een beetje te praten over ja, waarom we hier staan. En dan merk je gewoon dat er, oh ja, niet de enige die hier zo over denkt.
0: Ja, wat is voor de persoon te drijven hier?
1: Dat er een sociaal stelsel moet zijn wat gewoon eerlijk is. En ja, fair is voor mensen die heel belangrijk werk doen.
0: Maar ze zorgen over hun eigen toekomst, hoe dat straks gaat?
1: Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed of het per se over mijn eigen toekomst gaat. Of over de toekomst om... maar gewoon, het gaat over iedereen. Dus mijn drijfveer is iets meer gewoon... Ja, de maatschappij is in zijn geheel dan dat het per se alleen over mij gaat.
0: Je hoort dat de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.
1: Ja, dat lijkt me. Ja, ik weet niet precies.
2: Sorry?
0: Nou ja, ik had sterkste schouders, zwaarste lasten dragen. Dan hoor ik dat het daarop neerkomt. Het gaat om sociale zekerheid.
2: Ja, maar dat hebben mijn opa's ook gedaan. Dat hebben mijn opa's ook gedaan.
0: Oh?
2: Die hebben na de oorlog ook alles opgebouwd. En dat zien we nu in deze tijd helemaal laten afbrokkelen. Dat moeten we ook niet toelaten voor onze kinderen.
0: Ja.
2: Ik heb, wat ik net al vertelde, in 2021 een hartinfarct gehad op de bus, in dit geval.
0: Oh.
2: Maar dan kom je wel in het traject van de eerste spoor, tweede spoor en dan ook nog eens een keertje in de via. En dan zegt de via ook van, ja, we vinden je eigenlijk nog gezond om dingen te doen.
1: Ja.
2: Nou ja, en dan ben je eindelijk zover en gezond genoeg om weer te mogen werken. Ja, als dat vangnetje wegvalt en ook zometeen voor onze kinderen, ja, daar sta ik hier voor. Daar wil ik wel voor vechten. Ik vecht ook niet voor mijn cao of zo. Nee, ik sta hier voor ons allemaal.
0: Ja.
2: En dat moet wel beseft worden.
0: Ja.
2: En daar vechten we voor. We staan hier omdat onze zekerheid gewoon gegarandeerd moet worden. Ook voor de toekomst.
0: En veel collega's doen mee. Ik ken ook mensen die zeggen, wat doen jullie mee?
3: Afbaan van ons sociaal stelsel. Terug naar de tekenkamer.
1: Kijk,
2: megafoon. Dat is... Nou ja, dat zegt genoeg. Maar daarom zeg ik van ja, de zekerheid die we nu hebben, die moet gewoon, vaststaan.
0: De 24-uur staking, hij duurt nog tot 2 uur vannacht.
2: Ja.
0: Daar gaat alles weer rijden. En de vraag is natuurlijk wat er daarna gebeurt. Om tafel, of zoals we een uur geleden hoorden van FNV, ja, moet er nog meer gebeuren? Misschien dan andere sectoren ook staken. Ja,
4: ja, ik kan het zeggen, wij zijn een deel van Nederland dat in actie komt en een sector die in actie komt vandaag, maar dat neemt niet weg dat andere sectoren dat in de aankomende dagen, weken ook gaan doen.
0: Goed, voorlopig hier in het Moreelse Park.
2: Voorlopig
0: tot 2 uur vannacht gaat deze staking door.
2: Precies.
0: Bedankt.
2: Okay. Graag gedaan.

Taylor Swift en Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen meer over het weer voor vandaag en de komende dagen. Want zonnetjes is er inmiddels bijgekomen, maar regen is ook in aantocht. En wind en Magori Brink, die komt er zometeen maar eens even bij. In Utrecht is wakker. Nog even jullie reactie. En de hele dag is dat het thema om over door te praten. De staking in het openbaar vervoer duurt dus tot 2 uur van nacht. Robert-Jan lichtte dat nog eventjes toe. Vanaf Utrecht Centraal, het Moreelse Park. Waar vandaag de staking kracht bij wordt gezet door heel veel mensen in het openbaar vervoer. Hoe die daar naartoe komen. Hoe? Ja, met de auto denk ik dan. Reacties en welkom op de staking. Vind je het goed of vind je het minder goed? Laat het weten via de RTV Utrecht app. Direct op Facebook van Radio M Utrecht. Met vanuit Sera een goeiemorgen Bob en Marjolein en Robert-Jan. En alvast voor vanmiddag bij Connie en Aart. Goedemiddag. Staken is een recht en ik begrijp dat het openbaar vervoer hier gebruik van maakt om hun eisen te onderstrepen. Ik ben blij dat ik niet afhankelijk ben van het openbaar vervoer. Ik heb mijn eigen vervoer, gelukkig nog. Ik wens iedereen een leuke dag met een soepel randje en de mensen op de weg. Veel sterkte. En Hans vanuit Maartensdijk zegt, ik heb gelukkig geen last van de staking vandaag, maar ik sta wel erachter, want de sociale zekerheid wordt helemaal uitgehold voor de gewone burgers. Mooie uitzending. Het zijn 2 van de vele reacties in de app en op RTV Utrecht. Op Facebook van Radio M Utrecht, die je daar al kunt lezen. Jouw reactie is welkom, dus laat maar weten. In dit geval nog even aan Van Beten. En anders vanmiddag dus bij Connie in Aan Tafel en bij Aart in Utrecht komt thuis. En dit is Gilbert O'Sullivan.

0: Claire nog een beetje horen als babytje. Ja, ja, ja. Weet je nog wel, Margot?
1: Oh, leuk. Ja.
0: Ja, babytjes zijn leuk. Maar ook als je oma wordt, is het leuk, toch?
1: Zeker, zeker, zeker. Okay. Ik kan erover meepraten.
0: Goed, ja. Ja, ik gelukkig nog niet als opa, maar wie weet gaat het er een keer van komen. Maar gewoon goed dat je weer bij ons bent. Over het weer gaan we praten voor de komende dagen. Maar eerst was het weer van vandaag. Nu nog zonnig in Midden-Nederland. Dat gaat veranderen, hè?
1: Ja, en dat gaat best snel gebeuren. Want ik zie net ten noorden van onze provincie in Amsterdam al een dikke bui. En bij Lelystad de eerste druppels. Ja, en dat hele zaakje dat komt de komende uren naar ons toe. Dus ik denk, nou, vanaf een uurtje of 9:30, 10:00... dan komen ze vanuit het noordwesten binnen. En de eerste buien zijn nog niet zo heel heftig. Maar later vanochtend en vanmiddag, want er zit nog veel meer op de Noordzee, dan komen die buien echt over onze provincie. En daar kan onweer bij zitten. Het kan even stevig doorplensen. En nu is het nog rustig, hè? De wind die waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Maar tijdens die bui gaat de wind draaien naar west tot noordwest. En dan gaat die ook flink toenemen. Vlagerige wind. Dus ja, vanmiddag is het gewoon herfstweer. Met temperaturen. Ja. Nou, tussen de buien door 18, 19 graden. Dus wat dat betreft is het ook een fris dagje. Met dus vooral later vanochtend en vanmiddag stevige buien op het menu.
0: Het weermenu is onstuimig dan, kan ik dat zo zeggen, voor de rest van de dag?
1: Nat en onstuimig, dat is het zeker. En vanavond valt er misschien ook nog een bui, maar vannacht is het gewoon weer droog. En ik denk dat het morgenochtend misschien boven de weilanden misschien een beetje mistig is. Dat vind ik altijd wel mooi, bij een graadje of 8. En dan krijgen we morgen een mooie dag met stapelwolken en zon. Het blijft droog, het is ook rustig en de temperatuur wint er een graadje bij. Dan wordt het wel weer 20 graden.
0: Kijk eens aan, wat een heerlijk vooruitzicht is het dan wel weer. Het wordt een beetje lente weer, of moet je er toch onder de kop herfst? Ja, na zomer weer.
1: Ja.
0: Maar gewoon dankjewel. We horen je natuurlijk vanmiddag weer in aan tafel. 9:45 bij Connie. Zeker. En bij Aart in Utrecht komt thuis. Ik ga je morgenochtend weer spreken.
1: Tot morgen, Bob.
0: Ik verheug er nu al op. Dankjewel. Dag Margo. Doeg. Utrecht is wakker ten einde. Morgen weer van 6 tot 9. Nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. De landelijke staking hadden we vandaag als centraal thema. Natuurlijk dus ook bij ons in Utrecht. Het nieuws krijg je ook weer voorgeschoteld. Steeds op het 9:30 met Marjolein Heijen. Ik wens je een lekkere dag. Blijf lekker luisteren natuurlijk naar Radio M Utrecht. Was je iets anders van plan? Niet doen, niet doen. Het Nederlandse lied viert hoogtij bij Edwin Meerman zometeen in de hits uit Holland van 9 tot 10. En je zou ook weer kunnen meepuzzelen bij Pieter. Het woordbouwer van 10 tot

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Twee fatbikers hebben in Utrecht een man mishandeld met een kettingslot. De man raakte ernstig gewond. In Vleuten gooide een man zwaar vuurwerk door een brievenbus van een woning. Een enorme knal volgde en het gezin zat rechtop in bed. En goed bewakingsbeeld van een man die een scootmobiel steelt uit de hal van een wooncomplex. Hij staat er goed op, dus hopelijk herken je hem. Zo ja, geef het dan door.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
11: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
10: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn deze zomer door de binnenvaart veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag en daardoor konden schepen veel minder zwaar worden beladen. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan een jaar geleden.

vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand in de Rijn. Een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de VS en Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel.

0: begrijpen waarom.
1: Vast staat wel dat Nederland in Oslo wordt vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer, vandaag buien soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
6: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
7: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En ergens halverwege kom je dan vanzelf in Utrecht terecht, hè? VOF de Kunst, geschreven door Erik van Muiswinkel. Dit retourtje Snake wat we lieten horen. Nou, vandaag wordt het lastig, lijkt me. Opvallend genoeg geen noemenswaardige files te melden in onze regio op dit moment. Negende van de negende en ook bijna 9 over 9. De hits uit Holland en een fel zonnetje lachten mij toe onderweg naar de studio. Ik ben Edwin en blijf bij mij voor het Nederlandse lied. Bijna tijd ook voor Yves Berendsen, maar eerst is hier Xander met Volumia.

0: Vergeet je kansen niet te pakken. Dat was eigenlijk de boodschap. Hè? De zomerhit dit jaar voor Yves Berendsen.
1: 3 is prijs.
0: En misschien is het tijd voor een spelletje. Nou, wel degelijk. Ook vandaag maak je weer kans op een van die leuke cadeautjes uit onze winkel. De vraag is, welke stemmen komen er voorbij? Het zijn de 3 in totaal altijd. En ja, 3 is prijs, hè? De titel van het spelletje zegt het al. En speciaal voor deze ochtend ook een tram, een trein en een bus.
1: 1.
2: Een Engelsman zit shock en klem between de deuren van de tram.
1: 2.

0: Nou, je kan lang wachten vandaag. Wie waren dit ook alweer? Laat het maar horen in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Dan graag even met je telefoonnummer. En als het iets te snel ging, zometeen na 9:30 nog een poging wagen. Dit zijn Veldhuis en Kemper ondertussen.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

Linda, Roos en Jessica, ook een 3-eenheid in het verleden. En wij spelen 3 is prijs. We zoeken dus ook 3 namen. Mountain McNeil, die worden genoemd. Dat is wel heel warm, maar bijna goed. Dat is toch net niet helemaal. Maar zometeen na 9:30 dan nog een kans en laat ik ze nog een keertje voorbij komen. En nu de wereld bekeken door de kritische bril van Hans Sanders. Dat deed hij 50 jaar geleden met Bots.

0: En wij zetten onze centjes in op het Nederlandse lied en meer hits uit Holland zometeen na 9:30 met onder andere Connie van der Bos en ook Frank Boeien. Ja, deze. Eerst gaan we naar Marjolein, heeft het regio nieuws. Het is stil op treinstations en bij de bushaltes vanwege de staking in het OV. En je hoort ook meer over mensen die in een zwart gat belanden als ze met pensioen gaan.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: Het nieuws van 9:30, Marjolein Heijen, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Nou, geen treinen, bussen en trams dus vandaag.
11: Nee, je moet echt iets anders bedenken om op je werk of school te komen. Station Utrecht Centraal is helemaal uitgestorven en er rijden maar weinig bussen en trams in de regio vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer. Duizenden mensen leggen hun werk neer. In Utrecht kwam personeel vanmorgen bij elkaar om zich als staker in te schrijven.
12: Het gaat om onze sociaal stelsel, onze sociale pilaren van de maatschappij eigenlijk. Hè? Dat zijn het. Ja. Dat proberen ze eigenlijk al jaren inmiddels af te knabbelen. Pensioen onder andere.
13: Het is fijn om met mensen een beetje te praten over ja, waarom we hier staan. En dan merk je gewoon dat er, niet de enige die hier zo over denkt.
11: Deze staking maakt deel uit van meerdere acties in aanloop naar Prinsjesdag volgende week. In Elst zijn afgelopen nacht woningen ontruimd vanwege een gaslek. Hierdoor stroomde gas het riool in. Voor de veiligheid moesten meerdere bewoners hun huizen uit en ze werden door de gemeente Rhenen opgevangen. Rond 3:00 vannacht konden ze terug naar bed. Waardoor dat gaslek is ontstaan, is nog niet bekend. Meer mensen gebruiken slaapmiddelen langer dan wordt voorgeschreven. Dat aantal steeg eind vorig jaar voor het tweede jaar op rij. Dit langdurige gebruik kan leiden tot afhankelijkheid en gewenning. En intussen neemt het effect van die medicijnen af, zegt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik in Utrecht. Ook antidepressiva, maagzuurremmers en urologische middelen worden vaker voor een langere periode geslikt. Wie bijna met pensioen gaat, moet zich goed voorbereiden. Volgens ouderenorganisatie AMBO PCOB in Woerden belandt 1 op de 5 na zijn pensioen in een zwart gat. Ouderen lopen tegen uitdagingen aan, zoals het wegvallen van structuur, sociale contacten en zingeving. En daarnaast wordt een kwart verrast door een lager inkomen. Dan het weer. In de loop van de dag wordt het onstuimig. Er kunnen stevige buien vallen. Er staat een harde wind. Mogelijk is er onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: En opvallend genoeg helemaal geen files te melden.
11: Oh.
0: Dus ze zijn toch massaal thuis gaan werken.
11: Dat is denk ik wat het is, ja.
0: Nou, dankjewel Marjolein. Tot straks.
11: Tot straks.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: In het nieuws ging het ook al over tram, trein en bus. Ook in 3 is prijs ons spel vandaag. Maar welke stemmen horen erbij? Hè? Dat is vooral de vraag.
1: 1.
2: Een Engelsman zit shock en klem between de deuren van de tram.
1: 2.

0: Heerlijke nostalgie.
1: 3 is prijs.
0: We gaan snel door naar Alphen aan de Rijn. Ik heb Jan Verdegem aan de telefoon. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Je was al druk bezig op straat vanmorgen. Vertel eens even kort nog, wat heb je gedaan?
2: Nou, ik was vanmorgen, ik plik eindelijk dag, bijna 1,5 uur de straat schoon.
0: Zo.
2: Maar de Briandstraat, maar die bestaat uit 2 delen. En dan heb ik ook nog de voorkant en dan de achterkant. Dus die is echt wel groot, hoor. Dat, en ik hou natuurlijk de containers hou bij.
0: Briandstraat, daar woon je. En die prik jij elke morgen schoon, zeg maar?
2: Ja. Ja, zover als je kan natuurlijk. Hè.
0: Is het elke dag ook zo erg dan?
2: Nou, vaak wel hoor. Die willen niet weten wat de mensen vragen. Ik zeg altijd ook tegen de mensen die hier werken, wij helpen anders. Ik zeg van, het lijkt op de mensen zeggen van, de container staat leeg, staat niet bij. Moet er even gauw wat bij zitten.
0: Ja. Wat kom je zo al tegen als je daarmee bezig bent? Wat zijn dingen waarvan je denkt, hoe krijgen mensen voor elkaar om dat hier achter te laten?
2: Kapotte stoelen, kapotte televisies, complete bedden.
0: Ja.
2: Dus helemaal compleet, hè? Maar je wordt aan elkaar gegooid. Normaal zou je zeggen, joh, zaag het even in tweeën en gooi het in je auto en breng het weg, want het kost niks.
0: Ja,
2: het is makkelijk om het naar beneden te brengen.
0: Ja, je merkt gewoon dat mensen niet zoveel zin hebben om naar een stort of zoiets te gaan. En dan gewoon maar bij het gewone afval neerzetten.
2: Ja, maar het kost niks.
0: Nee, dat is ook zo.
2: Maar ik wil ook zeggen van, net als die vuilzakken zijn groot, die passen vaak ook niet in een container. Dus nou, als je er maar naast je op een jaar schelen, die oude man die daar verderop woont, die ruimt wel op.
0: Ja, en dat ben jij dus in dit geval.
2: Je
0: bent een beetje de held van de straat volgens mij, Jan, zo hè?
2: Ja, de mensen die echt wel dankbaar zijn dat ik dat erin doe.
0: Ja, want als er iets vervelend is het wel bijvoorbeeld opengereten vuilniszakken die gewoon op straat liggen met alle gevolgen van dien.
2: Dat ga je niet weten hoe vaak die op straat kapot gaan gegeten worden.
0: Dat is bij mij in de buurt niet anders. Dus,
2: Mij is overal zo.
0: Goed, nou ga daar vooral mee door, zou ik zeggen, Jan, met dit mooie werk. En met heel veel plezier stuur ik daarom ook een leuk cadeautje naar je toe. Maar we moeten wel eerst even nog die 3 liedjes doornemen. Vandaag ook dus in de sfeer van het openbaar vervoer. Dit zijn ze.
3: Een Engelsman zit shocking klein between de deuren van de tram.
0: Dat was de tram, ja, je wou het al zeggen?
2: Ja, ik wou het al zeggen, Tolhansen.
0: Tolhansen, ja.
4: 2.
5: De auto laat ik staan, die wil ik ook eens verwennen. Rijden in een trein, dat wil ik ook leren kennen.
0: Ja.
5: Met een sneltreinmaatje koop ik een
0: Big Mout kreeg ik door, Mouten McNeil. Ja, dat was hij natuurlijk ook wel, maar dit is een echte naam.
2: Willem Duin.
0: Willem Duin, ja.
1: 3.
6: Eventjes geduld nog, want het busje komt zo.
0: En als laatste nog...
2: Een Bollenboer.
0: Ja, het busje komt zo.
2: Bollenboer. Ja, hoe je het uitspreekt.
0: Hilarisch was dit. Ben je zelf ook afhankelijk van het openbaar vervoer overigens, Jan?
2: Nee, ik ben crazy, heet het toch, en ik heb een auto. En ik ben eigenlijk zelf een beetje taxichauffeur voor mijn kleinkinderen.
0: Oké, dus jij brengt ze vandaag naar hun bestemming?
2: Nee, hoeven niet, want ze mogen niet in school.
0: Oké. Het valt mij ook op, geen files hier in de regio. Het is, mensen hebben er goed naar geluisterd, gelukkig. Dus geen hele grote problemen. Nou, je krijgt een mooie shopper van mij.
2: Dank je wel.
0: Die komt richting Alphen aan de Rijn. En als bonus mag je nog bepalen welke van deze 3 liedjes we even helemaal gaan draaien. Wat vind je de leukste?
2: Doe maar Tolhansen. Ja.
0: Over de grote stad. Hier niet ver vandaan, Amsterdam. Dankjewel voor het meedoen.
2: Oké. Ja, jij ook bedankt.
0: Dag Jan.
2: En prettige uitzending. Oké, doei.

0: Sobretti.
1: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
2: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
1: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
3: Laat het weten, de app van RTV Utrecht.
1: De beste muziek.
3: Een blik op de weg.
1: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Een oude nationale nieuwe, dat was Monique Smit. Voorlopig niet naar huis. Nou, ik ook zeker niet, want vanmiddag ben ik nog een paar uurtjes bij je. Onder andere met Studio 60's, dus bepaald niet werkeloos vandaag. Eerst Pieter zometeen met

0: Vanuit Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
0: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg. Een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want de man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia, prinses

0: Soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom langs bij de Kroonzonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
3: Voordeeluitjes.nl. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
8: Radio.
9: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
10: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Je zal het maar verzinnen, zo'n liedje. Goed gedaan. Strik eromheen en een hit. De Doobie Brothers, Long Train Running. Heerlijk. Dit is Radio M Utrecht op, wat zitten we? Woensdag 9 september alweer. 2026. Welkom bij Radio M Utrecht. Ik ben Pieter. Naast mij staat het koffiezetapparaat. Dat gaat zo meteen pruttelen. De koffiekeuze komt eraan. Muziek bij de koffie natuurlijk. Casey en de Sunshine Band. The Small Faces en Lionel Richie. Heerlijke zonnige klanken van Eros Ramazzotti onderweg. En heb je zin om even een puzzel te leggen? Nou, bij deze. Doe mee en win iets leuks uit de prijzenkast. Dit zijn de letters. Het zijn er maar 8 vandaag. Ja. De U van Utrecht. 2 keer de I van Isaac. De L van Leo. Een M van Marie. 2 keer de S van Simon. En dan de laatste, de T van Tinus. Heb je het gevonden? Stuur een appje naar de studio. Dankjewel voor het meedoen. En wie weet, zometeen de winnaar. Succes.

0: Zoet.
1: Beyoncé en Texas Hold'em. Heerlijk geluid. Dit is Radio in Utrecht. Klinkt lekker. Zometeen Casey en de Sunshine Band. Eros Ramazzotti is onderweg. Ondertussen stromen de goede oplossingen binnen voor Woordbouwer. Als je zin hebt om nog even een puzzel te leggen, je bent natuurlijk welkom. Ga even kijken in de app van RTV Utrecht. 8 letters. En stem dan gelijk even voor de koffiekeuze. Want ja, natuurlijk is het weer zover. Zometeen om 10:50. Even lekker aan de koffie. Even een momentje pakken met de beste muziek. En die muziek die kies je zelf uit. De meeste stemmen gelden. Dit is keuze 1.

Honeycombs natuurlijk en Have I the Right. Je mag zelf kiezen. De meeste stemmen gelden. Geef het even door. Stuur een appje naar de studio. Het is echt heel simpel. Met de app van RTV Utrecht. Boven in het scherm zie je app ons en kies dan voor studio. En dan komt dat hier zo binnen. Onder andere van Ellie, keuze 2 zie ik staan. Henk, graag die gouden ouwe nummer 2 ook. Nou, ik ben benieuwd. 1, Little Peggy March, I Will Follow Him. Of 2 dus, The Honeycombs en Have I the Right. Laat het weten. En nou, ik tel de stemmen hier. Dan horen we zo meteen rond 10 over half 11 wie er gewonnen heeft.

Ja, Little Peggy March, I Will Follow Him. Of de Honeycombs, nou die zijn we zeker ook niet vergeten. Dat blijkt alweer. Have I the Right? Eén van de twee gaat winnen. Je bepaalt het zelf, hè. Misschien is je stem wel doorslaggevend. Dus laat wat van je horen. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. En ja, krijgen we weer een vraag over. Het is echt heel makkelijk. Download de app. En dan zie je boven in het scherm App Ons staan. Daar klik je op en dan kies je voor studio. En dan komt het hier zo binnen. Dan kun je ook meedoen met onze spelletjes trouwens. Het laatste nieuws met Marjolein is onderweg. Lekkere muziek van Spargo. En zoals beloofd, de zon met Eros Ramazzotti.

0: Guilty. Bijna 10:30, laatste nieuws. Zometeen, ja, wat zijn de gevolgen van de staking in het openbaar vervoer? En ook meer over de zogenoemde Banga-zaak in Utrecht. We horen het zo.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: En het is 10:30, het laatste nieuws. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Beginnen we in de rechtbank.
9: Want de zogenoemde Banga-zaak begint later. Dat is de rechtszaak tegen 4 studenten die lid zijn van USC in Utrecht. Maandag zou de zaak beginnen over het verspreiden van een Banga-lijst onder leden van het studentenkoor. Daarop stonden foto's en gegevens van vrouwen met daarbij seksistische opmerkingen. De zaak wordt overgenomen door de rechtbank in Gelderland, omdat een van de vrouwen die aangifte deed familie is van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. Een nieuwe datum is er nog niet. Wie naar school of werk moet vandaag kan niet met de trein, maar soms nog wel met de bus. Ondanks de landelijke staking in het openbaar vervoer rijden er enkele bussen en ook trams. Vervoerder Keoli laat weten dat in het oosten en westen van de provincie zo'n 40% van de bussen rijdt. Dat kan gedurende de dag nog wel veranderen. Transdev noemt geen aantallen over de bussen en trams in de stad Utrecht. Het was een gemiddelde ochtendspits. Het was niet extreem druk op de weg, laat de ANWB weten. In Elst zijn afgelopen nacht woningen ontruimd vanwege een gaslek. Hierdoor stroomde gas het riool in. Voor de veiligheid moesten meerdere bewoners hun huizen uit. Ze werden door de gemeente Rhenen opgevangen en rond 3:00 vannacht konden ze terug naar bed. Waardoor het gaslek is ontstaan is nog niet bekend. Een onderzoek van het UMC Utrecht maakt kans op de James Lindprijs in ruim €12.000. De Utrechtse kanshebber is een studie naar de hersenontwikkeling van te vroeg geboren baby's. Gekeken wordt of onder meer omega-3 die ontwikkeling kan verbeteren. En het is een publieksprijs en stemmen kan deze hele maand nog. Dan het weer. Het wordt onstuimig. Vanmiddag kunnen er stevige buien vallen. Er staat een harde wind en mogelijk ook wat onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Interkeramiek Badkamers en Vloeren in Bunnik.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
12: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
13: En bij de koffie.

Lekker weertje, hè? Ja. En dan zeg ik uitstekend weer om bij de radio te kruipen. Waar je ook bent. Wat de plannen ook zijn voor vandaag. Ik vind het hartstikke gezellig dat je erbij bent. We gaan ook samen aan de koffie met Ramses. Elke dag om 10:50 dan maak ik de koffiekeuze bekend. En je hebt weer mogen stemmen natuurlijk de afgelopen 20 minuten. We hadden vandaag keuze 1, Little Peggy March, I Will Follow Him, 1963. En daartegenover een jaartje later de Honeycombs en Have I the Right. We zijn ze niet vergeten, dat blijkt alweer. Dank voor het enthousiasme. Even wat namen weer natuurlijk. Wilma, Gerda, Joke en Frans. Lisbeth, Anneke, dan Anton, Hans, dankjewel voor je berichtje. Marcel, Gerrit en Ad. Het was echt heel druk. Anne, Ellie, Henk en Rita, dankjewel. Marty, Gert zie ik nog. Robert en Paul ook nog. Ik kan echt niet iedereen noemen, hoor. Maar het was wel duidelijk, hoor. De stemmen zijn geteld en de meeste stemmen gingen echt duidelijk naar de Honeycombs. Hartstikke leuk om weer eens te horen. Have I the Right? Geniet ervan.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: is nou het leuke van Radio M Utrecht. Je komt nog eens ergens. Zo zaten we in 1964 met de koffiekeuze, de honeycombs. En dan maken we een reuze sprong naar de tijd van nu. En dan kom ik uit bij Teddy Swims. Mr. Know-It-All, ook leuke nieuwe muzieks. Nou, zometeen gaan we weer naar de jaren 70 trouwens. Maar eerst eventjes naar Piet. Piet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Radio M Utrecht. En jij zit in Schalkwijk, hè?
1: Ik woon in Schalkwijk, ja.
0: Ja, wind en regen in Schalkwijk.
1: Oh, het is nou net weer droog. We hebben net een klein buitje gehad.
0: Oh ja, ja. Nou hier, nou ik kijk naar buiten. Het is een beetje herfstachtig. Wat doe je op een dag als vandaag, Piet?
1: Wij zetten even de krant uit te pluizen.
0: Ja.
1: En vanmiddag krijgen we visite.
0: Oké, okay. Oh, gezellig.
1: Ja, ja.
0: Hebben jullie ook samen gepuzzeld?
1: Ja, dat doen we uiteraard samen, ja.
0: Ja. Waren jullie er snel uit?
1: Deze keer was het niet moeilijk.
0: Nee, hè? 8 lettertjes. Je mag het gaan zeggen, Piet.
1: Dat is muisstil.
0: Muisstil. Ja, waar is het muisstil vandaag, is dan de vraag.
1: Nou, ik denk de stilte voor de storm die vanavond komt bij Feyenoord tegen Barcelona. Dat zal het niet muisstil zijn, maar dat was toen.
0: Ik vind het mooi gevonden, maar ik had iets heel anders in mijn hoofd zitten. het is muisstil op de perrons.
1: Oh ja, uiteraard.
0: Ja. Ja, je kan er meerdere kanten mee uit, maar deze had ik bedacht. Ik vind die van jou ook heel leuk trouwens. Je bent een sportliefhebber, begrijp ik.
1: Ja, ja. Ik hou van alle sporten eigenlijk, hoor.
0: Leuk. Ook veel bezig geweest met sport, of nog steeds?
1: Nou, ik heb een leeftijd bereikt waar dat niet zo erg vlot meer gaat, hoor.
0: Oké. Maar dan kun je er wel van genieten, toch?
1: Oh, jawel, jawel.
0: Ja, ja. Maar in het verleden wel veel sport gedaan?
1: Nou, ik heb wel wat aan sport gedaan, ja. Maar het is niet extreem, hoor.
0: Nee, oké. Goed, nou Piet, muisstil. Dat was de goede oplossing. Ik ga de prijzenkast voor jullie openmaken, moet ik dan zeggen. En dan mag er wat gekozen worden natuurlijk. Ik heb een handig notitieboek. Ik heb een leuk puzzelboekje. Of natuurlijk de beroemde shopper van Radio M Utrecht. Wat mag ik op gaan sturen naar Schalkwijk?
1: Ik ga het even met mijn partner overleggen.
0: Dat dacht ik al, even overleggen.
1: Wat wil je hebben? In de shoppen? Nou, ik vind de shoppen eigenlijk wel leuk. Ja. Nou, loop ik dan een beetje reclame voor jullie ook? Hè?
0: Nou ja, dat is exact de bedoeling, Piet. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Nou, dan zijn jullie eruit, hè. 1 keer een shopper.
1: Oké.
0: Okay. Ik ga hem naar jullie toesturen. De groetjes daar in Schalkwijk en een mooie dag, hè.
1: Dankjewel. Hartelijk bedankt. En jullie een fijne uitzending verder nog, hoor.
0: Dankjewel, Piet. Tot de volgende keer. Dag.

treintje. En weer lekkere muziek natuurlijk. Zometeen de Eagles, BZN, Albert Hammond en Elvis uiteraard. Het is bijna kwart over Elvis. En de tweede ronde Woordbouwer is ook onderweg.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten bij Kruidvat.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
3: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
2: Appetito.
4: Appetito.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB. Die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 9.

0: Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Radio 1. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
4: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

bij de koffie. Lekkere muziek bij de koffie. BZN was dat. Albert Hammond staat klaar. Elvis natuurlijk. Over een paar minuutjes is het alweer kwart over Elvis. En dan is hij er weer. En natuurlijk ook het spelletje Woordbouwer. We gaan spelen met opnieuw 8 letters. We gaan eens even kijken. De O van Otto, de U van Utrecht, een D van Dirk en de T van Tinus. Dan de L van Leo, de A van Anton en 2 keer een E van Eduard. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht. Laat me met een appje of een mailtje even weten wat je hebt gevonden en dan maak je kans op wat leuks uit de prijs.

0: onze muziek geven we je dag een extra zetje. Ja, zo doen we dat. En met Pharrell bijvoorbeeld, hè, Happy. Vind je het leuk om een keer te komen kijken bij Radio M Utrecht? Ja, dat kan. Want volgende week dan geven we elke dag een rondleiding weg hier door onze studio's in het pand aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Maak kennis met onze presentatoren. Je mag kijken bij de uitzending. Natuurlijk ook bij de televisie van RTV Utrecht. Hoe gaat het werken? Nou, vanaf maandag stellen we elke dag een dagvraag. Dat is een vraag natuurlijk over Radio M Utrecht. Dus als je al langer naar ons luistert, dan moet het te doen zijn. Beantwoord je die vraag goed, dan ga je in de hooghoed. En elke dag kiezen we dus een dagwinnaar. En dan mag je iemand meenemen en krijg je een rondleiding, een exclusieve rondleiding hier achter de schermen bij Radio M Utrecht. Dat is dus vanaf volgende week maandag. Dan gaan we daarmee beginnen.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Hou het goed in de gaten. En misschien dan tot snel, hè? Je weet het. Kwart over elf is. Het is tijd voor de King. Dit is Always on My Mind.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Radio M Utrecht. Het laatste nieuws met Marjolein. De rechtszaak tegen vier Utrechtse studenten, die is uitgesteld. Hoe dat zit, dat horen we zo. En hoe verstandig Utrechtse studenten, die is uitgesteld. Hoe dat zit, dat horen we zo. En hoe verstandig is het, hè, om vandaag bij de bushalte te gaan staan? Daarover ook meer natuurlijk. Het laatste nieuws uit de buurt komt eraan. En zo blijf je op de hoogte en tegelijk genieten van de muziek. Dit is Jason Mraz.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Half 12, het laatste nieuws met Marjolein. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Ja, die rechtszaak tegen studenten die gaat later beginnen.
9: Het gaat om de Banga-zaak in Utrecht. De rechtszaak tegen 4 studenten die lid zijn van het Utrecht Studentenkoor. Maandag zou die zaak beginnen over het verspreiden van een Banga-lijst onder leden van de studentenvereniging. Daarop stonden foto's en gegevens van vrouwen met daarbij seksistische opmerkingen. De zaak wordt nu overgenomen door de rechtbank in Gelderland, omdat een van de vrouwen die aangifte deed familie is van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. Een nieuwe datum is er nog niet. Montfoort heeft plannen voor 2 windmolens in polder Kattenbroek. De gemeente denkt daarmee de doelstellingen voor duurzaamheid te halen. Die zijn opgesteld door de provincie Utrecht. Montfoort wil niet dat de provincie plekken gaat aanwijzen voor windturbines. In Kattenbroek moeten ze op zeker 600 meter van woningen komen te staan. Er moet nog wel over worden gestemd. De huizenprijzen gaan dit jaar en volgend jaar verder omhoog, ondanks een hoger aanbod van woningen. Dat zeggen economen van de Rabobank met het hoofdkantoor in Utrecht. En dat komt door loonstijging en ook door blijvende schaarste op de woningmarkt. Er is wel meer aanbod gekomen doordat veel voormalige huurwoningen worden verkocht. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanmorgen op de weg niet extra druk volgens de ANWB. Treinstations die bleven leeg, veel mensen wisten van de staking en kozen voor alternatief vervoer of bleven thuis. En sommige bussen die gingen nog wel, maar dan is het toch spannend als je bij de halte staat.
10: Ja, ik moet met de bus. Ja, ik ga naar mijn moeder. Normaal ga ik met de trein, maar nu neem ik bus 6.
11: Bus 6 rijdt gewoon zo te zien.
10: Hij zou over 3 minuten komen, maar de tijd staat er niet meer bij. Dus ik ben benieuwd.
11: Hij is toch van het bord verdwijnen, hè?
10: Ja.
11: Bent u nou bang dat hij niet komt?
10: Nee hoor. Ik ben niet zo bang. Ik zie het wel. Ik heb nog tijd, dus...
11: Positief blijven.
10: Positief blijven, zeker. Altijd.
9: Nou, hopelijk is het allemaal goed gekomen. Vervoerder Keoli heeft in elk geval laten weten dat 40% van de bussen nog rijdt in onze provincie. Dat kan gedurende de dag nog wel veranderen. En over de staking staat ook een live blog op onze app en website. Het weer dan, af en toe onstuimig, stevige buien, harde wind en kans op onweer. En maximaal 19 graden.
8: Marjolein, dankjewel. De Eagles komen er zo aan.
12: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.

0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
1: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

0: jij de open haard even aan, Connie. Even een blokje erop.
1: Ik zou even een blokje erop gooien. Ja.
0: Lekker herfst.
1: Nou.
0: Of ga ik een beetje te ver nu?
1: Nee, ik vond het vanmorgen koud. Het was 12 graden. Ja, dus ik ben teruggegaan voor een jas.
0: Ja, heel goed. Nou, uitstekend weer om bij de radio te kruipen. Zometeen na 12 uur ook natuurlijk aan tafel. Wat ga je doen vandaag?
1: Nou, over het weer gesproken. Er is, Pieter, in ons land een grote groep ouderen die zich zorgen maakt over ons klimaat. Niet alleen voor hen zelf, maar natuurlijk ook voor de kinderen, voor de kleinkinderen. Dat vinden ze vaak nog veel erger dan dat ze het zelf misschien nog meemaken. Dan heb je dus de groep grootouders. Ouders voor het Klimaat werd 10 jaar geleden in Nederland opgericht. In Utrecht, Houten, Amersfoort. Maar het gaat ook internationaal, wordt het allemaal heel groot. Nou, misschien weet je het wel, komend weekend vindt in Amsterdam de jaarlijkse Klimaatmars plaats. Strakjes aan tafel Martin Knibbe en Yvonne Engelander zijn twee van die grootouders die ook meelopen voor het klimaat. Ze ketenen zich niet vast aan de snelweg. Dat doen ze niet. Geen Extinction Rebellion. Maar ze ondersteunen de acties wel. Omdat ze zich gewoon zorgen maken. Ze zeggen eigenlijk, er gebeurt veel te weinig. Wij zijn misschien wel het braafste jongetje van de klas. Maar over de grenzen wordt de uitstoot steeds groter. Ja, het is natuurlijk een wereldwijd probleem. En deze grootouders die hebben zich bij elkaar gevoegd. En ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat ze allemaal gaan doen. En of ze misschien nog tips hebben. Wat doen ze zelf natuurlijk om het klimaat enigszins een beetje te redden. Dus daar gaan we het over hebben. En voor de mensen die van het Koninklijk Huis houden, nou, dat zijn er inmiddels zijn ook er al heel veel.
0: Ja.
1: Vanmiddag is de uitvaart van koning Harald, hè, de koning van Noorwegen. Afscheid wordt gehouden in Oslo. Ook ons Nederlands Koninklijk Huis is daarbij. We gaan even bellen met Mirjam de Witte. Zij is koningshuisdeskundige en weet precies wat er allemaal gaat gebeuren. Wie er allemaal meegaan vanuit Nederland, daar gaan we het ook nog even over hebben.
0: Oké, goed. Nou, zijn we ook op dat vlak weer helemaal bij.
1: Zo is het.
0: Connie, ga lekker luisteren. Tot zo, hè.
1: Tot zo. We'll be right back.

0: Ben je er nog, Frans?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Hartstikke goed. We moesten even wachten op Dusty Springfield, hè, en de Pet Shop Boys.
1: Ja.
0: Even kijken. Frans heb ik aan de lijn en jij zit in...
1: De Bilt.
0: De Bilt. Waar het waait en regent en grijs is en herfst.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik vind het wel gezellig eigenlijk.
1: Ja, alle dingen heeft een charme.
0: Ja, ja.
1: Kijk, nu ga je weer een beetje aan de binnenklusjes.
0: Ja, zeker. Moet er nog wat gebeuren bij je?
1: Oh, altijd. Altijd. Mijn vrouw vindt altijd wat voor me.
0: Doe je dat allemaal zelf of roep je wel eens hulptroepen in?
1: Nou, het meeste doen we gelukkig nog zelf.
0: Oké, okay. Oh, dat is wel mooi. Ja.
1: Ja.
0: En ben je een beetje handig dan?
1: Ja, ze zeggen het.
0: Ja, nou, mooi meegenomen, Frans.
1: Ja, zo is dat.
0: Zeker. Ja, eens even kijken. Wat hebben we, want je bent ongetwijfeld ook handig bezig geweest met de letters. 8 letters vandaag. Gooi hem er maar uit, Frans.
1: Nou, ik heb deelauto gevonden.
0: Ja, de deelauto. Natuurlijk met een knipoog naar de stakingen vandaag. Er zijn heel veel deelauto's gereserveerd. Daar wordt veel gebruik van gemaakt deze dag.
1: Ja, en ik zei, vanmorgen was ik even boodschappen doen en toen reed ik achter een lijnbus.
0: Nou, hij komt eraan. Ik wens je er veel plezier mee. En mooie dag daar. Succes met alle klusjes die moeten gebeuren. En wellicht tot de volgende keer, Frans.
1: Hey Pieter, bedankt. En ik zou een goede uitzending.
0: Dankjewel.
1: En mogelijk tot onverwachts.
0: Mooi gezegd. Tot onverwachts, Frans.
1: Heel erg.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Dag. En niet geheel onverwacht zometeen Connie met aan tafel. De lunch gaat beginnen en daarna natuurlijk de 60s met Edwin.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
4: Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort

0: En onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
3: Utrecht. 12 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 mannen worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer, buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemiddag, 12:02 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja, die staking in het OV is hier natuurlijk ook. Duizenden medewerkers leggen het werk neer. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor de reizigers. De treinen rijden niet, sommige bussen en trams nog wel. Het RIVM kan het nieuwe duurzame pand in Utrecht nog steeds niet gebruiken omdat er gasgeneratoren geplaatst moeten worden. En die zijn nodig, want het stroomnet is te vol. Dus het is een tijdelijke oplossing. Wanneer het Gezondheidsinstituut uit Bilthoven vertrekt, is nog niet duidelijk. En als je een goed idee hebt voor je eigen buurt, dan maak je kans op geld van de provincie om dat idee uit te voeren. Hoe dat werkt, dat hoor je om 12:30.
4: Dankjewel. Ja, de files die zijn er niet. Ik kan nog wel even noemen voor de zekerheid dat de A28 nog steeds dicht is. Amersfoort richting Zwolle, hè, tussen knooppunt Hoevelaak en Nijkerk. De bruggen zijn niet veilig omrijden via Apeldoorn. En dat geldt ook voor de andere kant op, Zwolle-Amersfoort, tussen Nijkerk.

0: frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit. Wat een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
6: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: grote hit was het hoor. 1988, Womack en Womack op Radio M Utrecht. Teardrops, goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Van harte welkom op deze, ja, ik kijk naar buiten, het regent. Het is druilerig, woensdag 9 september. Gelukkig is er het lunchprogramma aan tafel. Want daar hoor je nog eens wat en daar leer je nog eens wat. Ik heb zo meteen aan tafel twee mensen. Er is in ons land namelijk een grote groep ouderen die zich zorgen maakt over het klimaat. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor generaties die na hen komen. De groep Grootouders voor het Klimaat werd 10 jaar geleden in Nederland opgericht. En komend weekend vindt in Amsterdam de jaarlijkse klimaatmars plaats. Twee van die leden van de groep Grootouders voor Klimaat die komen daarover vertellen in aan tafel. En natuurlijk de hamvraag, wat doen ze zelf om het klimaat wat mooier te krijgen. En strakjes om 1 uur, dan begint de uitvaart van koning Harald V van Noorwegen. Zijn afscheid wordt gehouden in Oslo. Daarvoor is er een stoet vanaf het Koninklijk Paleis naar de Dom. En de band tussen het Noorse Koninkrijk en de Nederlandse, ja, die zijn goed. Ze zijn goed bevriend. Daarom zullen koning Willem-Alexander, Maxima, prinses Beatrix en ook prinses Amalia aanwezig zijn. En wij willen weten wat er allemaal precies gaat gebeuren. Dus ik ga er zo meteen eens even over bellen met Mirjam de Witte, onze koninklijk huisdeskundige. Dat hoor je zo meteen. Natuurlijk ook de stem van M in dit uur, 10:50. En wist je dat je een exclusieve rondleiding kunt winnen bij ons op Radio M Utrecht? Ik ga er zo meteen meer over vertellen. Muziek van Peter Gabriel met het mooie Salisbury Hill.

Vroeger was hij zanger van de band Genesis. Toen ging hij solo. Extravagante kleding, geschminkt op het podium. Deze creatieve duizendpoot, Peter Gabriel. Eventjes over volgende week. Volgende week maak je namelijk elke dag kans op een exclusieve rondleiding bij ons, bij Radio M Utrecht. Dat is leuk hoor, want je ziet het hele pand, je komt in alle studio's en je kan ook nog even kennis maken met ons, met alle presentatoren. Dus volgende week moet je gewoon een dagvraag beantwoorden en maak je dus kans op deze bijzondere prijs. Zometeen gaan wij het hebben over het Koningshuis en dan in Noorwegen. Ik zei het net al, hè. Het afscheid van koning Harold. Ik ga er zometeen over praten met Mirjam de Wit.

0: buiten kan.
1: Ja, Suzanne en Freek waren dat op Radio M Utrecht. Goedemiddag, 17 minuten over 12. Nou, het is al begonnen, de uitvaart van koning Harald V van Noorwegen. Zijn afscheid wordt gehouden in de Dom in Oslo. Daarvoor is er een stoet vanaf het Koninklijk Paleis naar die Dom. De band tussen het Noorse Koninklijk Huis en het Nederlandse is goed. En daarom zullen ook koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia, die zijn erbij. Ik praat erover verder met Koninklijk Huisdeskundige Mirjam de Witte. Mirjam, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Even in het begin, wat was Harald V voor een koning eigenlijk?
2: Ja, echt een plichtgetrouwe, betrouwbare, sterke koning. Hij hield mooie, goede toespraken. Af en toe ook met een grapje. Maar ook soms heel emotioneel. De toespraak die hij hield na de aanslag van Anders Breivik. Ja, hij stond daar echt als vader en voelde de pijn van iedereen die zijn kind was verloren. Daarmee heeft hij heel wat mensen hebben hem toen in hun hart gesloten. Ja. Hij was ook sportief, hield van zeilen en skiën. En hij werd koning in 1991. En wat ik ook een mooi verhaal vind, is hij trouwde in 1968 met een burgermeisje, Sonja Haraldsen. En dat was een stoere keuze, want zijn vader, koning Olaf, die was falikant tegen.
1: Oh ja.
2: Nou, dan kan je denken, we houden het een poosje geheim. Dat hebben ze 9 jaar volgehouden. Hebben ze de relatie buiten beeld gehouden. Zij is zelfs nog een poosje naar het buitenland gegaan om hem te vergeten, maar de liefde was gewoon te sterk. En Harald heeft uiteindelijk tegen zijn vader gezegd, kap, het is zij of helemaal niemand. En dan trouw ik dus gewoon niet. En dat gebeurde, ze trouwden. Ze kregen 2 kinderen, Martha en Hakon.
1: Ja.
2: En de laatste jaren zijn toch wel in het teken van gezondheid. Ik noem een lijstje op, blaaskanker, een nieuwe hartklep, virale infectie, ademhalingsproblemen. Hij kreeg een pacemaker op vakantie in Maleisië. Ja, en dan nu in augustus opnieuw ging het slecht. Een bloedziekte heeft hij en daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop.
1: Ja, ongelooflijk.
2: Ja.
1: En
2: ja.
1: Wat is er eigenlijk gebeurd sinds zijn overlijden allemaal?
2: Ja, direct na de bekendmaking ging de vlag op het Koninklijk Paleis in Noorwegen half stok. Van 12 tot 1 werden de kerkklokken geluid in heel Noorwegen. En Hakon werd direct koning, zijn zoon.
1: Ja, ja.
2: Die moet dan een buitengewone ministerraad bijeenroepen. En hij kondigde toen aan dat hij gaat regeren onder de naam Hakon de 7e. En met een devies kiezen ze dan, Alt voor Norgen. Dat is dus alles voor Noorwegen. En op zaterdag gaf hij ook zijn eerste toespraak al als staatshoofd.
1: Laten we even een stukje luisteren.
3: Het was een stor styrke voor han en haar moeder min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble
1: sterk. Gaat nog wel even door. Kun je dat even voor ons vertalen?
2: Mijn Noord is niet zo goed, kon niet helaas.
1: Nee. Maandag werd die kist naar de paleiskapel gebracht, toch?
2: Ja, dat gebeurde vervolgens op maandag 31 augustus. Ja. Kinderen, kleinkinderen van Harald, die droegen de kist door de verschillende vertrekken van het paleis. Koningin Sonja en koningin Mette Marit, die liepen daarachter met de kist mee.
1: Ja, en wat nog wel bijzonder is, de kist werd ook gedragen door Marius Borg Hoijby. Dat is die zoon van Mette Marit van een eerdere relatie die veroordeeld is voor, wat was het, 2 verkrachtingen?
2: Ja, en nog veel meer.
1: Ja, ja.
2: Een hele prestigieuze plek. En daar staat hij dan bij. Dat heeft voor veel mensen heeft dat aangevoeld als onfatsoenlijk. Een klap in het gezicht van de slachtoffers natuurlijk. Marius is in beroep gegaan tegen de veroordeling van 4 jaar gevangenisstraf. Hij wacht dat af met een enkelband op een landgoed van de koninklijke familie.
1: Zo.
2: Hij mag daarvan af met toestemming van de autoriteiten. En hij zal dus ook aanwezig zijn bij de uitvaart vandaag.
1: Ja. Kunnen de Noren zelf trouwens ook afscheid nemen?
2: Ja, hij was heel erg geliefd. Dat blijkt ook uit de bloemenzee die snel ontstond bij het Koninklijk Paleis in Oslo na zijn overlijden. En er stonden echt ook rijen dik om afscheid van hem te nemen. Dat kon in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis. Ja, op de kist liggen dan onder meer de Noorse koningskroon en het rijkswaard. En kadetten van de militaire academie die houden dan de wacht. Tot en met gisteren konden de Noren langskomen. Ja, en ik kijk nu naar de stoet en er staan ook zoveel mensen langs de stoet te kijken. Ja, ongelooflijk.
1: Ja, ik zie net prins William voorbij lopen. Ja, er is altijd meteen zo'n discussie, heer Mirjam, van ja, weet je wel wat dat kost allemaal? En aan de andere kant kun je vertellen, ja, heel Europa staat er. Ook hoogwaardigheidsbekleders, maar ook het gewone volk. En het is natuurlijk ook iets verbindends, toch?
2: Nou, dat vind ik zeker. Je kan inderdaad zeggen, wat kost het allemaal voor geld? Dat is ook zo. De veiligheid van al deze mensen moet hier gewaarborgd worden in Oslo. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar al die mensen die daar met liefde voor de koning staan. En al die koningshuizen die daar samen ook naartoe zijn gekomen. Ja, dan is dat gewoon iets moois. En inderdaad iets verbindends voor ons allemaal.
1: Zo is het. Mooi gesproken. Mirjam de Witte, koningshuisdeskundige. Dank je wel voor je toelichting.
2: Graag gedaan.
1: En tot de volgende misschien weer, hè?
2: Tot de volgende.
1: Dag Mirjam. Hoi.

0: Jaren 90 met de Spice Girls. Wie zaten er ook allemaal weer in? Mel B had je, hè? Was dat niet Scary Spice? Emma was Baby Spice. Melanie of Mel C was Sporty Spice. Dan had je nog Jerry Halliwell. Zij was Ginger Spice. En Victoria Adams, tegenwoordig Victoria Beckham, was Posh. En ze waren groot in de jaren 90. Het nieuws komt eraan met Casper. Je kunt een deeltje van je eigen betaalde belastinggeld terugvragen van de provincie voor iets leuks in je buurt. Nou, hoe dat werkt, dat hoor je zo meteen.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: TrueLease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Casper.
9: Goedemiddag, we beginnen met de staking in het OV.
10: Ik ben met de fiets hier naartoe gekomen zodat mijn vader, mijn lieve vader, me naar mijn werk kon brengen.
9: Ondanks de staking in het OV was het vanochtend niet extra druk op de weg. Veel mensen wisten van de staking en kozen voor alternatief vervoer of bleven gewoon thuis. Bij vervoerder Keoli rijdt de helft van het OV, bij Transdev de helft en bij Keoli 40%. Dat is allemaal net bekendgemaakt. We houden je trouwens op de hoogte via rtvutrecht.nl en in onze app.
10: Ik ben met de fiets hier naartoe
11: gekomen.
9: Het gaat alles door elkaar lopen. Dat is niet de bedoeling. Deze hebben we nodig. Het RIVM kan het nieuwe duurzame pand in Utrecht nog steeds niet gebruiken omdat er gasgeneratoren moeten worden geplaatst. Die zijn nodig, want het stroomnet is te vol. De verhuizing van het Gezondheidsinstituut van Bilthoven naar het Science Park is dus opnieuw uitgesteld. Een nieuwe datum is niet bekend. De bouw had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn. Montfort wil 2 windmolens in Polder Kattenbroek om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. De gemeente komt nu in actie omdat anders de provincie zich ermee gaat bemoeien. De gemeenteraad moet er nog over stemmen. De molens komen op zeker 600 meter van huizen te staan. En inwoners van de provincie die kunnen zich aanmelden voor een goed idee voor hun buurt. Deelnemers krijgen een gratis begeleiding om hun buurtidee binnen 1 jaar uit te voeren. En als dat allemaal lukt, dan krijg je €1000. En dan maak je ook nog eens kans op €3000. Aanmelden kan trouwens vanaf nu tot en met het eind van de volgende maand bij de provincie. En ik heb nog iets van een quoteje van de provincie daarover. Ja. Het provinciebestuur.
11: En het kan van alles zijn. We hebben ook gehad als mensen een grote deelstuk in de buurt willen maken. Of mensen willen een soort buurtbios organiseren. Het gaat om betrokkenheid van de omgeving. Om gewoon dat je prettig kunt wonen en leven ergens.
9: Ja, dus als je een goed idee hebt, Connie.
0: Ik ga even nadenken.
9: Moet je doen. Ja. Krijg je nog het weer onstuimig vanmiddag. Regen, harde wind, kans op onweer. En het is zo'n 19 graden.
0: Dankjewel. Tot over een half uur, Casper.
9: Ja, tot zo.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit.
2: wordt een heerlijk dagje Kuit.
12: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
13: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Sister. Jaren 80, hè? Dat draaien we ook gewoon hier op Radio M Utrecht. Surrender. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Lunchprogramma aan tafel. Met zometeen spelen wij weer de stem van M. En ik wil je even attent maken op het tuinspreekuur met Jurgen Smit, de hovenier. Dat komt er weer aan. Donderdag 1 oktober, misschien alvast even in de agenda zetten. Dan is het weer de herfsteditie van het tuinspreekuur. En dan kun je al je vragen kwijt over de tuin. Het snoeien, de vijver, de grasmat, de droogte, de regen die nu valt. Kortom, er is altijd wel wat te doen in de tuin. Dus wil je erbij zijn, nou, dan kun je alvast je vraag mailen naar tuin@rtvutrecht.nl. tuin@rtvutrecht.nl. Jan Dulles en de mannen van de 3J's. We hebben weer een vrolijke zomerse plaat. Je zit in mijn hoofd, heet dat.

0: De drie J's waren dat op Radio M Utrecht. Precies is het 10:50.
1: De stem van M.
0: Ja, wie zoeken wij deze week nou weer? Het is een mevrouw. Je zou haar kunnen kennen van de televisie. Toch maar weer gratis aanwijzingen. Morgen gaat hij eruit, de portable radio aan het einde van aan tafel. Het speelt heel makkelijk mee. Raden wie dit is. En als je het weet, dan mag jij mij mailen op stemvanm@rtvutrecht.nl. Wel even je telefoonnummer erbij, dan kun ik je morgen eventjes bellen. Let goed op, zet hem weer een tikkie harder, dat wil nog wel eens helpen. Hier komt de opgave.
2: Je kleinkinderen minder kunnen bezoeken omdat je heel ver weg woont.
1: Stem van M.
0: Mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl. Wat een druilerig weer. We gaan daar zo meteen over praten. Is er een lichtpuntje ergens te bekennen? Dat hoor je zo meteen in het uitgebreide weerbericht.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: The Mixed Emotions, You Want Love. Weerbericht. 12 minuten voor 1, we gaan praten over het weer. Dat doe ik met Margot Ribberink. Dag Margot.
1: Hallo Connie.
0: Ik heb jou aan de lijn en spontaan begint hier de zon te branden, zeg.
1: Ja, het zonnetje in huis. Ja.
0: Ja. Nou, het heeft aardig geregend net.
1: Ja, ja, we zitten aan de voorkant van een buiensysteem. En we hebben vanaf 9:30 al een paar buien gehad. Maar de zon die heeft het inderdaad ook nog wel even lekker gedaan. Maar de meeste buien moeten nog komen. En ze komen vanuit het noordwesten, gekronkeld rondom een klein lage drukgebiedje wat op de Waddenzee naar het oosten trekt. Dus nou ja, de eerste helft van de middag zijn het meer buien dan zonnestralen. En dat zijn pittige buien hoor. Het kan af en toe lekker plensen. Ik denk dat er op een enkele bui misschien wel een onweersklapje zit. Een hagelsteen is mogelijk. En de wind, ja, die is ook lekker herfstachtig. Een windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten. En die gaat als het lage drukgebied naar het oosten trekt, draaien naar west tot noordwest. En die is behoorlijk vlagerig van karakter. En daarbij hebben we temperaturen die, ah ja, natuurlijk met al die buien niet heel erg hoog komen. De maximumtemperatuur tot nu toe zit onder de 17 graden. En ja, we mogen blij zijn als we vanmiddag ergens nog een 18 of een 19 graden halen. Ja. Dus wat dat betreft is het vandaag even het gezicht van de herfst met onstuimig en nat weer.
0: Nou zijn wij zo benieuwd, hoe lang houdt dat nog aan? Is dat het hele week een beetje aan de hand?
1: Nee. Dit is echt vanmiddag. En met name de eerste helft van de middag en de tweede helft van de middag. Dan wordt het vanuit het noordwesten allemaal wat minder. Er kunnen nog wel een paar buien vallen. Maar de zon die komt ook weer tevoorschijn. En vanavond en vannacht is het denk ik zo goed als droog. De temperatuur gaat lekker naar beneden. Ik denk dat het komende nacht afkoelt tot een graadje of 9. En wat je dan ook ziet in deze tijd van het jaar, als het een beetje vochtiger wordt en kouder, dat er boven weilanden van die prachtige mistvelden kunnen ontstaan.
0: Mooi is dat.
1: Nou,
0: he?
1: Dat zal morgenochtend ook het geval zijn. En dan krijgen we morgen eigenlijk een hele andere dag als vandaag. Temperatuur, nou, misschien een graadje hoger, 20 graden. Maar het is rustig wat betreft de wind. Het is ook droog en we zien een hele mooie afwisseling van stapelwolken, prachtige blauwe stukken lucht en zonneschijn. Dus wat dat betreft, dit soort dagjes zijn er natuurlijk ook in de herfst. En dan gaan we vrijdag en zondag weer met een zwakke storing te maken krijgen. Dus dat zijn de dagen dat er wellicht een buitje kan vallen. Maar het zijn ook geen hele zware buien meer. Hè. Die komen dus in de eerste helft van de middag naar ons toe. Tussendoor is er ook zon, zeker op de zaterdag. En op zaterdag zien we zelfs de temperatuur weer ietsjes omhoog gaan. Naar zo'n 1, 22 graden. Oh ja. Dus koud is het voorlopig niet. En daarbij wil ik het weerbeeld bestempelen als licht wisselvallig.
0: Dat zijn mooie slotwoorden, vind ik, Margot.
1: Ja.
0: Ja, fantastisch mooi. Dankjewel voor nu. En horen we jou vanavond alweer bij Aard?
1: Zeker, dan ben ik er weer, Connie.
0: Fijne middag.
1: Dag.
0: Doei.

op Radio M Utrecht. Zometeen heb ik twee leden van de groep Grootouders voor het Klimaat. Werd 10 jaar geleden opgericht in Nederland. En ik ga ze natuurlijk vragen van wat kunnen jullie betekenen voor het klimaat. Dat hoor je zometeen. Eet smakelijk.

0: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
1: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
5: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje, België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Herkom. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch op de AfD. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtvaartverkeersleiding zijn tienduizenden passagiers op luchthavens gestrand. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick en de vliegvelden van Manchester en Birmingham. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken niet op een geschikte plek terecht te komen. Ook moeten veel bewoners al snel verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen voor kwetsbare ouderen ingrijpend en zou beter gekeken moeten worden of het wel echt nodig is. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat nu gepland voor eind april. Het weer dan nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het waait verder stevig. Aan zee zijn er forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Ongeveer de helft van de bussen en trams rijden. Dat melden de vervoersbedrijven Keolie en Transdev. Er wordt vandaag gestaakt tegen het kabinet. Het is een behoorlijke tegenvaller, dat zegt de advocaat van de slachtoffers over het uitstel van de Bangalijftzaak. De rechtbank Gelderland neemt die zaak over omdat een van de vrouwen familie is van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. En de huizenprijzen die gaan dit jaar en volgend jaar verder omhoog. Dat verwachten de economen van de Rabobank met het hoofdkantoor in Utrecht.
6: Dankjewel. En ik heb zometeen twee leden van de groep Grootouders voor het Klimaat.

0: Nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Radio M. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
4: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Aan tafel met Connie Kraaijenveld.

0: en als je wint. Goedemiddag, 9 over 1 is het.
1: Aan tafel.
0: Er is in ons land een grote groep ouderen die zich zorgen maakt over het klimaat. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de generaties die na hen komen. De groep Grootouders voor het Klimaat werd 10 jaar geleden in Nederland opgericht en heeft in verschillende gemeenten in ons land lokale groepen. Ook bijvoorbeeld in Utrecht, Houten, Amersfoort. Komend weekend vindt in Amsterdam de jaarlijkse klimaatmars plaats en Martin Knibbe en Yvonne Engelander zijn 2 van de Grootouders voor het Klimaat die gaan meelopen. En ik heb ze hier aan tafel. Allebei van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: Ik denk dat er ook mensen zijn die nog nooit van deze groep, stichting hebben gehoord. Wat doen jullie precies?
3: Nou, wat wij doen als Grootouders voor het Klimaat is dat we ons in ons dagelijks leven zorgen maken over, goh, hoe gaat het nou met het klimaat en de toekomst van het klimaat. En daarvoor maken we ons zorgen voor onze kleinkinderen. Maar dat is eigenlijk meer een idee van alle generaties na ons. Kunnen die nog wel leven op deze aarde? En dat maken we dan heel concreet door in ons eigen leven zo klimaatvriendelijk mogelijk te leven. Maar ook met elkaar te kijken, kunnen we ook de lokale politiek beïnvloeden? Dat is provincie, gemeente en waterschappen. Kunnen we ook de landelijke politiek in Nederland beïnvloeden? Nou, daar doen we heel veel werk op. En kunnen we ook internationaal Europa beïnvloeden. Want de Green Deal, eigenlijk een hele belangrijke basis eigenlijk, zowel voor de individuele landen als voor Europa zelf, ja, is aan het afbrokkelen. Dat is ontzettend jammer. Maar wij doen er alles aan om te kijken of we dat toch op een of andere manier nog dingen behouden kunnen blijven. En dat we gewoon wel die doelen gaan halen.
0: Ja.
3: Want in Parijs hebben we een paar hele sterke doelen afgesproken. 55% minder uitstoot broeikasgassen dan in 1990. Nou, dat halen we gewoon niet. Het is een heel ambitieus doel. Maar we willen. Maar ja, je ziet ook dat mensen dat een beetje echt aan het loslaten zijn.
0: Ja.
3: En dat willen we voorkomen.
0: En jij zegt, kunnen wij beïnvloeden? Kunnen wij invloed uitoefenen? Gaat dat dan ook lukken?
3: Nou ja, zoals je ziet, dat valt niet mee. Hè? Want er zijn heel veel andere belangen die een belangrijke rol spelen. Dat is nu oorlogen die een belangrijke rol spelen. En eigenlijk een enorme stimulans zijn voor juist wel gebruik van fossiele brandstoffen. Een president die drill baby drill roept. Maar ook daadwerkelijk zegt tegen oliemaatschappijen, je stopt je plan om windmolens te maken en ga maar olie boren. Ja. Dus dat is heel moeilijk om daartegen te strijden. Maar het kan wel.
0: En hoe kan het dan? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die kunnen de gasprijzen helemaal niet meer betalen. Misschien gaat Groningen weer open. Tot grote ramp natuurlijk van heel veel mensen daar.
3: Ja.
0: Dus de situatie in de wereld maakt het er ook naar. Hoe kun je daar tegen wapenen? Wat kun je daar dan aan doen?
3: Ja, nou, er zijn nogal wat organisaties zoals Greenpeace, Milieudefensie, Extinction Rebellion en Natuur en Milieu. Er zijn heel veel organisaties die zich druk maken over klimaat. Dat is allemaal in een klimaatcoalitie verbonden. En we met elkaar maken we een vuist richting de politiek. En gaan we ook die klimaatmars lopen van aankomende zaterdag.
0: Ja.
3: We proberen ook de landelijke politiek te beïnvloeden om dingen die er zijn, om die wel om die te behouden, zou je kunnen zeggen.
0: Yvonne, jullie plakken je niet vast aan de A12, hè? Geen Extinction Rebellion.
4: Dat zijn wij niet. Maar Martin benoemde al de klimaatcrisiscoalities. Wij sluiten ons wel daaraan waar wij allereerst onze eigen doelstelling naar voren kunnen laten komen. En Martin heeft al uitgelegd wat dat is. Dat is een leefbare wereld voor toekomstige generaties, kort samengevat. En die coalities die zijn belangrijk om body en volume te maken in dat wat wij te melden hebben over klimaat. Nou, in het Utrechtse doen we dat wat kleinschaliger dan landelijk en internationaal. Maar alle afdelingen in het land die vormen samen die grote landelijke organisatie van Grootouders.
0: Ja.
4: En die hebben ook weer contact met internationale organisaties. En wat wij in Utrecht doen, is zo dicht mogelijk onze informatie verspreiden onder onze Utrechtse burgers.
0: Maar ook jongeren dus, want jullie heten Grootouders, maar het geldt voor iedereen.
4: Nou, wij heten grootouders, maar wij zijn, wij spreken grootouders aan. Niet alleen grootouders die zelf kleinkinderen hebben, maar ook grootouders die zich grootouder voelen van de toekomstige generaties. En dat heeft te maken met de gedachte aan wat je wilt achterlaten op deze wereld.
0: Ja, wij praten trouwens zo over wat er allemaal gaat gebeuren, hoor.
4: Ja, hoor.
0: Er schiet een vraag te binnen. Er zijn al zoveel instanties die zich inzetten voor het klimaat. Is het niet gewoon veel handiger om je aan te sluiten bij de grote stichtingen die dat al doen? Want het is ook, ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen denken, daar komt weer een stichting aan.
3: Ja, ja. Nou, we sluiten ons ook aan. Maar ons vertrekpunt, hè, dat we zeggen van we kijken op de lange termijn. Nou, dat is de meeste organisaties zijn toch korte termijnachtig bezig. En wij, wat ook heel belangrijk is, dat we vinden voorleven belangrijk. Mm-hmm. Dus we geven onze leden, maar ook iedereen die het maar horen wil. We houden klimaatcafés bijvoorbeeld. Hè, zodat iedereen die horen wil, geven we informatie over hoe je groen en gezond kan leven zelf.
4: En we zijn
3: eigen keuzes.
4: We zijn een onderdeel geweest ooit van Urgenda. Daarvan hebben wij ons afgesplitst. Niet omdat er conflicten waren, maar omdat er het advies was om onder de geuzennaam Grootouders voor het Klimaat verder te gaan. Waarmee je ook die doelgroep die zich aangesproken voelt, op die noemer erbij betrekt. Wat niet betekent dat we ons distancieren van de jongeren van, en zoals Martin al zei, er zijn klimaatcrisiscoalities. Ja. Dus we zoeken zoveel mogelijk aansluiting om zoveel mogelijk volume te maken met onze boodschap.
0: Jullie zeiden net al, er zijn cafés waar. Wat doen jullie concreet? Kun je dat eens kort uitleggen?
4: Ja, nou, ik zou, als ik het over het Utrechtse mag hebben, dan begin ik maar even van het actuele naar iets verder terug. Wij hebben net onze koffers weer ingepakt.
0: Toch niet met het vliegtuig, hè?
4: Niet. We hebben net onze koffers weer ingepakt in de Domkerk, hier in Utrecht. Daar hebben wij een presentatie mogen geven van ons project Gifvrije Bloemen.
0: Ja.
4: Wij kregen daarvoor een uitnodiging vanuit, dat is nog zo'n onderdeel die zich bezighouden met een leefbare wereld, dat zijn de groene kerken. Wij hebben geen relatie met kerken, maar we willen wel daar samenwerken waar dat zin heeft. En zij hebben ons gevonden, zij hoorden van ons project Gifvrije Bloemen, en daar hebben wij een presentatie gegeven, 2 maanden lang. Mm-hmm. Daar waren we heel blij mee. En we hebben dat gedaan op een fysieke manier, dus heel beeldend. En we hebben onder begeleiding van een van onze grootouders met een hele kunstzinnige achtergrond, ook professioneel, hebben wij bloemen gemaakt, insecten gemaakt, en heel beeldend laten zien wat het betekent als bloemen met insecticide groot worden gebracht. Wat dat betekent voor insecten. Wat het betekent voor de bloemen. Wat het betekent voor de grond waarop de bloemen geteeld worden.
0: Dat is één. Want ik haak even in. Maar we moeten even wat korter. Want
4: doe het korter. Ja. We hebben op een Montessori school de afgelopen 2 jaar hebben wij lessen mogen verzorgen over duurzaamheid samen met 2 organisaties die daar ook echt inhoudelijk verstand van hebben. En de grootouders hebben dat gefaciliteerd, hebben die partijen bij elkaar gebracht. En wij hebben helpende handjes gegeven.
0: Dan kom ik zo meteen na de plaat even bij jullie terug. Want dit zijn natuurlijk fantastisch mooie initiatieven. Maar hoe past dat in het grotere plaatje? Want wat het klimaat betreft staat de wereld behoorlijk in de fik.
4: Ja.
0: Hoe denken jullie daarover? Hoor je zo meteen.
4: Ja.

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World. Jij wilde, of jullie wilden deze graag horen, hè?
1: Ja, zeker, want klimaat is zo'n kwetsbaar iets. Ja. Je maakt het makkelijker stuk dan dat je het weer opbouwt.
0: Ik heb aan tafel Martin Knibbe en Yvonne Engelander. Allebei zijn ze van de groep Grootouders voor het Klimaat. Werd 10 jaar geleden in Nederland opgericht. Verschillende gemeenten in ons land. En binnenkort is er ook een internationale bijeenkomst. En de Klimaatmars zaterdag in Amsterdam, die gaan jullie meelopen. Jullie doen allemaal mooie initiatieven. Jij vertelde Yvonne net ook al over het project in de Domkerk hier in Utrecht. Maar ik heb zo het idee, ja, goed dat dat gebeurt, maar het zijn allemaal van die hele kleine druppeltjes. Terwijl Tata Steel en weet ik wat voor grote bedrijven de uitstoot misschien een klein beetje beperken. Is dat dan ook niet frustrerend voor jullie? Ja. Dat je je zo hard inzet voor iets wat eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat is?
1: Ja, ja, dat is ook zo. Aan de ene kant. En aan de andere kant, ik heb net al gezegd, we werken samen met andere organisaties. Zoals ook Advocaat van de Aarde. En die heeft heel duidelijk gemaakt dat gemeentelijke, provinciale en waterschappen, maar ook rijksoverheden, veel te weinig doen aan handhaving. Mm-hmm. En vandaar dat, dat bijvoorbeeld Johan Vollebroek, dat is iemand die heel veel zaken met stikstof bijvoorbeeld doet. Nou, die heeft bij de landbouw heel veel invloed uitgeoefend. Want die heeft de gemeentelijke, maar ook de rijksoverheden gewezen op een tekort aan handhaving. En ook diverse casussen gewonnen.
0: Ja.
1: En die stimuleren wij ook. We hebben zijn broer ook bij de grootouders. Dus samen met hen oefenen we veel invloed uit op die plaatsen, op die lokale overheden, maar ook op de Rijksoverheid.
0: En in korte woorden, wat zou de overheid beter moeten doen?
1: Nou, er zijn heel veel goede afspraken gemaakt over uitstootbeperking, maar je moet ze dan wel handhaven.
0: En ook in het buitenland.
1: Want en ook in het buitenland.
0: De grens houdt niet op bij de landgrens.
1: Nee, precies, dat is ook zo. En dat gebeurt niet. En daar drukken we dus heel hard op. Plus dat we hebben nu met de Europese grootouders, dat is in het weekend van 28 september, hebben we een bijeenkomst. En daar staat Big Finance op de agenda. Er zijn ook een aantal sprekers die daar een autoriteit in hebben. En Stientje van Veldhoven, de minister, die opent die bijeenkomst. En daar gaat het om dat het financiële systeem, die stimuleert eigenlijk het gebruik van fossiele brandstoffen. Ja. En dat moet stoppen, want als je de uitstoot van fossiele brandstoffen stopt, dan gaat heel veel ellende weg.
0: Wat zou je tegen mensen willen zeggen die zeggen van, ja, luister eens, er was eerder ook al een opwarming toen de dino's leefden. Er was extreme kou, het ijstijdperk. Wat maakt deze tijd anders dan toen?
1: Niet. Zeker niet, maar de dino's gingen sterven. En als wij niet uitkijken als mensen, dan gaan we misschien dezelfde kant op.
0: Ja.
1: Dus het is niet zozeer dat de aarde ten onder gaat, want de aarde blijft wel leven. En er blijft heel veel leven in de aarde. Maar dit is echt een maatschappelijke crisis, zou je kunnen zeggen. Het klimaatcrisis is met name een maatschappelijke crisis. Want wij mensen lijden heel veel schade. Er zijn heel veel doden door de hittestress. Economisch verkeer, rivieren, zijn geen transportbanen meer. Er zijn heel veel orkanen. Voor mensen wordt het dan moeilijk leefbaar. En dat is het belangrijke probleem.
2: Ja, en klimaatverandering is inderdaad van alle tijden. Maar deze klimaatverandering die gaat in zo'n hoog tempo door toedoen van mensen, dat wij ook niet de gelegenheid, en dan zijn wij de flora, de fauna en de mensen, dat we niet de gelegenheid hebben om ons aan te passen aan die verandering.
0: En het kantelpunt komt eraan, hè? Dat is zo belangrijk.
2: Ja. En dat is het grote verschil met de vorige klimaatveranderingen.
0: Grootouders voor het Klimaat, 10 jaar. Er komt een internationale bijeenkomst met de andere landen inderdaad. Ja. Nog eventjes, hoeveel leden in Utrecht? 100?
2: Wij hebben ruim 100 leden inmiddels. En we bestaan nu deze maand 4 jaar. Dat is de afdeling Utrecht.
0: En de grote tak, hoeveel leden ongeveer?
1: We hebben 5000 nieuwsbrieflezers. Maar daaromheen zijn er allerlei mensen betrokken. Je moet denken aan 10.000, 15.000 mensen in Nederland.
0: Ja.
1: En dat is ook voor de andere Europese landen zo. Dus er is best een flinke draagvlak.
0: Oké. Nou, voor alle informatie, kijk even op de site www.grootoudersvoorhetklimaat.nl. Martin Knibbe en Yvonne Engelander, dank je wel voor jullie komst. En loop ze mee aanstaande zaterdag.
2: Zeker, dank je wel voor de uitnodiging.
0: Dank je wel.
3: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Vandaag in Bureau Hengeveld.
1: Twee fatbikers hebben in Utrecht een man mishandeld met een kettingslot. De man raakte ernstig gewond. In Vleuten gooide een man zwaar vuurwerk door een brievenbus van een woning. Een enorme knal volgde en het gezin zat rechtop in bed. En goed bewakingsbeeld van een man die een scootmobiel steelt uit de hal van een wooncomplex. Hij staat er goed op, dus hopelijk herken je hem. Zo ja, geef het dan door.
0: Vandaag in Bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat dacht je van Japan?
2: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
1: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
2: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Goedemiddag, het is 2:30, tijd voor het nieuws met jou, Jasper. Wakker blijven, want je hebt nieuws over slaappillen.
7: Ja, dat heeft te maken met de Bankalijfzaak. Het is een behoorlijke tegenvaller, zegt de advocaat van de slachtoffers over het uitstel van die zaak. De rechtbank Gelderland neemt het proces over omdat een van de vrouwen familie is van een van de medewerkers van de Utrechtse rechtbank. 4 Utrechtse studenten die worden verdacht van het verspreiden van die zogenoemde Banga-lijst met gegevens en beledigende opmerkingen over vrouwelijke studenten. Wanneer de zaak wel gaat beginnen, is dan weer niet bekend.
8: Ik ben met de fiets hier naartoe
6: gekomen.
7: Die moet ik hebben. De huizenprijzen gaan dit jaar en volgend jaar verder omhoog. Dat verwachten economen van de Rabobank met het hoofdkantoor in Utrecht. Het is best opvallend, want er zijn juist meer huizen in de verkoop. Toch is het nog altijd te weinig dat het invloed heeft op de prijs. Ongeveer de helft van de bussen en trams die rijden, dat melden vervoersbedrijven Keolis en Transdev. Vandaag wordt er gestaakt tegen het kabinet. En het is nog wel spannend hoor, bij de bushalte.
9: Ja, ik moet met de bus. Ja, ik ga naar mijn moeder. Normaal ga ik met de trein, maar nu neem ik bus 6.
10: Bus 6 rijdt gewoon, zo te zien.
9: Hij zou over 3 minuten komen, maar de tijd staat er niet meer bij. Dus ik ben benieuwd.
10: Hij is toch van het bord verdwijnen, hè?
9: Ja, ja.
10: Bent u nou bang dat hij niet komt?
9: Nee hoor, ik ben niet zo bang. Ik zie het wel. Ik heb nog tijd, dus...
10: Positief blijven?
9: Positief blijven, zeker. Altijd.
7: Ze zal nu ongetwijfeld wel de bus hebben genomen, hoor. Over de staking houden we je live op de hoogte via onze site en app. Meer mensen gebruiken steeds vaker slaapmiddelen langer dan voorgeschreven is. Langdurig gebruik kan wel leiden tot afhankelijkheid en gewenning. Dat zegt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik in Utrecht. En als je het spul dan ook langer gebruikt, dan werkt het ook steeds minder goed. Ook antidepressiva en maagzuurremmers worden langer vaker geslikt. Dan nog het weer. Vanavond nog buien. Vannacht is het droog. Morgen ook, dan 20 graden.
6: Dankjewel.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: ze nog. Spooky en Sue uit de jaren 70. Swinging on a Star was dat. Goedemiddag, 2:07.
1: Aan tafel.
0: Even iets leuks, want volgende week maak jij namelijk elke dag kans op een rondleiding hier bij ons, bij Radio M Utrecht aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Misschien heb je altijd al eens willen weten, hoe maken wij radio? Hoe ziet het daaruit? Zijn die presentatoren echt zo knap als dat ze klinken? Nou, dan moet je dus volgende week moet je even meedoen met de dagvraag en dan maak je dus kans op een hele leuke rondleiding hier. Dat en zometeen de tweede ronde van de Stem van M.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: No to self.

0: met de nationale lieve No To Self. Brengt de tijd op 2:10.
1: De stem van M.
0: Ja, de stem van M. Oftewel, raden welke bekende Nederlander jij hoort. Het is een dame van de televisie. Dat zeg ik er dan maar bij. Is een gratis aanwijzing. Morgen gaat hij eruit, hè? Onze portable radio aan het einde van Aan Tafel. Misschien weer even wat harder zetten. En daar komt hij aan.
2: We zijn nog geen steek verder gekomen.
1: De stem van M.
0: Mede maar, stemvanm@rtvutrecht.nl. stemvanm@rtvutrecht.nl voor de Portable Radio. Zometeen gaan we naar de dagvraag op onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. Praat je gezellig mee?

0: 27 jaar oud alweer, deze single voor Tina Turner. We gaan eventjes naar de dagvraag. Die is altijd te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En vandaag luidt de vraag: wat vind jij van de staking in het openbaar vervoer? Heb je er last van dat er vandaag geen treinen, bussen en trams rijden? Of zeg je van ja, ik snap die staking wel? Wordt georganiseerd trouwens door de vakbonden, hè? FNV, CNV. Zij voeren actie tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het gaat specifiek om de aangekondigde bezuinigingen op de AOW, de WIA en de versobering van de WW. Nou, daar wordt goed op gereageerd. Hans zegt, ja, ik heb gelukkig geen last van de staking vandaag. Ik sta wel achter het feit, want de sociale zekerheid wordt helemaal uitgehold voor de gewone burger. Martijn die zegt, op zich geen last van, maar wel moeite mee. Staken is niet nodig en een veel te zwaar middel dat vooral heel veel mensen benadeelt. Andrea die zegt, ja, ik begrijp het wel. Ik heb 2 studerende dochters. De ene opleiding zegt, we doen het online. En de andere opleiding die zegt, zie maar lekker dat je hier komt. Nou, daar heb ik dan weer geen begrip voor. Gelukkig heeft mijn dochter vandaag een stagedag. Lida die zegt, ik heb helemaal niks met staken. Sowieso staakt het OV elk jaar wel een keer. En dat moet de zorg eens doen. Dan zul je de medewerkers van het OV horen als hun vader of moeder niet verzorgd wordt. Anderen zijn altijd de dupe. En onze Robert-Jan die was vanmorgen in Utrecht wordt wakker op het station Utrecht, waar het zeer leeg was.
1: Nou, ik zie 1, 2, 3, 4, 5 mensen staan. Dat is personeel van de NS. Een paar schoonmakers zijn ook bezig. Voor de rest volkomen uitgestorven.
2: Kijk eens aan.
1: Je ziet het niet zo vaak. Corona-achtige taferelen. Ja. Volkomen uitgestorven. Ledig. Maar 1 ding is zeker, het is goed gecommuniceerd. Want veel mensen zijn er van op de hoogte. Want ze zijn in ieder geval niet hier.
0: Nou, dat was vanmorgen vroeg. En nu rijden er volgens mij alweer wat hier en daar, heb ik gehoord.
3: Oh, ik zou niet weten.
0: Ja, nou goed. Wat vind jij ervan, Edwin?
3: Ja.
0: Jij bent op de fiets?
3: Ik heb er gelukkig nooit last van, eigenlijk. Nee. Hoewel ik vorige week wel met de trein helemaal naar Engeland ging. Maar toen reed hij nog, gelukkig.
0: Toen reed hij
3: dat
0: nog.
3: Dat was wel heel leuk, hoor.
0: Ah, goed zo.
3: Ik ben het spoor een beetje bijster. Want ja, er zijn zoveel stakingen tegenwoordig. En nu deze dan vandaag weer.
0: Ja.
3: Het geeft ook wel wat inspiratie voor de uitzending. Straks na 3 gaan we bijvoorbeeld op zoek naar plaatjes over treinen, bussen en trams zijn er best veel.
0: Dat zijn er
3: dus welke,
0: veel.
3: Welke zullen we wel laten rijden? Vandaag is de vraag, dus dat doen we over een uurtje pas. We gaan eerst zometeen het spoor terug, hè, naar de jaren 60 in Studio 60's. Nou ja, jij bent Connie. Ik heb zometeen Kenny.
0: Connie Kenny?
3: Ja. Die ken je nog wel, toch?
0: Jazeker.
3: Die hebben we als eerste zometeen. Bijdrage van de Beatles staat weer klaar. Ik heb een krantje van toen. Ik lees dat de jaarbeurs in Utrecht hier een feestje viert. 50 jaar bestaan ze. Straks wat meer nieuws daarover. Prinses Margriet hoort er ook nog bij, overigens. Na 2:30 in de jukebox 2 regendansjes waar je uit mag kiezen. Dus nou, het wordt alweer een heel toepasselijk uurtje zometeen. Lekker binnen tussen 2 en 3.
0: Kaplaarzen als je naar buiten gaat, volgens mij. Oké. Okay. Heel veel plezier allemaal. Blijf lekker luisteren. En strakjes luisteren naar Studio 60's. Mooie middag nog. Tu me dis...

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
1: Appetito.
5: Appetito.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, 2,99. Mooie prijs toch?
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
10: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
11: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
15: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
16: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
15: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste.

0: take your love to town.
1: En na Conny aan tafel hadden we hier dan Kenny Rogers. Als eerste na tweeën met zijn First Edition. Het was ook zijn eerste Nederlandse hit. Was nog net in de jaren 60. Ruby, Don't Take Your Love to Town.
2: Studio 60's.
1: Gedraaid hier vanuit Utrecht. Ja, Jos was er de afgelopen weken inderdaad. Maar ik ben alweer eventjes terug. Welkom. Het spoor terug in de tijd. Dat gaat wel gewoon door een uurtje op stoom naar de jaren 60 dus. Toen je nog ouderwets een kaarsje kocht die geknipt werd door de conducteur. Zeg maar die periode dus. Het uur waar je u tegen zegt, al is het alleen al vanwege de leeftijd van de liedjes die we hier dagelijks laten draaien tussen 2 en 3. We hebben ook weer een oude krant van toen erbij. Sowieso een bijdrage van de Beatles. De jukebox, die gaan we weer een slinger geven straks. En ook Sam en Dave zijn er. En ook deze Dave, die Dozy Big Mirror Pitch. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Nostalgie tussen 2 en 3, daar gaat-ie.

Hadden we gisteren nog Frankie Valli en de Four Seasons. Deze kwam ook een heel eind hoor, in de hoogte. Lou Christie en Lightning Strikes in Studio 60's. Tussen de muziek door hebben we ook altijd even zo'n leuke oude krant. En vooral het goede nieuws halen we daar dan uit. En ik heb hier die van 9 september, Utrechts Nieuwsblad. In het jaar 1966. 996. En ik lees dat prinses Margriet vanmorgen even langs is geweest op het jaarbeursterrein aan de Kroeselaan, waar de internationale vakbeurs Interdecor wordt gehouden. Ter gelegenheid van 50 jaar Utrechtse jaarbeurs is in de Margriethal dus gisteravond de generale repetitie van de showcumentaire, zoals dat wordt genoemd, gehouden. Het ging niet helemaal feilloos, maar er is door regisseur Janowski hard gewerkt om vanavond een goede presentatie te kunnen brengen voor de vele genodigden. En deze showcumentaire die Utrecht bijvoorbeeld is gedoopt, belooft een uniek experiment te worden. Met in de hoofdrol onder andere Johan Kaart, Hans Thiemeijer, Paul Deen en Manfred de Graaf. En zij beelden in 3 delen de geschiedenis van de jaarbeurs uit. Dus een halve eeuw in 1966. Dit is ook wel even aardig om mee te nemen. Naarmate deze eeuw boven de 65 komt, dat is inmiddels gebeurd, ondergaan de kleren die de man maken steeds een verjongingskuur. De man van volgend jaar, 1967, is lang en slank. En ook in confectiepak. En ik zie hier een foto van een battle dresspak in visgraat Dessin. Dit alles vanwege de herenmodebeurs in de Rai overigens. Wat gaat het weer doen? Niet onbelangrijk. Het KNMI in de beeld meldt vandaag nog zon. Temperaturen zo rond de 18 graden. Een warmtefront uit het zuiden, dat werd verwacht, heeft Nederland helaas niet gehaald. En daarom valt de temperatuur wat tegen. Dus het blijft bij die 18 graden. En die 20 graden die ons werden beloofd, die gaan dus helaas niet door. Nou, prima weertje om lekker binnen te blijven en wat televisie te kijken. Wat kunnen we vanavond zien? Op Nederland 1 bijvoorbeeld. Dat is wel even leuk om ook een stukje van te laten horen. Voor de allerkleinste.

vanavond dus weer zijn avonturen voor het slapen gaan. Klaas vaak op de zwart-wit televisie vooral nog. Dan is er ook Twen voor de wat oudere jongeren. Een tiener- en Twen-programma met vandaag onder meer Simon en Garfunkel. Ook het tv-spel Een man zet door met onder andere Jeroen Krabbé en Café Chantant. En op Nederland 2 is er ook nog een aflevering van Achter het Nieuws. Dus actualiteiten zeg maar 60 jaar geleden. Kijk even in de hitparade, hij is er in twee smaken. Van de Rolling Stones, maar ook van David Garrick, de ode aan Lady Jane.

0: Er kan ook lekker gedanst worden. Nog een ouderwetse twist kwam er zelfs ook in voorbij. Een mes per tweede en de Contours.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Door weer naar Liverpool. Ik heb hier een mooie van de LP Rubber Soul. Binnenkort een opgefriste versie weer verkrijgbaar. Nou, dit is de originele LP, erbij uiteraard in Studio 60's. Vandaag een van de teksten waarin Paul McCartney zijn frustraties uit over zijn relatie met zijn vriendin Jane Asher. De klad zat er duidelijk in als je naar deze tekst luistert. Ze hadden ruzie omdat Jane haar acteercarrière niet op wilde geven voor hem. Ze was niet meer de persoon waar hij ooit verliefd op was. En daar zat dus dit liedje dat heet I'm Looking Through You.

0: Sam en Dave. Soul uit de 60s. En zometeen ook nog die andere Dave, die doos in Big Ben. Ik een titch, ja, altijd lastig. En deze heb ik ook klaarstaan. Go to pieces and I Beatles hebben we al gehad. Dit valt niet ver van de boom. Van Apple, zeg maar. I Go to Pieces van Peter en Gordon. En ook straks de jukebox met twee regendansjes. En over die regen gaat het ook in het nieuws zometeen. Het is namelijk niet genoeg. Nou, blijf dus luisteren.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NRV.
3: En waarom NRV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Zeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
11: Wacht even hoor.
10: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Het regio nieuws van 2:30 met Casper Kooi. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Jij begint even in de rechtbank van Utrecht.
12: Ja, daar zijn taakstraffen uitgedeeld. De 6 milieuactivisten die in het voorjaar bij de A12 bij Utrecht hebben geblokkeerd, die krijgen een taakstraf van 120 uur. En ook krijgen ze een voorwaardelijke zelfstraf. Het was te gevaarlijk geweest, zegt de rechter. Het ging om activisten die auto's dwars op de snelweg hebben gezet. In totaal werden 400 mensen toen opgepakt.
13: Ik ben met de fiets hier naartoe gekomen zodat mijn vader, mijn lief vader, me naar mijn werk kon brengen.
12: Ondanks de staking in het OV was het vanochtend niet extra druk op de weg. Veel mensen wisten van de staking en kozen voor alternatief vervoer of bleven thuis. We houden je live op de hoogte via rtvutrecht.nl en in onze app. Inwoners van de provincie Utrecht kunnen zich aanmelden voor een goed idee voor hun buurt. Deelnemers krijgen dan gratis begeleiding om hun buurtidee binnen een jaar uit te voeren. En als dat lukt, dan krijg je 1000 euro met nog eens kans op 3000 euro, zegt het provinciebestuur.
14: En het kan van alles zijn. We hebben ook gehad als mensen een grote deelstuk in de buurt willen maken, of mensen willen een soort buurtbios organiseren. Het gaat om betrokkenheid van de omgeving, om dat je prettig kunt wonen en leven ergens.
12: Aanmelden kan tot en met volgende maand bij de provincie. Ja, het regent wel, maar niet genoeg. Het neerslagtekort blijft hangen rond de 270 mm, zegt Weer Online in Zeist. Er is nog te veel droge dagen en daardoor verandert er weinig aan de grondwaterstanden. Voor herstel moet het vooral nat worden deze herfst en winter. Nou, vanavond nog een bui, maar vannacht is het dan weer droog. En morgen ook weer een droge dag, dan 20 graden.
0: Als je net een van die buien op je kop hebt gekregen die we zagen hier, dan vond je het wel genoeg, denk ik.
12: Mijn collega Marjolein ging eerder weg, dat was verstandig.
0: Het arme kind, dankjewel.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
18: Wist je dat je de zomer kunt verlengen?
2: Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
11: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
18: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: had ik het net over Jane Asher. Destijds een vriendinnetje van Paul McCartney en haar broer Peter Asher. Die hadden we hier dan nog even. Peter en Gordon met z'n tweetjes. Paul hielp ook wel bij de productie van hun platen. Overigens werd deze geschreven door Del Shannon, die we net nog hoorden zingen Runaway. Nou, dit kwam dus uit zijn pen. I Go To Pieces.
1: Drink maar op het koffie en je jukebox gaat. Leef in de muziek, joh.
0: En omdat het zo lekker weer is tussen aanhalingstekens, hebben wij ook twee regendansjes in onze jukebox gestopt. En de vraag is, welke vind je het leukste? En wil je zo meteen nog even helemaal horen? Dit is nummer 1.

Zo voelt het misschien ook wel een beetje een summer shower. Want het is natuurlijk nog niet heel erg koud. Love and Spoonful als keuze 1. En dan doen we deze als de nummer 2.

Ja, hier had Rob de Nijs het van, hè? De originele dus. Ritme van de regen vanuit Amerika dan in dit geval. De Cascades. Welke zullen we doen zo meteen? Dat mag je nu even laten horen in onze app. Mailen kan ook uiteraard studio@rtvutrecht.nl. Dus The Love and Spoonful of The Cascades. Was he get?

nog even in Liverpool. Maar nu met Jerry en de Pacemakers. Ferry Cross the Mercy, de Mercy Beat van de jaren 60, die we uiteraard ook koesteren in dit uurtje. En dit zijn Dave D, Dosey, Beacon, Nick en Tish.

0: Doodle vanuit Schotland. Ze werd gedeeld eerste op het Eurovisie Songfestival van 1969. Maar helaas anno nu nogal besmet geraakt, dat evenement. Maar wij denken terug vooral aan de goede tijden. En we gaan van het Verenigd Koninkrijk nu weer even terug naar Holland. Er zit slechts één Noordzee tussen. En daarover gaat deze dan weer van Boudewijn de Groot.
1: Daar zeilde op de Noordzee wijd en koud. Een

Het was onze jongste makker, een jongen sterk en koen. Die smakkelt tot een schipper, wat zult gij aan mij doen? Wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds een Spaans galjoen. Doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Al in de Noordzee zinken doen.

gaan zwemmen en ginds het Spaans pajoen doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen. De jongen bad de hemel, sprong daarop overboord en heeft in s vijands scheepswand

makkers toe. Och, makkers, haalt mij op, want ik ben het zwemmen moe. Mij trekt de koude Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Mij trekt de Noordzee naar zich toe. Zijn makkers redden hem toen, maar op het dek stierf hij. Na het 1, 2, 3 in godsnaam dreef weg met het getij. De koene jonge zeeheld, veel jonger nog dan

En zo kwamen de zombies weer even tot leven met Colin Blunstone, nog heel jong hier ook, en She's Not There. Nou, dan maar de uitslag van onze Jukebox-keuzes van vandaag. Een paraplu boven onze machine met twee regendansjes dus waaruit je mocht kiezen. Rhythm of the Rain van de Cascades en Rain on the Roof van de Love and Spoonful. En ik ga onder andere Dini, Els, Martin, Hans, Ed en Anja nu blij maken. Want zij kozen voor nummer 1 en die heeft de meeste stemmen gekregen. Meer dan 60% zelfs voor deze leuke, die we toch ook niet meer dagelijks op de radio horen. Dus geniet hem nog even van.

0: we wachten ook op het zonnetje, terwijl het hier nu weer begint te regenen in Utrecht. Love and Spoonful, de zanger John Sebastian, die schreef het op een avond toen hij luisterde naar de regen die op het dak van zijn appartement viel. Dat gaf dus de nodige inspiratie. Net als bij Rob de Nijs was dat een ritme van de regen, het zolderramen. Nou, we hadden dus de Engelse versie ook vandaag in de jukebox, maar die heeft het niet gehaald van The Rhythm of the Rain. Deze was veruit favoriet. Dankjewel voor het reageren. We gaan naar ons slotakkoord. Herinnert u zich die Angels nog? De dames mogen dit uurtje Studio 60's afsluiten. Dat is ook wel eens mooi. En weer zien. My boyfriend's back.
1: He went away and you hung around and bothered me every night. And I wouldn't go out with you.

0: vandaag in Bureau Hengeveld.
1: Twee fatbikers hebben in Utrecht een man mishandeld met een kettingslot. De man raakte ernstig gewond. In Vleuten gooide een man zwaar vuurwerk door een brievenbus van een woning. Een enorme knal volgde en het gezin zat rechtop in bed. En goed bewakingsbeeld van een man die een scootmobiel steelt uit de hal van een wooncomplex. Hij staat er goed op, dus hopelijk herken je hem. Zo ja, geef het dan door.
0: Vandaag in Bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
7: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
6: NRV.
7: Waar vraag je dat?
6: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
7: Wij?
6: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
8: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: NRV.
6: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht. Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepen was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: En de ABB meldt slechts 1 file, ondanks de stakingen van vandaag. En die staat op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Beest en afrit Kerkdriel. En die is ongeveer 10 minuten. Nou, zometeen horen we van Whitney Houston.
15: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
19: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
18: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
19: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
20: Voordeelhaartjes.nl.
21: Radio M. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
22: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
21: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Goedemiddag met Edwin Meerman.

How Will I Know? Over de spanning die je ervaart als je verliefd bent. En over de onzekerheid die je dan kan hebben, voor iedereen wel herkenbaar. Sowieso succesverzekerd, in dit geval dan weer voor Whitney Houston in de jaren 80. Nou, goedemiddag. Fluitend de dag door met Radio M Utrecht. Hoewel, als je afhankelijk bent van het OV, je daar misschien anders over zou kunnen denken vandaag. En daarom de vraag, welke bus, tram of trein laten we wel rijden? Want muzikaal kunnen we echt alle kanten op. Alle richtingen, zeg maar. Even wat voorproefjes.

Trains en Boats and Plays. Die laatste twee die gaan wel gewoon volgens mij vandaag. Billy Jack Palmer en de Dakota's. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Dat kan ook op Facebook overigens, maar ook in onze app. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. En je zit hier goed, eerste klas muzikaal op dit station. En ik ben Edwin. Welkom.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: 70 jaar oud is dit nummer. Volgens mij, Ruud, ben jij nog niet zo oud ondertussen, hè?
1: Nee, nog niet. 20, ik moet nog even vooruit.
0: Oké. Welkom in ons programma.
1: Hey.
0: Ja, we hebben het over het openbaar vervoer, hè? Tram, bus en trein. Ben jij daar afhankelijk van?
1: Nee. In die zin niet. Ik heb een fiets, ik heb een elektrische fiets, een scooter en een auto.
0: Nou, kun je alle kanten mee op?
1: Ja, precies.
0: Alleen met die fietsen is het een beetje minder vandaag vanwege het weer.
1: Ja.
0: Je bent daar dan maar even een kringloopwinkel ingedoken, zei je net tegen mij.
1: Ja, een beetje tijdverdrijf. Ik kwam er toevallig langs. Ik denk eens even kijken of er nog wat in de recycling zit.
0: Ja, in ieder geval een dak boven je hoofd, hè?
1: Ja.
0: Ben je nog naar iets specifieks op zoek ook?
1: Nee, ik zoek nooit wat bijzonders en het is maar net wat ik tegenkom.
0: Maar meestal ga je wel met iets naar huis dan weer?
1: Nou, meestal juist niet, maar soms juist wel. Maar dan wel iets met wat ik van tevoren niet kon bedenken.
0: Oké. Dus het is altijd weer even een verrassing.
1: Ja, precies.
0: Ja. Eens even kijken, wat heeft jouw voorkeur muzikaal voor openbaar vervoermiddel? De trein is het geworden, hè?
1: Ja, de trein is natuurlijk wel zo ideaal, hè? Met een kortingsabonnement enzovoort.
0: Ja, je kunt er muzikaal ook zoveel kanten mee op. En op dit station houden we ook wel van die liedjes. Rose Royce kwam je mee?
1: Ja, precies.
0: Vertel eens.
1: Ja. Wat, nou, ja, dat is een oud plaatje uit de discotijd rond de jaren 80. Ja. 81.
0: Ja, begin jaren 80.
1: En die deed het toen al. In de top 40 wat minder, maar in de discotheek deed hij het wel. De
0: nou,
1: Express.
0: Dat is ook wel een goede hit geweest nog, hoor.
1: Ja, toch wel?
0: Zeker.
1: Ja.
0: We rijden graag weer even mee. En dat is wel echt het geluid ook van de trein als je luistert. Ik had mijn stoomlocomotief. Nou, dit kwam aardig in de buurt volgens mij, heer.
1: Ja.
0: Ik wens je een fijne dag, Ruud.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel ook. Hoi.

hitje van Elvis ook. Dit wel gehoord met Don't Be Cruel. En dit was een oude van hem, dus Can't Help Falling in Love With You. Gedaan door UB40. Zometeen gaan we het spelletje doen. 3 voor 4, even na 3:30 hoor je zometeen 3 plaatjes. En die hebben allemaal een overeenkomst. En als je dat goed weet te raden, maak je kans op een van onze leuke cadeautjes. Ook Casper is er zometeen met het regionieuws. Veel criminaliteit gaan we zometeen horen. Dan heb ik deze nog. Ook over een dief, gypsies, trams en thieves. Gezongen door Cher.

0: kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Het nieuws van 4:30 met Casper Kooi en veel uit de rechtbank vanmiddag.
10: Ja, Rijkswaterstaat kan fluiten naar een schadevergoeding voor de blokkade op de A12 bij Utrecht. Die eis is te ingewikkeld voor een strafzaak tegen milieuactivisten, zegt de rechter. Het ging om bijna 35.000 euro. 6 milieuactivisten krijgen wel een taakstraf van 120 uur en 2 weken voorwaardelijke celstraf. De rechter vindt het blokkeren van de snelweg dat ze deden in april van dit jaar te gevaarlijk. Een behoorlijke tegenvaller, dat zegt de advocaat van de slachtoffers over het uitstel van de Banga-lijstzaak. De rechtbank Gelderland neemt dat proces over omdat een van de vrouwen familie is van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. 4 studenten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met gegevens en beledigende opmerkingen over vrouwelijke studenten. Wanneer die zaak dan wel gaat beginnen is niet bekend. Er is weer ingebroken bij een brandweerkazerne, deze keer in Kokkengen. De inbrekers die namen gereedschap mee, dieven kunnen dat goed gebruiken voor andere inbraken. De politie is ermee bezig. Nog meer misdaad, want een man is in het voorjaar in Utrecht zwaar gewond geraakt toen hij werd mishandeld met een kettingslot. Het slachtoffer sprak 2 fatbikers aan op hun rijgedrag. Hoort onze misdaadverslaggever.
11: Er ontstaat een heftige woordenwisseling. Een buurman van het slachtoffer ziet het allemaal gebeuren en probeert de boel te sussen. Tevergeefs. De jongens beginnen het slachtoffer te schoppen en te slaan. Een van de twee pakt dan het kettingslot van de fatbike en slaat het slachtoffer daarmee. Ook op zijn hoofd. Het slachtoffer raakt daardoor bewusteloos.
10: En liep een schedelbreuk op. Meer hierover op rtvutrecht.nl, onze app en nu op televisie. Dan nog het weer. Vanavond nog een bui. Vannacht is het droog. Morgen ook dan 20 graden.
9: Gaan we even door met de verkeersinformatie. Het begint nu toch wel wat drukker te worden, meldt de ANWB. Niet zozeer vanwege de stakingen, maar wel een ongeluk gebeurt op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is daar fors, ruim een uur. En ook op de A12, dat heeft daar nog mee te maken, van Utrecht naar Arnhem. Tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 3 rijstroken zijn daar dicht, half uur vertraging. De A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. 20 minuten, dat heeft dan weer te maken met de A28. Ja, daar nog steeds ook de vertragingen vanwege de Harderbergenbrug, hè, die dicht is.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
16: Goedemiddag met Edwin Meerman.

En Remember Irene Cara. Zullen we nooit vergeten. Herinnering ook aan de tv van toen. Het liedje destijds ook veel op de radio begin jaren 80. Hè? Toen moest de zangeres die wij als eerste hebben vandaag in ons spelletje nog worden geboren. Sterker nog, ze was verder toekomstmuziek. Ja, ik mag geen namen noemen, dat heeft dan te maken ook met het spelelement. Eerder deze zomer had ze nog de nationale nieuwe. De vraag is dus, de opdracht, welke overeenkomst ontdek je tussen de nu volgende drie platen? Dit is dus aanwijzing 1.

tussen de buitjes door toch ook nog wel geniet even van wat zonneschijn hier in Utrecht. Allemaal Nederlandstalig, zegt Joep. Die denkt dat dat de overeenkomst is. Ja, tot nu toe wel. Maar we hebben nog een derde aanwijzing, dus luister nog even goed.

En deze was ook nog van het Eurovisie Songfestival. Dat waren ze alweer, alle drie voor het spelletje van vandaag. Korte liedjes, dus we zijn er snel doorheen. Als je mij de rode draad van vandaag weet te geven, dan kun je zo meteen in de uitzending komen met een mooie prijs uitkiezen. Dus laat het maar weten in onze app. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. En dit is Train. Hey!

0: Train and Soul Sister. Ja, dat vervoermiddel mag uiteraard ook bij de uitvoerende zijn, hè, voor ons muzikale thema van vandaag. Deze hadden we er gewoon even tussendoor. Ik ga even bellen.
1: Hallo.
0: Is dat Mary?
1: Hallo.
0: Met Edwin spreek je van Radio M Utrecht, Mary.
1: Hallo, leuk.
0: Kun je radio even wat zachter zetten?
1: Ja, ja, die heb ik uitgezet.
0: Dus lekker te genieten van de muziek.
1: Ja,
0: heel goed, heel goed. Was je al naartoe aan het doen naast radio luisteren?
1: Ja, ik was een beetje op mijn telefoon goed kijken en tegelijk luisteren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het gaat vandaag over het openbaar vervoer vooral. Moest jij er nog uit of maakt het jou niet zoveel uit?
1: Nee, gelukkig niet. Ik hoefde nergens heen vandaag.
0: En ben je verder wel afhankelijk van het openbaar vervoer?
1: Nee, we hebben een auto.
0: Oké. Het viel ook nog wel mee met de files vandaag, gelukkig. Dus, met de auto kwam je ook nog wel ergens, hè?
1: Ja. Mijn partner moest wel weg, maar ja, hij is met de auto gegaan.
0: Oké. Nou, dacht ik ga even lekker luisteren dan en meedoen met ons spelletje.
1: Ja, ik had niet veel hoop, maar...
0: Nee, vond je het moeilijk dan? Of,
1: Nou, ik kende de zangers niet. En de eerste en de laatste, die hadden cijfers. Maar de middelste heb ik dat niet gehoord.
0: Ja, dus hij was toch nog wel lastig. Ik dacht, hij is heel makkelijk. Maar zo zie je maar weer, hè?
1: Ja.
0: Je moet een combi maken meestal tussen uitvoeren en de titels. Nou, dat was vandaag ook het geval. We begonnen met 3-2-1, hè, van Bente. Van dit jaar nog. We eindigen dus met 1-2-3 van Catherine Ferry. Ja. En weet je wat we er tussendoor draaiden?
1: Nou, nee, die kende ik niet.
0: 1-2-3-0.
1: Oh, dat was het.
0: Die valt hij zeker, hè, het kwartje, ja.
1: Ja, het liedje ging vooral over zonneschijn.
0: Maar nu was het de uitvoerende die erbij aan toe moest voegen. Dus, maar je had het wel goed hoor. 1-2-3. En dan ben je ineens op de radio. Dat is toch leuk, hè?
1: Ja, heel onverwacht.
0: Ja. Had je al een leuk cadeautje op het oog?
1: Nou, ik weet niet wat er in de aanbieding is.
0: Nou, we noemen het regelmatig, maar het kan zijn natuurlijk dat je dat net niet meegekregen hebt. Een shopper bijvoorbeeld, of een puzzelboek, of heb je liever een notitieboekje?
1: De shopper.
0: De shopper, die is wel een favoriet, merk ik, de afgelopen dagen. Nou, we hebben er gelukkig heel veel in voorraad, dus ik stuur er ook eentje naar jou toe, goed?
1: Ja, en jullie hebben mijn adres? Ja,
0: je woont in Huizen, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat heb ik hier staan, dus dat komt helemaal goed.
1: Oké, nou, hartstikke bedankt. Leuk.
0: Alsjeblieft, en ik wens je alvast een hele fijne avond, hè?
1: Ja, hetzelfde.
0: Dank voor het meespelen, Miri.

Earth, Wind and Fire. Nou, genoeg wind vandaag op deze toch een beetje herfstachtige woensdagmiddag fantasy. Nog even snel voor vier terug naar onze thematiek in de muziek. Dus welke bus, tram of trein wil je muzikaal vandaag graag nog eens laten rijden? JC en Jaap onder meer, die kwamen nog met de Orange Blossom Special. Dat is die passagierstrein die rijdt van New York naar Miami. En die is in vele uitvoeringen verkrijgbaar. Ik doe nog even een stukje James Love. En na vieren gaan we door.

0: glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Hallo, Odido Business hier.

0: LeverinVuurwerken.nl.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden. En dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Een Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het wordt druk op de weg, meldt de ANWB. Met ook forse files hier en daar. Ik begin even met de A1. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort West en Voorthuizen. Dat is een half uur. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is daar meer dan een uur. En nog wat langer zelfs, ook op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Wageningen knooppunt Waterberg. Vanwege een ongeluk, daar zijn 2 rijstroken dicht, dus ruim een uur vertraging. En ook op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten Oost en Woerden, dat is nu ruim 10 minuten. En deze is ook lang, van de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond, 50 minuten vertraging. En richting Breda op de 27 tussen Noorderloos en Werkendam, de weg is daar dicht voor zware vrachtwagens. Nou, A28 dan nog even vanwege de Hardenbergenbrug rekening houden met vertraging. De N224 neem ik ook nog even mee, de provinciale weg is dat. Van Veenendaal naar Arnhem tussen de aansluiting met de N304 en de aansluiting met de A12. Bijna 20 minuten. En we zometeen een regendansje.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Radio 1. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
5: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Goedemiddag met Edwin.

Ja, de muziek is super vandaag, inclusief Supertramp. En zoals wel vaak geïnspireerd op relaatsieproblemen, met de regen als symbool voor tranen die daarbij horen. En een oud kinderversje, It's raining, it's pouring. En ze mochten het zelf ook nog even zingen. Toen ik zelf nog een kind was, vond ik het altijd heel spannend om met de trein te gaan. En ik weet nog dat mijn oma dit plaatje had.

Mark Winter, je weet wel, van de Helsoldaat. Op en neer en op. Dit zong hij ook. De overwegwachter, hij is niet meer. Open dicht en open dicht, zo deed hij daar ja. De overwegwachter, ja, die was je ook nog heel lang geleden. Mooie treingeluiden uit de jaren 70 op deze dag van de staking. Ja, dit vond ze ook mooi, hoor.

0: een zoen.
1: De Skymasters en Maria Dieke uit de Afro-studio kwam dat. Hè? De bus van Bussum naar Naarden, die reed ook even kort. Nou, welke zullen we nog meer straks even helemaal laten horen? Laat het maar weten in onze app. Of

0: En na Ronan Keating gaan we even verbinding zoeken met Wilnis. Ik heb Marcel van Delft aan de telefoon. Het gaat over treinen. Dag Marcel.
1: Hey, goedemiddag Edwin.
0: Zo, hebben jullie eigenlijk een station? Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee. Maar hadden er een? Jullie hadden er wel eentje?
1: Ja, ik woon er vlakbij namelijk. Dus het,
0: En wanneer is dat opgegeven dan?
1: Dit is, dat is al heel wat jaren geleden. Ja.
0: Maar de restanten die zijn dus nog te vinden in Wilnis?
1: Nou, ze noemen het nog de oude spoorbaan in feite, maar het is al een heel andere naam weer gekregen. Dus dat, dan moet je wel heel wat in de historie terughalen.
0: Ja, dat vinden we altijd wel leuk hoor. Bushaltes uiteraard wel.
1: Dat klopt.
0: Maar daar is het waarschijnlijk bij jullie ook heel rustig vandaag.
1: Ik heb nog geen bus voorbij zien komen, dus...
0: Zijn er verder nog alternatieven?
1: Eigenlijk niet van het openbaar vervoer. Nee.
0: Je zou een taxi kunnen nemen, maar die rijden uiteraard. Die genieten daar misschien wel van. Die hebben goede, veel klanten vandaag.
1: Ja, maar goed. Die heb ik niet nodig.
0: Nee. En ben je verder ook niet afhankelijk van het openbaar vervoer?
1: Nee. Ik kan me niet heugen dat ik met het openbaar vervoer ben geweest. Dus het is...
0: Dat was toch in de tijd dat je een kaartje moest kopen misschien wel, toen jij nog ging?
1: Ja.
0: Een strippenkaart.
1: Ja. Nee, ik had wel een maandabonnement gegeven van mijn werkgever. Dus dat, dat was ook het begin. Maar ja, dan praat je ook over 50 jaar terug. Dus,
0: precies. We gaan met jou wel even ver terug in de tijd, hoor ik. Liedjes over treinen, bussen, trams vanmiddag dan. Hè. Want die laten we wel gewoon lekker rijden. Er zijn er genoeg. Ik had al even een klein stukje laten horen van de plaat die jij hebt uitgekozen. Ook op Facebook kun je die terugvinden. Van Billy J. Kramer en de Dakota's.
1: Yes.
0: Het gaat niet alleen over treinen, ook nog boten en vliegtuigen.
1: Ja.
0: Vind je het zo'n leuk liedje ook?
1: Ja, dit vind ik inderdaad heel leuk, heel goed. En ik heb 50 jaar bij de KLM gewerkt. Dus binnen mijn vliegtuig heb je zo natuurlijk.
0: Die gaan nog wel gewoon vandaag. En wat was je functie daar?
1: Administratie, zeg ik.
0: Oh ja.
1: Dus
0: En ik hoor dus dat je nu gepensioneerd bent.
1: Alweer 3 jaar. Dus dat,
0: En mis je dat werk ook nog?
1: Helemaal niet. Ik heb het 50 jaar gedaan, maar ik mis het niet.
0: Nee, want we horen in het nieuws toevallig ook vandaag dat mensen die met pensioen gaan in een soort zwart gat vallen. Maar daar heb jij geen last van?
1: Nee.
0: En pak je het vliegtuig zelf nog wel eens?
1: Nee. Dit is ook volgens mij 30 jaar geleden ondertussen.
0: Je moet er toch eens op uitgaan weer, Marcel.
1: Ik
0: draai deze speciaal voor jou. Dankjewel, hè.
1: Hey, dankjewel.
0: Goedjes, doei.
1: Hoi.

0: Jambalaya, opnieuw opgewarmd hier door de Carpenters. Hij is er in vele smaken. Zometeen na 16:30 ga ik deze draaien. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Tom Jones. En misschien heb je nog een leuke bus, trein of tramplaat. Laat het maar weten. Ik heb nog ruimte voor één verzoekje straks. Dat kun je achterlaten in onze app of even mailen. studio@rtvutrecht.nl. Maar eerst is het tijd voor Casper. Hij heeft het regionieuws. In Veenendaal leven ze niet echt mee met hun stadsgenoot. Tennisser Botik van der Zandschulp. Daar hoor je zo meer over. En wat is er vandaag op de buis?
1: Vandaag in bureau Hengeveld.
2: Twee fatbikers hebben in Utrecht een man mishandeld met een kettingslot. De man raakte ernstig gewond. In Vleuten gooide een man zwaar vuurwerk door een brievenbus van een woning. Een enorme knal volgde en het gezin zat rechtop in bed. En goed bewakingsbeeld van een man die een scootmobiel steelt uit de hal van een wooncomplex. Hij staat er goed op, dus hopelijk herken je hem. Zo ja, geef het dan door.
1: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: Het nieuws van 16:30 met Casper.
11: Ja, goedemiddag. Laten we maar eens beginnen met de staking, hè?
12: Is er een landelijke staking? Dat ben je niet.
11: De stakingsdeelname bij Keoli is in de loop van de dag iets gedaald. Ruim de helft van de chauffeurs die staakt en daardoor rijdt 45% van de bussen in het Keoli-gebied wel. Zo'nzelfde percentage gaat ook op voor die andere vervoerder, Transdev. De vakbonden die zijn blij met de stakingsbereidheid. Die protesteren tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Een man uit Huizen moet de gevangenis in voor mensenhandel. Hij kreeg 6 jaar, min zijn voorarrest. Hij behandelde 2 jonge mannen als seksslaaf, maakte hen afhankelijk, gaf drugs en regelde seksdates. Dat deed hij samen met een al veroordeelde man uit Amersfoort. Die kreeg ook 6 jaar. De 6 milieuactivisten die in het voorjaar bij de A12 bij Utrecht hebben geblokkeerd, die krijgen een taakstraf van 120 uur. Ook krijgen ze een voorwaardelijke zelfstraf. Het was allemaal te gevaarlijk geweest, zegt de rechter. Het ging om de activisten die auto's dwars op de snelweg hebben gezet. In totaal werden 400 mensen opgepakt. En wie tennisser Botik van der Zandschulp wil zien tijdens de kwartfinale van de US Open, ja, die moet lang opblijven. De Veenendaler staat ingepland als laatste partij van de dag. En dan moet hij tegen een Duitser. En dat is echt diep in de nacht. Blijven ze er voorop in Veenendaal, is dan de grote vraag.
13: Ja, een beetje laat om te kijken.
14: Het is 2:30 vannacht, Nederlandse tijd.
13: Oh, oké, okay. Ja, nee, daar ga ik niet
14: kijken. Gaat u kijken?
15: Nee, dan lig ik achter de gebreide broek.
11: Ja, nou, het is wel voor de eerste keer in zijn carrière dat hij de halve finale kan halen. Dus wat dat betreft, wel een momentje.
0: Dan ook morgenochtend eventjes terugkijken, toch?
11: Ja, en anders melden we het natuurlijk hier.
0: Zo is het.
11: Dat is het ook weer. Dan nog het weer. Vanavond nog een bui. Vannacht is het droog. Morgen ook. Dan 20 graden.
0: Goed, dankjewel Casper. Nou, dan naar de files. Het is vroeg druk vandaag. Vanmorgen viel het mee, maar nu toch echt wel een flinke avondspits. Heeft ook nog te maken met de regen die valt. Begin even met de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen door de Hardenbergenbrug op de A28. Dat heeft daarmee te maken. Daar heb je een half uur vertraging. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken dicht. Nou, daar is de vertraging fors. Een uur ongeveer. En ook op de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden ruim 10 minuten. En op de A12 dan van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Lunet en Oude Rijn 10 minuten. En op de 27 dan ook nog een file van 10 minuten van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes. En tussen Hagestein en Noorderloos, ook op de 27 is dat zo'n 20 minuten vertraging. Dan heb ik ook de N224, de provinciale weg van Veenendaal naar Arnhem tussen de aansluiting met de N304 en de aansluiting met de A12 een kwartier. En ook op de N233 is het druk van Kesteren naar Veenendaal in beide richtingen ongeveer 20 minuten vertraging.
16: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
17: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
17: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
18: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
19: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
20: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
19: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
21: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
20: voordeeluitjes.nl.
22: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: De tekst werd geschreven door Paul Enka. En hier gezongen door Tom Jones. Vroeger moest je daar nog allemaal boeken op naslaan. Dat heb je tegenwoordig in 5 seconden gevonden. Dat is toch alweer mooi van dat computerscherm hier voor me.
1: Ja, toch.
0: Aart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom op dit station waar er heel veel bedrijvigheid is gewoon vandaag. En vooral gaat het ook over bussen, trams en treinen.
1: Zeker.
0: En ook bij jou straks met Facebook, hè?
1: Ja, want ik ben wel benieuwd of jij nou op de een of andere manier te maken hebt met die staking. En wat je ervan vindt. Want ja, als er gestaakt wordt in het openbaar vervoer, dan hebben daar zoveel mensen last van. Je zou kunnen zeggen, misschien kan je kiezen voor een ander soort actie. Mm-hmm. Maar ja, het heeft dan wel weer impact op deze manier. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe mensen daarnaar kijken. Ja, en wat betekent die staking voor jou? Dus ik ben daar heel benieuwd naar wat dat voor onze luisteraars betekent. En ik heb straks wel iemand in de uitzending. Ik zal nog niet precies vertellen wat zijn verhaal is. Maar het is best wel spectaculair. Die heeft een manier gevonden om, nou ja, om te gaan met die staking.
0: Okay.
1: Die heeft een forse woon-werkverkeer. En dan heeft hij een mooie oplossing voor bedacht.
0: Niet gewoon thuiswerken.
1: Dus. Maar wel vermoeiend.
0: Ja,
1: nee, okay, niet thuiswerken.
0: Ben je zelf ook afhankelijk van OV? Volgens mij niet, hè?
1: Nee, ik kom meestal gewoon met de auto. Ja. En heel soms
0: of
1: met de fiets.
0: Ja.
1: Maar heb je het weer gezien vandaag?
0: Precies, ja. Nou, vanmorgen
1: ik kom met de auto.
0: Vanmorgen was het dan ook nog best goed te doen met de auto. Want er waren bijna geen files, opvallend genoeg. Maar nu, en vanwege die regen ook vooral, is het een extreem drukke avondspits.
1: Ja.
0: Dus nu is het weer niet zo'n goed idee om met de auto te gaan.
1: Maar maar ik rijd pas om 7 uur naar huis.
0: Oh, dank je. Okay.
1: Niks aan het handje.
0: En verder nog?
1: Ja, verder praten we over de onderwerpen in bureau Hengeveld. Garko Broeren is er. En dan gaat het onder andere over toch best wel een nare zaak die in Utrecht speelde. Waar iemand werd aangereden door twee jongens op een fatbike. Die man liep gewoon over de stoep. Die zei er wat van en die werd vervolgens afgeranseld met een fietsslot.
0: Mm. Ja,
1: nou, daarom gaat het onder andere over. Worden getuigen gezocht.
0: Ja. Nou, oké, zometeen dus. En alles over het weer en verkeer bij Aart tussen 5 en 7. We rijden lekker met je mee zo.
1: Heerlijk lekker.
0: Tot zo. Magnetic heet het.

0: En vandaag ben je dus vooral aangewezen op de auto. We reden even een stukje mee met Tracy Chapman. Ging over hele snel. Heb jij ook een auto overigens, Femi?
1: Nee.
0: Dus jij bent alweer aangewezen op het openbaar vervoer, zeg maar?
1: Ja, precies, maar ik reis zelden, hoor.
0: Oké. Okay. En wat heeft dan je voorkeur? Bus, tram of trein?
1: Bus.
0: De bus. Je woont in, even kijken, Amersfoort, toch?
1: Wijk bij Duurstede.
0: Daar stopt geen trein volgens mij, of wel?
1: Nee,
0: dus met de bus. Maar je hebt wel een treinplaatje aangevraagd, want we hebben er nog ruimte voor eentje. We kwamen toch heel wat leuke suggesties vanmiddag weer voorbij. En de trein is dan wel favoriet geweest van heel veel tekstschrijvers, merk ik. Jij hebt er ook nog eentje.
1: Ja, ik heb inderdaad de Dance Reaction met de discotrein.
0: Ja, we hadden net ook al de RR Express. Dat is ook zoiets, hè?
1: Oké, okay. Ja, dat is ook een goeie.
0: Ja, de discotrein is dan. Nou, dit is van Nederlandse makelij, wel leuk. Die was begin jaren 80 ook even populair. En die ging toch met hoge snelheid zo door de hitparade. Dance Reaction, doen we die voor jou nog even, goed?
1: Oké.
0: Okay. En de groeten in Wijk bij Duurstede.
1: Ja, dankjewel. Hey you, this is Dance Reaction.

Alweer bijna 5 uur. Dank voor al die gezellige OV-plaatjes en praatjes vanmiddag. En met dat laatste gaat Aart zometeen gewoon door. Ik ben zelf gelukkig ook niet echt afhankelijk van bus, tram of trein. Maar ja, op de fiets is ook best wel spannend momenteel. Dus duim even voor me dat het droog blijft. Fijne avond en blijf lekker bij ons Radio en Utrecht.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
4: Ik ben flexibel.
3: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
4: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
3: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een hele goede middag, gezellig dat je erbij bent. Radio M Utrecht en de hoofdpunten van het nieuws uit onze provincie, die wet, Casper.
10: Goedemiddag. Inwoners van Woudenberg die hulp nodig hebben na die zware misbruikzaak van gisteren bij de rechtbank in Utrecht, die kunnen terecht bij slachtofferhulp, dat laat de gemeente weten. Gisteren heeft het OM zelfstraffen tot 30 jaar geëist in die zaak. Een man is in het voorjaar in Utrecht zwaar gewond geraakt toen hij werd mishandeld met een kettingslot. Hij sprak toen 2 fatbikers aan op hun rijgedrag. Over 1,5 uur hoor je daar meer over. En dan is er natuurlijk ook nog eens die OV-staking. Ja, daar moet nu geluid uitkomen, maar dat komt er niet. Ja, nu wel.
11: Is er een landelijke staking? Dat ben je niet.
10: Ja, die is wel aan de gang, maar zo'n beetje de helft van alle bussen, die rijden gewoon.
9: Oké. De files. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Daar heb je een half uur vertraging. Heeft te maken met de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en Zaltbommel. 25 kilometer file, een uur op onthoud. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Maanderbroek en afrit Oosterbeek. Een half uur door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden, 20 minuten oponthoud. En dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. Ook daar bijna 25 kilometer file. Het oponthoud 35 minuten. Gelukkig is de muziek. Cool and the Gang hoor je zometeen. En de Stones.
12: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Radio. Volgende week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
18: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Gang and the Celebration.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag, het is woensdag 9 september. Een dag met veel weer, buien, maar ook zon. En een dag zonder treinen, trams en bussen. Een grote OV-staking legt de boel plat. Heb ik zometeen een heel bijzonder verhaal over. Het is verder de dag dat 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion taakstraffen kregen voor het blokkeren van de A12 bij de Meren. En het is een historische dag. Want op deze dag in 1956 wordt Arjan Ederveen geboren, de helft van Theo en Thea. En hij maakt een schitterende serie, 30 minuten. En hij was de legendarische Peter in het satirische programma Borreltijd.
2: Hallo borrelvrienden. Nou, ik heb er zin in hoor. We zitten bomvol natuurlijk met die mystery guest die de metamorfose ingaat. De uitgaanstips en Ellen... Wat kan ik voor je inschenken?
0: Ja, net even anders dan koffietijd, hè? Terug naar vandaag, die staking in het openbaar vervoer. Heb jij begrip voor die stakers? Of zeg je, ja, daar worden zoveel mensen door getroffen, zeg. Kun je misschien een andere vorm van actie verzinnen? En had je last van de staking op de een of andere manier? Dus heb je begrip voor de stakers? En hoe heb jij deze stakingsdag doorstaan? Ik ben heel benieuwd naar je verhaal. Stuur me een berichtje via de app

0: Ja, deze week stond Ronnie Wood nog solo in Paradiso in Amsterdam. En hij speelt natuurlijk nog steeds met zijn vrienden van The Stones. I Can't Get No Satisfaction. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het is 16:45. Ja, geen treinen, geen trams en nauwelijks bussen vandaag. Dus hoe kom je dan op je werk? Ja, er zijn mensen die vanuit huis kunnen werken, maar als je gymleraar bent, dan kan dat natuurlijk niet. Dus zoek je een alternatief en een uitdaging. Kort voor deze uitzending sprak ik Aaron Deschen.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jij bent leraar op het Amadeus Lyceum in Vleuten. Hoe ben jij vandaag naar je werk gegaan?
1: Ik ben vandaag op mijn fiets, mijn gravelbike, naar de werkfiets.
0: Op het fietsie? Ja, dat doen natuurlijk wel meer mensen. Hoe lang is het fietsen?
1: Ik woon in Nijmegen, dus het was 3,5 uur kromen gedaan. Dus 75 kilometer.
0: 75 kilometer?
1: Ja, van deur tot deur.
0: Ja, nou beginnen de meeste scholen 's ochtends rond een uur of 8:30. Dus hoe laat ben jij vertrokken uit Nijmegen?
1: Mijn werk ging iets voor vieren en ik ben om 16:45. Dus ik heb niet zo lang nodig in de ochtend. Alleen even een bakje koffie. Maar ik ben om 16:15 ben ik de deur uitgegaan. En ik kwam om 19:45 kwam ik aan. Dus ik had nog nog lekker ruim de tijd om even goed voor te bereiden en klaar te maken voor de eerste les. Dus,
0: Je bent gymleraar, dus sportief neem ik aan. Maar dit is toch wel pittig, want je moet ook nog terug. Wat is er in je gevaren, Aaron?
1: Kijk, dit idee. Ik heb dus begin dit jaar had ik een nieuwe fiets gekocht. Een nieuwe gravelbike dus. En toen zei ik al tegen mijn partner van, ik ga het komende schooljaar ga ik een keertje naar school fietsen. Lijkt me wel tof, lijkt me wel leuk om te doen. Tot op een gegeven moment de aankondiging van stakingen. Dus het idee is eigenlijk een stukje naar voren geschoven. Dus uit een soort van noodzaak, naast het feit dat er natuurlijk wel andere opties waren om natuurlijk op werk te komen, heb ik toch voor gekozen om die fiets te pakken en laatst straks ook nog terug te gaan.
0: Ja, want je hebt een auto, begreep ik.
1: Ja, mijn partner, we hebben samen een auto. Een partner natuurlijk, die werkt ook, dus die gebruikt eigenlijk op deze dag natuurlijk altijd de auto. En ik pak altijd dan in die zin de trein, de OV.
0: Ja, en nu fiets je, neem ik aan, langs een paar van die NS-stations. Hoe zag het er daaruit?
1: Ja, doodstil. Dus ik had er wel even een momentje van gemaakt. Vol bij Renen, even op de brug gestaan, even een minuutje stilstaan, even een fotootje gemaakt. Even een slokje drinken en weer door. Dus dat was wel heel apart om te zien.
0: Ja, had je wel eens zo'n stuk gefietst al en hoe is het met je lichaam?
1: Nee, het is eigenlijk de eerste keer dat ik zo'n lange afstand fiets. 75 kilometer. Ik heb al eerder van Utrecht naar Amsterdam, volgens mij 40. En mijn lichaam voelt best goed.
0: Ja, je moet nog terug, hè?
1: Ik moet nog terug, dus inderdaad. Ik zei eigenlijk, ik kom sowieso thuis. De vraag is alleen aan wat voor staat en ook mijn voel.
0: Ja.
1: Maar thuiskomen doe ik sowieso. Ik denk gewoon tussendoor even goed blijven drinken en goed energie level op peil houden. En dan, ik hoop dat het droog blijft, dat vooral.
0: Nou ja, het is bokkenweer toch af en toe?
1: Ja, net was het hier flink los aan het gaan. Dus ik hoop dat het zo een beetje, dat het wel droog blijft. Anders is het even ook zoals het is.
0: Ja.
1: Maar
0: Oké, nu is dit de eerste landelijke OV-staking sinds weer eventjes. Maar er komen er misschien wel meer. Hoe gaat dat dan in de toekomst?
1: Ja, goede vraag. Ik heb nu natuurlijk ervaren hoe het is. Dus ik hoop natuurlijk dat er geen staking meer aankomt. Maar goed, je weet het natuurlijk nooit. Ik weet in ieder geval dat deze optie, dat het eentje is die haalbaar is. Alleen, ik hoop natuurlijk dat de herfst en de winter dat een beetje uitblijft. En als het in de lente en de zomer is, dan ik denk dat de kans wel een stuk groter is dat ik de fiets nog een keer pak.
0: Ja.
1: Dus
0: heel stoer.
1: We gaan het zien.
0: Heel stoer. Aaron Deschen, gymleraar op het Amadeus Lyceum in Vleuten. Goeie terugrit en sterkte daarmee.
1: Yes, top, dankjewel.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. No to self.

0: thuis lekker gaan dirty dansen. Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Uit die geweldige film met Patrick Swayze. Zo meteen ben ik heel benieuwd hoe jij kijkt naar die grote staking in het openbaar vervoer vandaag. Geen treinen, geen trams en mondjesmaat, een bus. Maar ja, had je daar last van? Heb je je plannen moeten aanpassen vanwege die staking? En wat vind je er überhaupt van, zo'n staking in het openbaar vervoer, waar toch best wel veel mensen last van hebben? Marion die schrijft, ja, persoonlijk heb ik geen hinder van als het OV staakt. Het is ruim van tevoren aangekondigd, dus dan kan je je plan trekken met je auto, carpoolen of fietsen. Staken is een recht en ik hoop dat vervoerders daar baat bij hebben. Alice die zegt, ja, ik kan vanavond niet naar mijn dansvereniging. Dat is namelijk te ver om te lopen. En in 1995 ben ik ooit eens ontslagen omdat ik vanwege een tramstaking geen vervoer had om naar mijn werk te komen. Zij heeft er dus vrij negatieve associaties bij. Ik ben benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Dus laat het even weten en stuur me een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht app. En dan komt het hier in de uitzending. Kunnen we misschien straks even kletsen. Zometeen het regionieuws met Casper. Met een kettingslot kan je iemand heel hard slaan. Dat heeft een man in Utrecht gevoeld.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
0: Het is 5:30, het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Inwoners van Woudenberg die hulp nodig hebben na de zware misbruikzaak gisteren bij de rechtbank kunnen terecht bij slachtofferhulp. Dat laat de gemeente weten. De burgemeester was gisteren bij de zitting aanwezig in Utrecht. Daar heeft het OM celstraffen tot 30 jaar geëist. Rijkswaterstaat kan fluiten naar een schadevergoeding voor de blokkade op de A12 bij Utrecht. Die eis is te ingewikkeld voor de strafzaak tegen milieuactivisten, zegt de rechter. Het ging om bijna 35.000 euro. Die 6 milieuactivisten die krijgen wel een taakstraf van 120 uur en 2 weken voorwaardelijke celstraf. De rechter vindt het blokkeren van een snelweg te gevaarlijk. Een man is in het voorjaar in Utrecht zwaar gewond geraakt toen hij werd mishandeld met een kettingslot. Het slachtoffer sprak 2 fatbikers aan op hun rijgedrag. Je hoort onze misdaadverslaggever.
8: Er ontstaat een heftige woordenwisseling. Een buurman van het slachtoffer ziet het allemaal gebeuren en probeert de boel te sussen. Tevergeefs. De jongens beginnen het slachtoffer te schoppen en te slaan. Een van de twee pakt dan het kettingslot van de fatbike en slaat het slachtoffer daarmee. Ook op zijn hoofd. Het slachtoffer raakt daardoor bewusteloos.
7: En liep onder meer een schedelbreuk op. Hier meer hierover op rtvutrecht.nl en in onze app. En wie tennisser Botik van de Zandschulp wil zien tijdens de kwartfinale van de US Open moet lang opblijven. Aard? Heb je de vorige keer ook gedaan, hè?
0: Ja, verschrikkelijk, ja.
7: Ja, hoe laat werd het?
0: Ik heb toen zijn partij uit zitten kijken, die maar niet stopte. Ik kon uiteindelijk om 4:15 ochtends naar bed.
7: Goed. De Veenendaler staat ingepland als laatste partij van de dag. En die moet dan tegen het Duitser. Blijf jij er voorop?
0: Nee, deze laat ik even lopen.
7: Deze laat je lopen? Nee, je bent niet de enige. Want in Veenendaal, jouw stadsgenoot, dan zou je denken, ze blijven ervoor wakker. Maar nee hoor.
9: Ja, een beetje laat om te kijken.
10: Het is 2:30 vannacht, Nederlandse tijd.
9: Oh, oké, okay. Nee. Daar ga ik
0: kijken.
5: Nee, dan lig ik achter de gebreide broek. Ja.
7: Maar het is toch wel voor het eerst in zijn carrière dat hij die halve finale kan halen natuurlijk. Dus zo is het ook wel weer.
0: Ja.
7: Goed. Nou, meer nieuws dus via onze app. Ook sportnieuws daar trouwens. Vanavond nog een bui. Vannacht is het droog. Morgen ook. En dan 20 graden.
0: Ja, de spits is wat drukker dan gebruikelijk. Heeft te maken met het weer en de staking in het openbaar vervoer. De files vanaf 10 minuten vertraging krijg je van me. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. 1/2 uur. Heeft te maken met die afgesloten Hardenbergenbrug in de A28. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oudrijn en Zaltbommel. 50 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maren en afrit Oosterbeek. 1/2 uur. Zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen. 20. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen. 1/4 oponthoud. En dan de A27 Utrecht-Breda tot slot. Tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten vertraging. Zometeen John Cicada en de Monkees.
11: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
13: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: De prijs.

0: John Cicada en Just Another Day op Radio M Utrecht. Ja, je hebt het ongetwijfeld gehoord. En misschien wel aan den lijve ondervonden. Een grote stakingsdag vandaag in het openbaar vervoer. Geen treinen, geen trams. En een beperkt aantal bussen. Ja, heb jij daar last van? En wat vind je van die staking? Astrid stuurt een berichtje. Ja, zij heeft een visuele beperking. En ze schrijft, ja, ik snap dat ze op willen komen voor hun belangen, voor wat betreft de sociale zekerheid. Maar ja, voor haar is het wel ontzettend lastig, want ik kan immers niet zeggen, ik pak wel de fiets of ik ga lopen. Ja, dat is natuurlijk lastig. En zij pleit eigenlijk voor publieksvriendelijke acties. Ik denk, waarom gooien ze niet gewoon de poortjes open en laat ze iedereen gratis reizen? Vriendelijke acties, daar is zij dan voor. Marijke Kwist, hallo.
1: Ja, hallo.
0: Hallo. Wat vind jij van de acties?
1: Nee. Ja, het zal noodzakelijk zijn, maar ik baal er wel van.
0: Ja? Waarom baal jij ervan?
1: Nou ja, we kunnen nu nergens heen. Want wij zijn van het OV afhankelijk.
0: Ja.
1: En ik fiets, het gaat niet meer. En we hebben geen auto. Dus ja, ik moest vandaag wel naar de huisarts, maar gelukkig heeft mijn vriendin me gebracht met de auto.
0: Ja.
1: En anders dan, ik laat me verplaatsen met een rolstoel, dat doet mijn man. Ja, begon vanochtend zo te regenen, dus mijn vriendin gebeld en die komt gelukkig. Die heeft me met de auto erheen gebracht. Maar goed, dat is toch heel erg lastig.
0: Ja. Ja. Dus die vriendin was je mazzeltje vanochtend. En waar gebruik jij verder het openbaar vervoer allemaal voor? Waar ga je allemaal naartoe?
1: Oh, waar gaan we niet naartoe? Beter zeggen. Ja, we gaan wel eens een dagje uit. Dus dan gaan we naar Kampen. En dan zitten we weer in... gisteren waren we naar Amersfoort, naar de dierentuin. En dan zei ik gezellig, ik zie mijn familie weer eens.
0: Ja, ja. Oh, dus je bent echt een fervent openbaar vervoergebruiker.
1: Ja, de NS is heel blij met ons.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar jij was vandaag niet zo blij met de NS?
1: Nee, inderdaad. Ik had ook geen plan om weg te gaan. Maar toch. Het was...
0: En snap je het wel, dat er gestaakt wordt?
1: Ik snap dat ze actie willen voeren. Ja, dat is tegenwoordig modern, hè. Overal worden acties voor gevoerd.
0: Ja. Dus je snapt het wel?
1: Ik snap het wel.
0: Maar het kwam niet zo goed uit?
1: Nee, ik ben er niet blij mee, laat ik het zo zeggen. Nee.
0: Oké. Okay. Nou ja, morgen dan maar weer. Wat is het eerste uitje dat op de rol staat, Marijke?
1: Nou, nog even niks. Vanmorgen, ik ben eventjes een beetje niet zo mobiel meer. Dus het moet ook weer even een beetje goed komen.
0: Oh ja, wat is er aan de hand met je, dat je in een rolstoel zit nu?
1: Nou, alleen om... Kijk, we wonen in Houten.
0: Ja.
1: En het station is Houten Kastel. We zien een kwartiertje lopen hier vandaan. Maar ja. Dat kan ik niet meer. Alleen met kleine stukjes. Dus ja, wat moet je dan?
0: Ja.
1: In die rolstoel.
0: Ah zo, je kan gewoon niet te ver meer lopen.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Nou,
1: ik heb een gewone die je gewoon moet duwen. Dat een elektrische.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook geen idee, ook geen optie. Want hoe vaak gebeurt het niet dat de lift buiten dienst is?
0: Zeg maar, jouw man blijft lekker fit dan met het duwen.
1: Oh, hij krijgt echt van die bamboekouten.
0: Nou, doe hem de groet. Ik hoor hem lachen op de achtergrond.
1: Ja, dat is goed. Okay. Gaat goed, hè?
0: Dag Marijke en man.
1: Oké, dankjewel. Doeg.

0: dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

0: Yves Berendsen met zijn gouden strot. Droom jij over mij vannacht? Radio M Utrecht. Margot Ribberink, een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aard.
0: Goedemiddag, goedemiddag. Ja, forse buien gehad, hè? Veel gevallen.
1: Zo. Ja, niet overal evenveel, hè? Want de buien vallen altijd hier of daar. En niet hier en daar.
0: Ja.
1: Maar ze waren wel bijzonder fel. En op sommige plaatsen is de regenmeter echt flink volgelopen. Als we gisteravond dat regengebied optellen bij de neerslag van vandaag, dan heeft Piet van der Meil uit Kamerik 42 mm opgevangen. Nou, dat is een overstroomde regenmeter natuurlijk. Want 42 mm, ik reken even 40, dat zijn 4 emmers per vierkante meter water, hè, in 48 uur tijd. Dat is niet niks natuurlijk.
0: Ja. Nou, dat is inderdaad een hoop. En nu breekt dan het zonnetje weer door, althans in Utrecht stad. Dus het felle opklaringen en af en toe felle buien. Dus heel veel weer vandaag. Hè?
1: Heel veel weer. Hè? Het is ook natuurlijk regenbogenweer. Want als je zon hebt, felle opklaringen en je hebt buien, dan heb je ook natuurlijk grote kans dat er ergens een regenboog is gezien. En veel wind ook nog vandaag. Dus ja, al met al, ik kan er een uur over praten. Natuurlijk over het weer wat is geweest.
0: En wat komt eraan vanavond en morgen?
1: Ja, dat is natuurlijk ook mooi om dat eventjes met jou door te nemen. Nou, er zitten nog steeds een paar buien. En die trekken van west naar oost over de provincie. Tussendoor zijn er ook nog steeds felle opklaringen. En ik denk vanaf een uurtje of 8, 9, dan is het wel gedaan. Het is op dit moment 18 graden. Dat was ook een beetje de hoogste temperatuur vandaag. We gaan komende nacht terug naar een graadje of 8. Een fris nachtje. En als dan ook nog eens de wind wegvalt en met al dat vocht, nou, dan kan ik me voorstellen dat we morgenochtend met een paar mooie mistvelden boven de weilanden beginnen. En dan hebben we morgen een hartstikke mooie dag, want het blijft droog door de invloed van een klein hoge drukgebiedje wat langstrekt. De wind draait naar het zuidwesten vanavond en vannacht is niet al te sterk. En met zon en stapelwolken gaan we morgen naar 20 graden, dus het wordt ook weer een beetje warmer.
0: Oké, dankjewel. Over een uurtje dan zullen we eens voorzichtig richting het weekend kijken dan?
1: Gaan we voorzichtig doen, Aard.
0: Oké, tot zometeen.

Truth Seekers. Back, steal or borrow. Zometeen muziek van The Beatles. Lionel Richie en Treintje. En ik praat met Sagarko Broeren over een paar heftige zaken in bureau Hengeveld.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit onze provincie op Radio M Utrecht. Kasper.
11: Goedenavond. De vrouw die begin dit jaar bij Utrecht Centraal een trap kreeg van een agent, die stapt naar het gerechtshof. Het OM doet verder geen onderzoek omdat het geweld volgens justitie in verhouding stond tot de situatie. Maar daar is de vrouw het dus niet mee eens. Een man uit Huizen moet de gevangenis in voor mensenhandel. Hij kreeg 6 jaar min zijn voorarrest. Hij behandelde 2 jonge mannen als seksslaaf. Hij deed dat samen met een al veroordeelde man uit Amersfoort. En inwoners van Woudenberg die kunnen hulp krijgen na de zware misbruikzaak gisteren bij de rechtbank. Ze kunnen dan terecht bij slachtofferhulp. Het gaat om die verschrikkelijke zaak waar het OM gisteren zelfstraffen tot 30 jaar heeft geëist.
10: De files, het drukste moment is geweest, maar... zijn toch nog best een hoop. Je krijgt die met een vertraging van 10 minuten of meer. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen 20 minuten. Dat heeft te maken met die afgesloten Hardenbergerbrug in de A28. Dan de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 20 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel 40. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en knooppunt Maanderbroek. Bergingswerkzaamheden daar 10 minuten op onthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 20. En de laatste, de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Een kwartier op onthoud. De Beatles hoor je zo meteen.
12: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
13: Voordeeluitjes.nl. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
21: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
22: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
21: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Radio M Utrecht, 6:10.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: En tot 7:00 ben ik bij je. Utrecht komt thuis. En je hoorde het net al, hè. Vanaf volgende week maak je kans op een exclusieve rondleiding hier bij ons. Radio M Utrecht. Laten we je ook nog de televisiestudio zien. Ik denk dat we je eventjes tijdens de show van Jos gewoon naar binnen drukken. Vind je ons hartstikke gezellig. Bezoek onze studio's. Maak kennis met de presentatoren. Allemaal volgende week. Hè. Luister, beantwoord de dagvraag en win hem maar. Goed, dat is volgende week. Dit is nu. Veel reacties op de vraag over het openbaar vervoer en de staking. Wat vind je ervan en heb je er last van? Nou, Reinie zegt, ik maak bijna nooit gebruik van het OV. Maar ik snap wel dat het voor heel veel mensen lastig is. Siebrand Hoekstra die schrijft, nou, het voelt als een zondag vroeger. Rust. Het lijkt alsof je ervan geniet. En David schrijft, een staking, ja, mijn benenwagen, die loopt wat stroef. Maar gestaakt wordt er niet. Goed, dank voor die reacties. Straks meer daarover. En zometeen eerst maar eens kletsen met Sagarko Broeren.

0: De traffic jam is een beetje aan het oplossen, gelukkig. 6:15 hier op Radio M Utrecht. Tijd om te praten met Sagarko Broeren, presentator van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Gaan ze een aantal van de zaken uit de uitzending doornemen. Sagarko, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wij beginnen met de mishandeling van een man die twee fatbikers aanspreekt in Utrecht.
1: Ja, fatbikes, hè. Iedereen die vindt er toch wel wat van. We zien die dingen overal rijden, scheuren ook af en toe. Nou, een man van 37 uit Utrecht, die liep op de Oude Noord. Dat was vrijdag 19 juni, hij loopt op de stoep. En ineens komt er een fatbike aan met daarop twee jongens. En die scheurt ook over de stoep. Nou, die gaan rakelings langs die man. Die man die zegt er dan wat van. En ja hoor, die scootmobiel, de fatbikers, die keren om. En dan ontstaat er een ruzie. Eerst een woordenwisseling en daarna een ruzie. En dan wordt die man van 37 dus enorm mishandeld door die twee fatbikers. Door bijvoorbeeld het kettingslot van die fatbiker.
0: Oh, die pakken ze er ook nog even bij.
1: Nou, dat is natuurlijk een ontzettend zwaar ding. En dan krijgt die man dus klappen mee op zijn hoofd. En hij raakt buiten westen, wordt wakker in het ziekenhuis. Allerlei breuken in zijn hoofd, in zijn lijf. Echt heel erg. We hebben een hele goede foto van die twee fatbikers. Echt een goeie. Dus ik hoop heel erg dat dat zorgt voor een oplossing in deze zaak. Want die twee moeten gevonden worden.
0: Dan van deze zaak in Utrecht naar een zaak in Vleuten. Best wel ook een beetje eng, want daar wordt vuurwerk door een brievenbus gegooid. En dat kan natuurlijk heel slecht aflopen.
1: Nou, het is zeker eng. Hè? Je zult maar lekker liggen te slapen. Ineens klinkt er een waanzinnige knal. Nou, dat is dus precies wat er gebeurde in Vleuten. Dat was in de nacht van maandag 29 op dinsdag 30 juni rond 2:30 s'nachts. Nou, de man des huizes schrikt zich helemaal wezenloos, rent naar beneden, ziet dan dat de gang vol rook staat, ziet door de rook heen dat de voordeur helemaal open staat en dat de brievenbus stuk is. Nou, ze hebben een videodeurbel en daarop is dan te zien wie dat doet. En ja, het is een man, hij is goed ingepakt in kleding, hij heeft veel kleren aan dus, hij heeft ook een bivakmuts op en handschoenen. En ja, dat is dus de man die hiervoor verantwoordelijk is. Dus die moeten we ook zien te vinden.
0: Ja, en je ziet hem inderdaad rustig zijn gang gaan. Hè? Baksteen heeft hij bij zich, die gebruikt hij geloof ik niet.
1: Nee, inderdaad.
0: Maar dan wel heel rustig dat vuurwerk door die brievenbus.
1: Inderdaad.
0: Dan terug naar Utrecht, waar iemand een scootmobiel steelt uit een flatportiek.
1: Ja, ik versprak me in het begin eventjes, maar ik bedoel nu dus de scootmobiel. Die werd gestolen in Utrecht. Vrijdagavond 29 mei was dat, vlak voor middernacht. Goed bewakingsbeeld waarop we de dieven het appartementencomplex zien binnenkomen. En je ziet dat hij niet echt gewend is om met zo'n ding te rijden.
0: Er zit een achteruit op.
1: Er zit een achteruit op.
0: Maar die kon hij niet vinden.
1: Dus hij gaat een paar keer heen en weer. Dat ziet er een beetje grappig uit. Maar het is natuurlijk uiteindelijk alles behalve grappig. Want hij gaat er met die scootmobiel vandoor. Het zijn dure dingen. En deze meneer, de eigenaar, kan niet meer lopen. Dit ding is echt voor hem belangrijk om van A naar B te gaan. Dus laten we hopen dat we die scootmobiel snel terugvinden. Ja, maar daarvoor hebben we dus wel waarschijnlijk die dier voor nodig. En die staat er toch heel goed op.
0: Ja. Prima beeld daarvan.
1: Wordt hij herkend en kan hij vertellen waar dat ding nu is.
0: Gaat dat zien bij ons op televisie, Bureau Hengeveld. En dan kun je ook uiteraard nakijken op onze site rtvutrecht.nl. En anders de app. Sagarko, dankjewel.
1: Doei.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie. It's so funny
0: how we don't talk. Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond.

0: Ja, hij ging een beetje van bij, als een bij, van bloem naar bloem. Zo stel ik het me voor. Tot hij verliefd werd. Elvin Bishop fooled around and fell in love. Zometeen het regionieuws met Casper. Wandelen, het is doorgaans gezellig, maar in Amersfoort morgenochtend niet.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: 6:30, het regionieuws met Casper. Ja, veel rechtszaken.
10: Ja, de vrouw die begin dit jaar bij Utrecht Centraal een trap kreeg van een agent, die stapt naar het gerechtshof. Het OM doet verder geen onderzoek, omdat het geweld volgens justitie in verhouding stond tot de situatie. Maar de vrouw is het daar niet mee eens en wil dat de agent alsnog wordt vervolgd. Een man uit Huizen moet de gevangenis in voor mensenhandel. Hij kreeg 6 jaar min zijn voorarrest. Hij behandelde 2 jonge mannen als seksslaaf, maakte hen afhankelijk, gaf hem drugs en regelde seksdates. Hij deed dat samen met een al veroordeelde man uit Amersfoort. Die kreeg ook 6 jaar. In Amersfoort is morgenochtend de eerste Walk into the Light. Deelnemers lopen vanaf 6 uur samen de zonsopkomst tegemoet en vragen op die manier aandacht voor het voorkomen van zelfdoding. De wandeling van 5 kilometer begint bij het wijkcentrum, het Klokhuis. En na afloop is er een ontbijt en kan je praten met hulpverleners. Dan nog het weer. Het regent wel, maar niet genoeg. Het neerslagtekort blijft hangen rond de 270 mm, zegt Weer Online in Zeist. En het is nog veel te droog geweest de afgelopen tijd. En daardoor verandert er weinig aan de grondwaterstanden. Voor herstel moet het vooral nat worden deze herfst en winter. Nou, vanavond nog een bui, dat is dan goed nieuws. Maar vannacht is het weer droog en morgen ook dan 20 graden.
0: De files, A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, daar een vertraging van een kwartiertje. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 20 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren, een kwartier. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn, 20. De laatste melding komt vanaf de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Een kwartier vertraging. En dat waren de files. Zometeen Emmylou Harris en Somje.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
15: Utrecht komt thuis met

0: Sommieu en Fields hier op Radio M Utrecht. 6:50. Ja, de hele dag geen openbaar vervoer, geen treinen, weinig bussen en geen trams. Ga ik zo meteen eventjes over praten met Andrea van Zijtveld. Eerst even terug naar vanochtend vroeg, toen verslaggever Robert-Jan Boy op Utrecht Centraal was.
1: De hal, ik sta er nou middenin bij spoor 11-12, is volkomen uitgestorven. Nu en dan komt iemand voorbij lopen, maar die hoort dan bij het interieur van de hal. Meneer van de kiosk is toch aan het werk gegaan hier, de koffietent.
2: Ja, wij zijn gewoon open gegaan om 5:00 AM. Heel veel reizigers zijn er inderdaad niet geweest. Ik denk een stuk of 3-4 tot nu toe.
1: Ja.
2: De rest is NS-personeel.
0: Ja, dat was vanochtend vroeg. Dit is nu Andrea, hallo.
3: Hoi Aad.
0: Hallo, hallo.
3: Hoi, hoi.
0: Ja, wat vind jij van die staking?
3: Ja, ze hebben groot gelijk. Er wordt zoveel uitgekleed in Nederland als het aan het nieuwe kabinet ligt. En ja, dat gaat gewoon niet goed. En dan hebben we een links kabinet. En waar snoeien ze juist op de sociale zekerheden? Ja, schiet mij maar lek, maar ik vind het niet kunnen.
0: Nou, maar die plannen zijn wel een beetje aangepast onder druk, toch? Van de bonden.
3: Ja, een beetje. Maar ja, goed. Mensen die bijvoorbeeld in de WIA of de IVA zitten, die zitten daar niet voor hun lol. Ik bedoel, de tijd is voorbij dat mensen zomaar afgekeurd werden als ze maar genoeg klagen. He, als mensen nu afgekeurd worden, dan is er een serieus probleem.
0: Ja,
3: als je tegen Jette zegt van lever even 50% van je inkomen in, dan gaat hij ook op zijn achterste benen staan. Dus ik snap het heel erg goed dat dit vanuit de bonden echt een middel is om toch duidelijk te maken van joh, hey, dit kan gewoon niet.
0: Even wat extra druk zetten. En,
3: ja.
0: En had het gevolgen voor jou of je familie?
3: Voor mij persoonlijk niet. De oudste dochter, beide dochters studeren in Den Bosch. De oudste die had online les. En bij de jongste werd gezegd, kom, je ziet maar hoe je op school komt.
0: Oh.
3: Maar gelukkig had ze vandaag haar stagedag, dus ze had er geen last van. Maar anders, ja, dan is mama de pineut, want dan kun je ze met de auto naar school brengen. Naar files en...
0: Want je woont in Tricht, hè?
3: Tricht, ja.
0: Dat is ergens onder Culemborg.
3: Ja.
0: Ja, ja, dan is het toch even een stukje rijden nog naar Den Bosch, ja, voor mama.
3: Op zich is 20 minuten met de auto, maar met zulke dagen... trouwens, sowieso is de ochtendspits best druk. Dus als ik ze met de auto naar school moet brengen, het is al wel vaker voorgekomen, in Den Bosch, dat gaat nog. Maar dan moet ik terug naar huis en dan ben ik op een ritje van 20 minuten... ben ik zo een uur verder.
0: Ja. Maar
3: die auto loopt niet meer op water.
0: Nee, die loopt zeker niet op water. En haar opleiding had gezegd, zie maar hoe je het regelt.
3: Ja. Ja, ah. Het is heel de school. En ik heb daar, wanneer zijn ze ook al van staken geweest? Juni 2 jaar geleden of zo. Huh? En nou, toen heb ik het ook dus tegen de opleiding gezegd. Ze zei, joh, dat kan toch gewoon niet? Ik zeg de overkant, hè, de school van de andere dochter zit toevallig tegenover. Ik zeg, die geven wel gewoon een online les. Ik zeg, waarom niet? Ja, moeilijk.
0: In coronatijd hebben we
3: geleerd online les.
0: Ja, dat die draaiboeken er nog wel liggen van corona.
3: Nou ja, precies. Maar school vertikt het op de een of andere manier.
0: Oké, kort samengevat, de reactie van de school niet zo goed. De actie van de bonden, prima wat jou betreft.
3: Ja, klopt helemaal. Goeie korte samenvatting.
0: Ja, dat is de mandversie, noemen we dat hier.
3: Oh ja.
0: Okay, dankjewel Andrea, fijne avond.
3: Graag gedaan, jij ook. Doei.
0: Doeg.

0: Weerbericht. Radio M Utrecht met Margot Ribbering. Dag Margot.
1: Hallo Aart.
0: Hallo, hallo, hallo. Ja, een dag, we zeiden het al, met heel veel weer, hè? Felle opklaringen en felle buien.
1: Precies, ja, echt. Zon en buien en regenbogen en een windje. En we hebben net de maximumtemperatuur niet genoemd. Maar dat viel een beetje tegen. 18,5 in de beeld als hoogste waarde. 20 is normaal, dus daar zitten we vandaag. Daar zaten we vandaag een beetje onder.
0: Ja, nou ja, laten we vooruitkijken. Wat ons te wachten staat.
1: Nou, er zitten nog steeds een paar buitjes boven onze omgeving. Maar vanaf een uurtje of 8, 9 wordt het toch echt wel droog. En komende nacht is het sowieso droog met wolken, opklaringen, een afnemende wind en temperaturen die lekker terugzakken. 8 graden is het minimum. En dan kan er natuurlijk ook, omdat er behoorlijk wat regen is gevallen op sommige plaatsen, boven die weilanden van die prachtige mist ontstaan. Nou, morgen lost dat heel snel op. En dan krijgen we een hele mooie dag met wolken. Maar zeker ook ruimte voor de zon. En ik denk dat het gewoon op de meeste plaatsen droog gaat blijven. Verder is het rustig morgen met een zwakke, hooguit matige wind uit een zuidwestelijke richting. En temperaturen iets hoger dan vandaag. Ik denk dat we morgen wel die 20 graden gaan halen.
0: Kijk aan, kijk aan. Nou, laten we dan eventjes een blik vooruit werpen nog naar vrijdag en het weekend.
1: Ja, nou, vrijdag is het zo dat er vanuit het westen wel weer een nieuwe storing binnenkomt. En dat betekent dat in de loop van de ochtend de bewolking gaat toenemen. En in de middag valt er een beetje regen, maar het zal niet veel zijn. En niet van die buien die we gisteren en vandaag hebben gehad. En de temperatuur die ligt vrijdag ook rond de 20 of 21 graden. Dus koud is het niet. En zaterdag wordt het zelfs 22 graden. Zaterdag lijkt ook een droge dag te gaan worden, met een mooie afwisseling van wolkenvelden en wat zonneschijn. Zondag is het zo dat vanuit het westen een nieuwe storing het land binnendringt. En dat het vooral 's middags weer een beetje gaat regenen. Dus wat dat betreft is en blijft het licht wisselvallig, met dagen die droog verlopen, zoals morgen en de zaterdag, en dagen met een beetje middagregen, zoals de vrijdag en de zondag.
0: Margot, dankjewel. Fijne avond.
1: Fijne avond.

Straks de avond van de nostalgie. Shirley Bassey zie je klaarstaan. Dire Straits. Kortom, hou hem lekker aan hier op Radio M Utrecht. Dit is 5. Ik wens je een mooie avond.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
9: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
8: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
10: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
8: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: De avond van de nostalgie. Een avond...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond op...

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
5: I just wanna lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just wanna touch you and hold you. I love you so much.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En het is natuurlijk 10 uur geweest. Het eerste liedje is gedraaid van Michael Jackson vanavond. I Just Can't Stop Loving You. En zo voelt dat ook met dit programma. Want ik hou oprecht van dit programma. Het is een grote eer om alle liefdesliedjes uit te mogen zoeken die ik voor jou kan draaien. En ik hoop ook dat je weer een heerlijke uur gaat krijgen. En de pieken en de dalen van de liefde die worden natuurlijk weer bezongen. Door Leo Sayer, Diana Ross. Air Supply komt voorbij, net als Katie Melua. Nou, zomaar even een tip van de sluier van wat jou allemaal gaat overkomen. Eerst een liedje over de grootste vorm en misschien wel de mooiste vorm of de meest belangrijke vorm van liefde: vriendschap. Dit is James Taylor. And You've Got a Friend.

band heet Styx en het liedje heette, dat had je waarschijnlijk al door, Babe. Op Radio M Utrecht deze woensdagavond ga je zo meteen luisteren naar Bruno Mars. Eerst even lekker ontspannen met muziek van Herb Alpert.

I'm still waiting, I'm just a fool, but I'm still waiting. Ja, er zijn mensen die blijven hun hele leven wachten op de liefde van hun leven. En anderen die nemen het initiatief om de liefde weer beter te maken. Luister bijvoorbeeld maar eens naar Leo Sayer op Radio M Utrecht en Archard Road.

Woman, Woman, dat was Renéetje vroeger op Radio M Utrecht. Voor een beetje liefde is het nooit te laat. Daarom luister je nu naar Radio M Utrecht, naar dit liedje over het

de tranen uit de prachtige ogen van Katie Melua. I cried for you. En nu een beetje lente op jouw radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker. Dum, dum.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht, en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in.